0: voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: 1965. 1987. 1976. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman. Belletjes. Hallo? Spelletjes.
2: Simpel, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: Gasten in de studio.
3: Erik Meijer.
4: Ja, hallo.
0: Jij

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit De Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen. En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.
3: Heeft

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: 1965. 1987. 1976.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Goedemorgen. Je luistert naar NH met het beste uit 6 decennia popmuziek. Dit is de NH Muziekmix.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om de Houthi-rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt, als die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen met de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland weer diesel gaat leveren aan de VS. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en ook getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat gebeurde is nog onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag nog gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Social deals. deal, wellnessdeal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 3 dagen.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA.

0: Koto op NH. En Rosanna was dat. Goedemorgen trouwens. Hupsakee. 11 oktober.
1: Vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag.
0: Welkom in de agenda met de tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag. Hè, tussen 8 en 10 hier op de radio. Heb je niks te doen, zeg ik altijd maar. Kijk eens in je agenda. Is er nog een plekje vrij? Dan kunnen wij dat waarschijnlijk wel opvullen. Want er is wel veel te doen in Noord-Holland. We kunnen het hier in de agenda ook niet allemaal behandelen, want dat is gewoon veel te veel. Dus we hebben een paar dingen voor je uitgezocht. En er komen natuurlijk nog tippies live bij. Mensen die bellen met een tippie. Dat kan dus op 088 850 51 52. De voicemail kun je inspreken. Ik heb dan nogal wat tipjes hier voor je. Nou ja, zo komen we er samen wel uit. Kopje koffie erbij. Wat gaan we doen? De gezichten van Haarlem gaan we bekijken. Het zijn lokale ondernemers die worden in de schijnwerpers gezet. Maar op welke manier gebeurt dat dan? Nou, dat horen we zo meteen wel. En de rest ook hoor. Eerst nog eens even Jan Visser. Goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Weet je wie er vandaag jarig is?
2: Niet direct, nee.
0: Oh, even nadenken. Ik ga de hele naam ga ik opnoemen, let op. Het is Constantijn, Christoph, Frederik, Aswin, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje, Nassau, Jonkheer van Amsberg.
2: President Constantijn dus. Of Prins Constantijn dus, ja.

0: President ook. Nou, misschien wordt hij ooit president. Ja. Hij is de jongste broer van Willem-Alexander de Nederlanden. En hij is geboren in 1969 in het jaar, 11 oktober. Dus dat is vandaag, hè.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: hij luistert, ik weet het. Hij is vaste luisteraar. Voor de tips om erop uit te gaan. En hij wil natuurlijk ook weten, Jan, wat voor weer het wordt vandaag. En daar ben jij dan weer voor. Toen ik hier naartoe reed, was het in ieder geval bakken met regen uit den hemel.
1: Ja, verspreid over de provincie zijn nog steeds forse buien actief, hoor. Net als gisteren. En dat gaat vandaag door. Niet constant, er zitten ook opklaringen tussen. Maar van tijd tot tijd vallen er flinke buien. Er is ook nog kans op onweer. En die buienactiviteit houdt ook vanmiddag nog aan. Zij het dat er dan wel wat vaker zonneschijn is. En het komt omdat we te maken hebben met veel kou op hoogte in de atmosfeer. Het koudste deel van die bovenlucht bevindt zich boven de noordelijke provincies. En in het zuiden van het land is er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Daar schijnt op veel plaatsen de zon. En daar kan wel een enkele bui vallen. Maar voor de rest weinig aan de hand. Daar is de bovenlucht minder koud. En bovendien is de strijklengte over de Noordzee, hè, want die stroming komt vanuit het westen-noordwesten, via de Britse eilanden, is dus kleiner. Terwijl het bij ons en in het noorden van het land over een veel langer traject over het warme zeewater is. Waardoor de onstabiliteit van de lucht gemakkelijker tot uiting komt in flinke buien. Ja. Dus met andere woorden, vandaag nog een dag met geregeld buien. Ook zonneschijn tussendoor. Temperatuur komt uit op zo'n 15 graden. En in buien kan het soms zakken naar zo'n 11 graden. En de wind die uit het westen meest waait is boven land matig tot vrij krachtig. Aan de kust nog krachtig tot hard. Maar die zal vanmiddag en vanavond geleidelijk aan afnemen. Nou, de komende nacht nog steeds wel een enkele bui. Al zal dat in de loop van de nacht, wanneer de as van een hoge drukzone langzamerhand over ons gebied trekt, wel wat afnemen. En dan vanmorgen ziet het er een stuk fleuriger uit. Trouwens, de komende nacht in delen van Brabant, waar het rustig weer is en in die koude lucht komt het dan te vorst aan de grond.
0: Oh.
1: Nou, dat is bij ons waarschijnlijk nog niet het geval.
0: Gaan we die kant wel op?
1: Ja. Nou ja, in Noord-Europa heeft het zelfs de afgelopen nacht voor het eerst dit seizoen streng gevroren.
0: Oh ja,
1: en dan
0: waarom?
1: Moet je denken aan het noorden van Zweden en Finland, hè.
0: Oh, en wat is streng?
1: Ja. Beneden min 10.
0: Nou, wat blij dat ik daar niet wonen. Ja,
1: maar goed, morgen beginnen we dus de dag droog. Periode met zon. En dat blijft ook zo qua droog weer. Morgenmiddag komt er wel geleidelijk aan wat meer bewolking. Maar het blijft in ieder geval droog. En het wordt zo'n 16, misschien plaatselijk 17 graden. Ja. De temperatuur gaat dus wel wat omhoog, hoor. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Aan de kust later af en toe vrij krachtig. En aan het eind van maandagavond kan er wat regen vallen. Komt een zwak warmtefront opzetten. Ook dinsdag zijn er nog wel wat regenkansen. Maar dan wel temperatuur van 17 tot 18 graden. En woensdag en donderdag is het droog, geregeld zon. En wordt het zo'n 18, plaatselijk 19 graden.
0: Ja, dat is die opleving, hè, waar we het gisteren ook over hadden.
1: En dan vrijdag weer kans op wat regen en weer wat lagere temperaturen.
0: Ja, dat wordt weer een beetje. Ja. Dan heb je het verhaal helemaal compleet, Jan. En dat voor, wat is het, half oktober zitten we zo'n beetje wel?
1: Ja.
0: Ja, zitten we wel een beetje. Nou, dan horen we volgende week wel weer hoe dat verder afloopt. Ja, het weer is natuurlijk iets wat continu doorloopt. Dat is mooi voor jou, Jan. Stop nooit, het gaat altijd door, je kunt er altijd iets over zeggen.
1: Ja.
0: En in deze tijd is het meestal niet saai, want er gebeurt van alles in de atmosfeer.
1: Ja, zeker. Ja. Forse buien, dan weer dit, dan weer dat. Ja,
0: een
1: oktober
0: windje,
1: die kan wel flink uitpakken.
0: Precies. Nou, dankjewel Jan. Over een uur dan hebben wij weer een afspraak in de agenda.
1: Ja.
0: Ik ga zo meteen bellen over de afsluiting van, en er staat een heel mooie afkorting, IFIKZ. Nou ja, dan weet jij natuurlijk ook niet waar het over gaat.
1: Nee.
0: Nee, ik ook nog niet, maar gaan we straks wel horen. Ga ik even over bellen. Dus als je nu denkt, waar hebben ze het over? Nou, dat horen we zo meteen uitgebreid. Wat komt er nog meer? We gaan het hebben over een dans- en theatersamenwerking tussen Nederland, Sri Lanka en Zuid-Afrika. Nou, dat klinkt ook wel bijzonder. In het Scheepvaartmuseum, Jan.
1: Oh,
0: dus dat is ook wel een bijzondere locatie, toch? Om er zoiets te hebben.
1: Ja.
0: Nou, en zo komt er nog veel meer voorbij in de agenda. Ik spreek je straks.
1: Ja, tot straks, hè.
2: NH, de agenda.
0: Nou, dat ging bijna goed.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: overal, je kunt overal naartoe gaan op vakantie. Naar Texas bijvoorbeeld. Just when I thought I got in the fall in love, Ella Langley was dat en Choosing Texas.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kun je gerust een berichtje achterlaten als je iets vandaag organiseert. En je wilt het nog even kont van doen. En dan voor heel Noord-Holland, hè? Dus iets, als je iets organiseert in Texel, op Texel. Of in Hilversum, maakt niet uit. 088-8505-707. Spreek maximaal een minuutje jouw tip voor vandaag in. En je komt op de radio, waarschijnlijk.
2: Goedemorgen, luisteraar. Met Anja Schilder uit Hensbroek. Vandaag, 11 oktober, organiseert de Seniorenbond een creatieve markt in de oude school in Hensbroek. Wij nodigen mensen van alle leeftijden uit om de gezellige markt te bezoeken. Veel creatieve mensen zijn bereid gevonden om hun hobby te demonstreren. Ze zijn er onder andere kramen met haak- en breiwerk, houtbewerking, poppenkleertjes, katen. Er is een imker met honing en iemand met eigen gemaakte jam. En nog veel meer. Er is koffie, thee en heerlijke cake. Ook staan er wat oud-Hollandse spellen klaar waar u leuke prijsjes mee kan winnen. U bent welkom vanaf 11 uur tot 16:30 in de oude school, Dorpsweg 70. 1711 Richard Karel, Hensbroek. Wie weet, tot straks.

0: Lekker zoetsappig liedje van Marvin Gaye was dat hier op NH. En how sweet it is.
1: De agenda.
0: Ja, luister naar de agenda, de tips om erop uit te gaan tot 10 uur met de typisch genoeg. We gaan nu eens even met z'n allen naar een spectaculaire afsluiting, staat hier. Van een bijzondere expositie. Fatima, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, hier staat de afsluiting van het IFIKZ. Mag jij vertellen wat dat is?
2: Nou, het is heel simpel. It's iFix.
0: Oh.
2: Ik maak iFix, maar met een Z.
0: Ja, nou, dat, voor jou is het simpel inderdaad. Maar nu je het zo zegt, denk ik ook, ja, dan gaan we wel lampjes branden inderdaad. Want wat valt er te fixen dan? Wat is dit voor soort... ja, het is wel een bijzondere expositie, het is niet zomaar. Vertel eens.
2: iFix is een festival dat 1 keer in Zaanstad plaatsvindt. En het is een festival met verhalen achter de Zaanse industrie.
0: Ja.
2: Dus, en elk jaar is een ander thema. Dit jaar is het thema papier.
0: En dan
2: heb je de papierindustrie klinkt misschien heel saai, maar het is super interessant.
0: Lijkt me ook wel. Ja, want de Zaanstad staat natuurlijk bekend om de chocolade, weet ik veel wat er allemaal van, of niet vandaan kwam natuurlijk, maar wat er allemaal verwerkt is, laten we het zo zeggen. Dus daar is ook papier gemaakt blijkbaar.
2: Ja, er is heel veel. Je hebt de papiermolen en je hebt het karton. En het leuke daarvan is, en als jullie toevallig in het stadhuis komen in Zaanstad, dan hebben we een vitrinekast. Mm. En in de vitrinekast zie je al de bedrijven en de fabrieken die in de Zaanstreek zitten. Er zijn foto's van gemaakt van studenten van Talab. En daarnaast zie je dan het materiaal. Nou, bijvoorbeeld alle displays van de kruidvat of van de bijenkorf of die adventkalenders. Mm-hmm. Daar komt allemaal vanuit. Dat wordt allemaal hier gemaakt.
0: Dus
2: een display waar zo'n lippenstiftje in zit. Nou, dat is heel interessant. Maar wat ook wel leuk is om te weten is bijvoorbeeld dat Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring 250 jaar geleden ook op staatspapier getekend is. Of dat Ludwig, de Beethoven van Beethoven, zijn muziek schreef op Zaans papier.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat soort weetjes is wel heel leuk. En dat krijg je dan allemaal te zien en te horen op zo'n festival. Je moet dat dan zo zien dat er gewoon workshops zijn. Er zijn je kan varen over de Zaan. Er zijn verhalen. Bedrijfsbezoeken kan je dan doen, hè? Die bedrijven.
0: Je kan ook gewoon naar binnen. Een soort open dag.
2: Ja,
0: zoiets.
2: Ja, nou, dat kan je allemaal zien op, als je op de website kijkt, de www.ifix, dus IFIK met een Z.nl, dan kan je alles zien. Nou, en dan zal ik jou vertellen wat ik dan ga doen.
0: Nou,
2: ik
0: ben benieuwd wat jij gaat doen.
2: Nou, ik doe het allerleukste. Ik heb ik heb het afsluitend van het festival, en dat is op de vrijdag de 16e, ga ik een art expo doen in het Wilhelmina Park in Wormerveer. En het Art Expo houdt in, dan moet je een beetje vergelijken met het Light Festival ongeveer. Het is een park waar allemaal dat verlicht wordt. Mm. En er komen allemaal papieren grote kunstwerken van kunstenaars.
0: Wow.
2: Maar ook van studenten in het park te zien. En daarnaast heb ik een programmering van dansers en van muzikanten. Maar ook... heel tof van een modeontwerper, Miguel, die jurken heeft gemaakt van papier.
0: Van papier, zo.
2: En het is echt next level haute couture. En dan komt de professionele catwalk met models. Dus als je geïnteresseerd bent om dit soort werken te zien, alles wat je van papier eigenlijk kan maken, kun je bij ons vinden. En dat wordt op een hoogstaand niveau vertoond. Dus,
0: bijzonder,
2: het is,
0: hè?
2: Vrijdag op 16 oktober van 7 tot 9 in het Wilhelmina Park in Wormerveer.
0: Nou, mooi.
2: En dan kun je komen kijken.
0: Ja, nou, we komen zeker kijken. En als het nou regent, wat doe je dan met al dat papier wat er buiten staat?
2: Dan gaat het smelten.
0: Ja, is het dan klaar?
2: Nou, wat ik nu zie, gaat het niet regenen. Maar mocht het echt heel hard regenen, dan moeten we het cancelen. Maar ik ga er niet vanuit.
0: Maar dat niet voor je, nee. Ik ga duimen voor je.
2: Nee, dat komt wel goed.
0: En sowieso, dus alles, dat hele papierverhaal, er is natuurlijk nog veel meer omheen te zien. En dat kun je dan inderdaad zien op die website, iFix. Dus dat is ifkz.nl, hè?
2: IFI.
0: Ja, IFIKZ.nl. Ja. Klinkt ingewikkeld, valt mee.
2: I-SICK.
0: Ja, nee, het is nu duidelijk hoor, Fatima. En dan kunnen we ook wel alvast zien wat jij dan organiseert die 16e, toch? Dat staat er ook wel op, neem ik aan.
2: Ja, sowieso. Alles staat erin. Er is vandaag ook nog van alles te doen.
0: Ja,
2: hè?
0: Dus, daarom.
2: Dus, er is in de verkadefabriek is nog te doen. De modeontwerper komt vandaag ook in de verkadefabriek om 1 uur zijn verhaal vertellen, zijn jurken laten zien. Dus mocht je in de buurt zijn bij de westzijde, bij de verkadefabriek, kan je ook
0: even langskomen in Zaandam.
2: Ja, bij de maakateliers in de hoop zijn er wat dingen te doen.
0: Nee, ik hoor het
2: genoeg
0: al.
2: Te beleven.
0: Genoeg te doen. Ik moet nog een liedje draaien. Ik moet nog meer met ze bellen. Niet om jou, Fatima. Maar ja, het is nou eenmaal druk in de agenda. Ik kan er niks aan doen.
2: Ja.
0: De website hebben we nu een paar keer genoemd. Ik denk dat we wel rond zijn. En dat het heel bijzonder is, dit in ieder geval. Want je begon met het verhaal en het papier is helemaal niet saai. Nou, daar zijn we nu wel achter gekomen.
2: Ja, en hopelijk dat je het komt beleven. En daarom hebben we dus iFix, dat je het ook wel echt meemaakt. Dus het is ook wel echt een maakmeefestival.
0: Dankjewel, Fatima. En een hele fijne ochtend verder.
2: Jullie ook, en ik hoop jullie te zien.

0: stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De Agenda.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De muziekmiddag.
0: Met William van der Lof. 1963.

0: 1965.
1: 1987.
0: 1976.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: l'actu.
1: Birds of NH en Turn.
2: De agenda.
1: Ja, ik kreeg van de week een berichtje door van onze lieve Anne van de ontbijttafel. Anne Bracht heb ik het natuurlijk over. En die had weer iets doorgestuurd van iemand die iets appte naar ons appnummer 088-850-51-52. Dus dat ga ik gewoon eens even oppikken hier. Zondag 11 oktober, dat is vandaag, hè, organiseren 25 drukkers een superleuke tentoonstelling in het atelier van de Zondagschilders in het centrum van Amsterdam, aan de Roosterstraat 206. Het begint om 12 uur tot 5 uur in de middag. Er staat bij, omdat wij met z'n 25'en zijn, zal er ook veel te zien zijn en heel gevarieerd. Want er zitten drukkers tussen die al meer dan 50 jaar professioneel werk maken en ook jongelui. Dus dat belooft een interessante mix te worden. Alles is met traditionele technieken gemaakt en er zal ook werk te koop zijn. Kom allemaal genieten van een mooie tentoonstelling in een ongedwongen sfeer, staat hier. En de koffie en thee, die staan klaar. Dat is wel bijzonder inderdaad. 25 drukkers met een superleuke tentoonstelling zoals hier staat aan de Roosterstraat 206 in Amsterdam vandaag. Vanaf 12 uur tot 5 uur in den middag. Eens even zien, nog even iets erbij pakken. Wel, een atelierroute in Enkhuizen vandaag tussen 11 en 5. Dus je hebt nog even de tijd. Kopje koffie rustig die kant op. Allerlei kunstenaars kun je dan bezoeken tijdens de atelierroute in Enkhuizen. Ruim 50 kunstenaars zijn er trouwens. Die presenteren hun werk op 28 locaties. En dat gaat van schilderijen en fotografie tot beeldende kunst. Dat is een mooie gelegenheid om ateliers binnen te kijken en de makers persoonlijk te ontmoeten. Meer informatie vind je op atelierroute-enkhuizen.nl. En ik denk, als je gewoon even googelt op atelierroute Enkhuizen, dan kom je er ook wel. Nou, dat waren weer een paar tipjes. Je kunt er natuurlijk nog bij met een tipje door bijvoorbeeld de voicemail in te spreken. Zal ik nog een keer het nummer noemen? Jawel. 088-8505-707. Hebben we nu 3 mensen gedaan, maar er kunnen altijd meer bij je. Snap je natuurlijk wel. Dan hebben we nog genoeg tijd. Straks ga ik ook nog even bellen met Haarlem. Niet met de stad zelf, maar het gaat over de gezichten van Haarlem. Hildo, die weet er meer van, dus die ga ik zo even bellen. Ik denk dat hij al wel klaar zit met een kopje koffie om daarover te kletsen. Nou, dan komen we er vanzelf wel doorheen met af en toe een muziekje ertussen. Dat is ook wel even lekker, toch? Nou, dat is gewoon voor de afwisseling wel lekker. Fool's Garden op BNH. Dit is The Lemon Tree.

0: En de Lemon Tree op NH.
1: De agenda.
0: Wij gaan naar de gezichten van Haarlem. Hildo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je was er toen ik je net belde helemaal. Je nam echt over met goedemorgen. Je had er helemaal zin in, Hildo.
2: Ja, tuurlijk.
0: Helemaal wakker ook.
2: Ja, zeker.
0: Ja, de meeste mensen die ik bel, die moeten echt nog wel even wakker worden, hoor.
2: Nee, ik ben er redelijk snel weer bij.
0: Kopje koffie erbij?
2: Zeker. Belangrijk.
0: Mag ook. Ja, daar word je toch wel wakker van. Ik ook wel. Dus morgen is wel even een bakje koffie voordat ik hier begin. Daar gaan we het niet over hebben. Wel leuk, een onderwerp trouwens. De gezichten van Haarlem, daar gaan we het over hebben. Dat is nog veel leuker, denk ik, toch, Hildo?
2: Absoluut, absoluut. Het is natuurlijk fantastisch dat we die ruim die 1000 ondernemers in Haarlem Centrum zichtbaar kunnen maken op een andere manier. Niet alleen maar gewoon een poster of een reclametje, maar nu is vanuit de ondernemers zelf.
0: Ja, ondernemers in de schijnwerpers, dat zie je inderdaad niet vaak dat gebeurt. En op welke manier is dat eigenlijk? Doen jullie dat?
2: Nou ja, we vanuit de BIS, het bedrijf Investeringszone, zullen we zeggen, een variant van het ondernemersfonds, proberen we extra publiek naar Haarlem te trekken. Ondernemers meer bodem te geven om goed te kunnen ondernemen. En wij dachten, is het niet leuk om gewoon eens eventjes via een foto te laten zien wie zit er achter die ene winkel. Of sterker nog, je hebt natuurlijk ook heel vaak dat je langsloopt langs zo'n poster. Dat je denkt, hé, dat vind ik wel een sympathiek gezicht. Wat doet diegene eigenlijk?
0: Ja. Blijkt dat de slager te zijn, of weet ik veel, iemand?
2: Ja, precies. En er zijn ook winkels die denken, hé, die ken ik nog niet. We hebben een winkel als Oogst in de Gierstraat met producten uit de omgeving, of een hele nieuwe winkel. House of Haarlem, een nieuwe kledingwinkel in de Gierstraat. Ja, dus op die manier word je op een hele leuke manier geprikkeld om eens eventjes, aan de ene kant trots te zijn op je eigen stad. Mm-hmm. En aan de andere kant ook eens eventjes te zeggen, nou, weet je wat, dan pak ik eens in ieder geval niet de grote houtstraat, maar de Gierstraat.
0: Ja, er is dan ook nog een onderscheid gemaakt tussen zeg maar, de kleine lokale winkeltjes of de grote retailbedrijven, of maakt dat dan niet uit?
2: Nee, daar proberen we wel een onderscheid in te maken. Wat je ziet is natuurlijk die kleine winkeltjes, daar staan ondernemers vaak zelf. Daar zit een andere trotsheid in. Andere trotsheid als dat je bij een HEMA komt of een H&M. Dat vinden die juist leuk. Ja, precies.
0: Ja sorry. En die ondernemers, hoeveel zijn het er dan die je op de foto hebt gezet? Want ik kan me ook voorstellen dat er sommige tussen zitten en zeggen, nou, ik hoef niet zo nodig met mijn hoofdje door Haarlem.
2: Ja, dus niet iedereen is even enthousiast. Nee. Maar ik moet zeggen, vorig jaar was de eerste editie. En na aanleiding daarvan zeiden mensen toch wel van, ja, ik sta daar niet tussen, dus mag ik volgend jaar. Ja. Maar er zijn in dit geval 76 ondernemers die verspreid zijn over 5 plekken in Haarlem.
0: Nou, dat is mooi. En maar hoe moet ik dat voor me zien in de praktijk? Is het echt gewoon een heel grote afbeelding? Die staat dan maar ergens of zo. Hoe zit dat?
2: Ja, ze staan op een soort groot abribord. Verspreid op een sokkel. En dan sta je verspreid door de stad. En bijvoorbeeld in de Grote Houtstraat of op de Oude Groenmarkt. Hortusplein, bij de Jopenkerk is dat. En daar loop je ze zo tegemoet.
0: Ja, bijzonder. Tenminste, het lijkt me wel om jezelf ook zo te zien. Maar die verhalen erachter zijn nog veel belangrijker. Want op die borden staan QR-codes. Hè? Die kun je dan scannen. En wat zie je dan?
2: Dan kom je op een site, Visit Haarlem. En daar staat dan een verhaaltje over de ondernemer zelf. En dat geeft net of wat meer diepgang over wat diegene doet in de stad.
0: Ja. Dus als je daar nu rondloopt, dan hoe lang blijven ze hangen trouwens? Vraag ik me nu opeens af.
2: Ze blijven tot 2 november hangen.
0: Tot 2 november. Oh, oké, nou, dan heb je nog even de tijd. Maar als je in Haarlem loopt en je denkt, hey, wat krijgen we nou? Wat zijn dit allemaal voor afbeeldingen? Waarom is dit nou? Dan heb je dat bij deze even verteld, Hildo.
2: Ja.
0: Dankjewel. Loop je er rond? Wat zijn nou 76 ondernemers of meer zelfs?
2: Ja, 76 ondernemers.
0: Die hangen daar, dan kun je even wat meer te weten komen. Wat ze, welke zaken ze inderdaad precies hebben. De gezichten achter de ondernemers dus. En die QR-code kun je scannen. En dan kom je op die website visithaarlem.com. Sowieso een goed idee om eens af en toe naar Haarlem te gaan. Vind je ook niet?
2: Zeker.
0: Dat is een heerlijke stad.
2: Ja, mooie stad. Karakteristieke stad.
0: Ja, en onze hoofdstad.
2: Voor Haarlem zelf. We mogen nog wel een beetje meer trots zijn op Haarlem. Het is zo waanzinnig leuk.
0: Maar ik kan me toch voorstellen dat iedereen die in Haarlem woont of eromheen al wel trots is. Vooral op de binnenstad lijkt me ook, hoor. Want als je daar rondloopt, is iedereen toch, vindt het toch een fantastische stad.
2: Ja, maar ik vind dat, dat mogen we nog wel iets meer uitdragen.
0: Oké, nog meer, hoppakee.
2: Ja.
0: Je hebt gelijk. Gezichten van Haarlem dus vanaf nu te zien daar in de Haarlemse binnenstad. Hildo, dankjewel en fijne dag verder.
1: De

0: Even een bladzijde omslaan met Jennifer Page. Dat is toch een andere Page. En Crush was dat op NH, hier in de agenda. Even kijken, nog een paar leuke tipjes voor je. Voordat het 9 uur is. Maar dan heb je natuurlijk nog een uur agenda te goed. Hè? Dus wees maar niet bang. Wieringenwerf, het Zoutpad, ken je dat? Dat is een filmhuis daar. De Cultuurschuur. En het Zoutpad, zo heet de film trouwens. En dat is aan de Loggersplein 1 in Wieringenwerf. En die film die gaat over het waargebeurde verhaal van een echtpaar dat na verlies van hun huis een lange wandeltocht maakt langs de Engelse kust. Kost maar €6. Nou, daar hoef je niet voor te laten. Het Zoutpad, zo heet de film dus, in de Cultuurschuur. Dat is wel leuk om eens een keer een ander soort film te bekijken. En dan hebben we 4 Tinten Oud. Dat is een voorstelling in Alkmaar. 4 oudere vrouwen beginnen een leesclub om hun eenzaamheid te doorbreken. En daar zit humor in, muziek en persoonlijke verhalen. En die gaat dan ook over ouder worden, die voorstelling. Vriendschap en jezelf blijven. Een kaartje kost €15. 4 Tinten Oud, zo heet die voorstelling in Alkmaar. In het Centrum voor de Kunsten in Alkmaar is het vandaag. Nou, dat begint om 3 uur. Dus als je denkt, ik heb vanmiddag niks te doen om 3 uur... dan is het misschien wel leuk om opeens zomaar naar zo'n voorstelling te gaan, hè? Meer tips kun je vinden op onze Facebookpagina NH Agenda. Nog meer tips, ongelooflijk. Even bijkomen nu. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij. Nou, dan spreek je zo meteen gewoon weer. Of nog steeds. Blijf luisteren. Tot straks. Gezellig. Tot zo.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
16: Ik ben Chris uit Amsterdam.
17: Ik ben Monique uit Opdam.
18: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
19: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op een luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden. De politie in India greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. En al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen, volgens de actievoerders, miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet bewolkt was of regende. Het ging om het zogenaamde fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen buien die ook onweer kunnen bevatten en stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Je kunt mij ook bellen hoor op 088-850-5152 voor de agenda. Dit is NH met ABBA en Ring Ring.
1: NH. De agenda.
0: Met de tips om erop uit te gaan. Nog een minuutje of 47 kun je daarvan genieten. Want genieten is het. Zometeen bellen over een bijzondere theatersamenwerking tussen Nederland, Sri Lanka en Zuid-Afrika. In het Scheepvaartmuseum ook nog eens een keer. Gisteren was het ook al en vandaag is het dan ook. En hoe dat eruit ziet, dat gaan we zometeen wel eens even bespreken. Gaan we eens even bellen natuurlijk. Het monument van de week hebben we natuurlijk gewoon altijd op zaterdag. Hè, zo rond kwart, zaterdag, ik ben gek. Op zondag rond 9:45. Gek ben ik sowieso. Eens even zien. En we hebben nog een paar voicemailtjes die we mogen behandelen in de agenda. Kwam er net ook eentje binnen. Die kwam met hot en stoten binnen. Die was niet helemaal gelukt. Dus ik ga zometeen dan maar eens even achteraan. Maar goed, je hebt zoiets van, het zal allemaal wel. Je hoort het allemaal wel voorbij glijden. Gewoon een beetje achterover zitten. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij, glasje melk. Weet niet wat je allemaal doet 's morgens. Maar doe dat dan allemaal even rustig. Het is 9:50 en het is zondagochtend. We moeten het even rustig aan doen, lieve mensen. Oh nee, helemaal niet. Want Jan Visser moeten we natuurlijk nog even... Jan Visser, goedemorgen.
2: Ach, Marcel, ja, goedemorgen.
0: Ik ben je vergeten natuurlijk, want het weer is heel erg belangrijk. Ik kwam met bak uit de hemel toen ik hier naartoe reed vanmorgen. Dat zei ik een uurtje geleden ook al. Droogt het wel een beetje op, Jan, of gaat het een beetje heen en weer met de buien?
2: Het gaat wel wat heen en weer, maar er zijn wel wat verschillen. Vooral boven het Noordzeekanaal, het is zeg maar boven Amsterdam grofweg, daar zijn de buien het meest actief. Dat is ook nu het geval. Er zitten plensbuien tussen. Kan ook nog onweer bij voorkomen vanochtend. En ten zuiden daarvan is de buienactiviteit kleiner. Niet helemaal weg. Hè. Er kunnen nog steeds ook daar wel buien vallen. Maar geringer dan elders. Hm. Nou, dat proces gaat eigenlijk vanmiddag door. Zij dat de zon zich ook geregeld laat zien. Alleen ja, de temperatuur wordt niet verhoogd naar 15 graden. En dat is een geflatteerd maximum. Dat is de maximumtemperatuur. Want enigszins geflatteerd. Want met die buien kan het soms afkoelen naar zo'n 11 tot 12 graden. En de wind die waait uit het westen tot zuidwesten boven land. Aan de kust is de wind west tot noordwest. Later overal west tot noordwest. En matig boven land aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Wel in de loop van de middag wat afnemend. Nou, ook vanavond zijn er nog wel wat buien mogelijk. De buien verdwijnen pas de komende nacht. Wanneer de as van een zone van hoge druk over onze omgeving trekt. En dan koelt het flink af. Zij het dat bij ons niet zo wordt als bijvoorbeeld in Brabant. Want daar zou het tot vorst aan de grond kunnen komen. In de nacht naar maandag. Nou, morgen dan hebben we dan weer, toch weer mooi weer. Want in die zin, dankzij hoge druk, is het droog. Er zijn perioden met zon. Wel neemt in de middag de bewolking weer toe, maar het blijft droog. Mocht het tot regen komen, dan is dat pas aan het eind van maandagavond. En de temperatuur loopt op naar rond de 16, misschien plaatselijk 17 graden. En de zuidenwind is zwak tot matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, dinsdag dan is er vrij veel bewolking, kan er wat regen vallen. Het wordt overigens wel 17 tot 18 graden. En dan woensdag en donderdag, dankzij nieuwe hoge druk, droog, geregeld zon en temperaturen in de zuid- tot zuidwestelijke stroming oplopend naar zo'n 18 tot 19 graden.

0: graden. Dus mooi weer voor herfstvakantiegangers. Ja. En dan vrijdag is er weer kans op wat regen.
1: Herfstvakantie is begonnen al, ja hè?
0: Ja, ik dacht het wel, hè? Ja. Ik weet niet voor...
1: volgens mij. We moeten even opzoeken, maar volgens mij wel. Ja, als je zelf niet meer kinderen hebt die op die manier naar school gaan... dan vergeet je dat ook weer snel.
0: Ja, dan ben je het snel kwijt, ja.
1: Dus ze zit intussen zelfs aan het studeren. Mijn dochter van 17, moet je nagaan. Maar dan heeft ze toch ook herfstvakantie als je studeert? Of doe je dat dan niet aan?
0: Ja, dat
1: dan moet ik wel even uitzoeken. Goed, dankjewel. Ja, dat zijn allemaal beslommeringen waar je helemaal niks aan hebt. Maar ach, ja, het is zondagochtend, er mag er wel een beetje bij.
0: Ja.
1: Wij gaan door met de agenda. Wij spreken je, of in ieder geval weer te horen... om 17:30 hier bij de Mannen van de Sport.
0: Ja, oké. Okay.
1: Tot dan.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen, luisteraars van de agenda. Ik ben Paula Blom van het Mosterdzaadje. Vanmiddag om 3:00 is maat 41 te gast. En maat 41 is een sextet. Dat zijn 6 zangers die 6-stemmig a cappella en wel in 10 talen muziek zingen van pop tot klassiek. Van Nina Hagen tot en met Brahms. En ook traditionals uit Ierland en Corsica. Enfin, het is een spetterend en afwisselend programma in heel goede handen van dit a cappella sextet. Maar het is vooral ook razend knap. En als je wat na wil lezen, www.mosterdzaadje.nl. Nou, wie weet kom je vanmiddag wel.
0: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: deze herkenbare geluid van Fleetwood Mac op je radio. Ja. Gezellig, hè? Hold Me was dat op NH.
1: NH. De agenda.
0: Vandaag kun je van 11 tot 5 naar het Stedelijk Museum in Alkmaar aan het Canadaplein nummer 1. Daar kan je natuurlijk altijd naartoe. Maar vandaag ook speciaal, want er is namelijk de Kramer-collectie te zien. Dat is een tentoonstelling die een selectie laat zien uit bijzondere privécollectie met kunstwerken die vanuit een gedeelde liefde voor kunst zijn verzameld. Dus de Kramer-collectie gaat het dan om. Vandaag in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Nou, met af en toe een buitje uit de lucht is het misschien wel een goed idee om even een museum te bezoeken. Vanaf 11 tot 5 uur. Dat is aan het Canadaplein nummer 1. En meer informatie vind je op stedelijkmuseumalkmaar.nl. Dan kun je ook nog een wandeling maken als je dan toch de regen wilt trotseren. Af en toe een bui, hè, zei Jan Visser. Historisch Overveen. Vandaag tussen 2 en half 4 organiseert Gilde Haarlem een historische wandeling door Overveen. Onder begeleiding van een gids ontdek je bijzondere plekken en hoor je de verhalen achter de geschiedenis van het dorp. Je kunt de deelnameprijs en eventuele reserveringsvoorwaarden even checken bij de organisator. En dat kan op www.gildehaarlem.nl. Dus gildehaarlem.nl voor die historische wandeling door het dorp Overveen. Nou, dat zijn toch even een paar tipjes die je zomaar meekrijgt.

0: is een wonder. Het is Stevie Wonder op NH. Yesterday.
1: De agenda.
0: Maar we gaan naar vandaag, want dat is veel belangrijker. De tips om erbuiten te gaan in de agenda. Iedere zaterdag en zondag hier op NH tussen 8 en 10 uur. We kregen net een voicemailtje binnen en die kon ik niet verstaan. Er zat allerlei storing tussen, dus had ik bel diegene gewoon eens even. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gaat het over de boerenmarkt?
2: Ja, wij hebben elke tweede zondag van de maand organiseren wij eigenlijk een boerenmarkt bij ons op de boerderij.
0: Ja, leuk is dat. En wat is er allemaal zo al te zien en te kopen en te snuisteren enzovoort?
2: Nou, je kan lekker struinen langs allerlei kraampjes van gepassioneerde lokale ondernemers. En allemaal moois troeven van uit onze eigen regio.
0: Ja, dus, zoals bijvoorbeeld kaas of zo, zeg maar wat.
2: Ja, kaas en zuivel van koe en geit. We hebben groenten, we hebben bier, Engels gebak, honing, olijfolie, keramiek. We hebben limonadesiroop.
0: Olijfolie, wat even hoor. Dat lijkt me niet echt een streekproduct. Hoe kan dat dan?
2: Nee, maar de ondernemer die komt wel gewoon uit Assendelft.
0: Ja, dus maar die heeft van olijfbomen staan of zo? Of hoe zit dat?
2: Die koopt uit Samos. Koopt hij rechtstreeks bij de boer zelf de olijfolie in en de olijven. En sinds kort heeft hij ook de sieraden van de olijfbomenhout. Dus echt de hele boom wordt daar zo gebruikt.
0: Vanuit Samos, het eiland?
2: Ja, vanuit Friese
0: olijfolie. Ik viel even stil bij de olijfolie, want ik dacht, hoezo? Komt dat... Is er ook een streekproduct? Ja, wel daar vandaan, maar niet hier vandaan natuurlijk. Maar
2: nee, niet hier vandaan, maar gewoon rechtstreeks van de boer. En dat vinden wij ook erg belangrijk.
0: Ja, dat snap ik. En nog meer?
2: We hebben ambachtelijke huidverzorging. We hebben dezenbroden. Mijn dochter die bakt lekkere verse poffertjes. Mijn zoon die zit met zelfgemaakte appeltaart en verse stroopwafels. We hebben ook varkens en buffelvlees. Dus we hebben van alles. En ondertussen kun je ook gelijk kijken bij de dieren op de boerderij.
0: Ja, en welke dieren lopen er rond zoal?
2: Wij hebben koeien, geiten, varkens. We hebben een paar kippies lopen. Ah. We hebben waterbuffels.
0: Waterbuffels?
2: Dus, waterbuffels. Mijn dochter die heeft 4 waterbuffels.
0: Wat zijn dat dan?
2: Dat zijn een soort runderen, maar dan die heel veel in het water willen liggen. En,
0: echt waar? Ja. Die zie je toch altijd in de dierentuin en zo? Of ben ik helemaal gek?
2: Die zie je ook wel eens in een dierentuin. Maar in Nederland komen er steeds meer die ook buffels gaan houden voor de mozzarella. En ook voor het vlees.
0: Maar die noem je dan waterbuffels?
2: Ja.
0: Waarom dan?
2: Omdat ze veel in het water liggen.
0: Dat is goed,
2: echt zwemkoeien, zal ik maar zeggen. Dus,
0: ja,
2: maar
0: ik denk, waterbuffels, dat zijn toch wel hele exotische beesten. Of ergens in zo'n park rondlopen of zo. En nu, ik kijk inderdaad even op wereldwijde web. Dat zijn ze. En die hebben jullie ook 4 dus?
2: Daar hebben wij ook 4 van. En mijn schoonzoon die heeft de siertjes. En die heeft dan buffelvlees. En die is heel erg goed voor extra ijzer. En heel gezond.
0: Nou, ik ben blij dat je een keer aan de telefoon hebt. En ik hoor wel vaker een voicemailtje van je. Maar nu heb ik veel meer tekst en uitleg.
2: Ja, zeker.
0: Dat is ook wel een keer leuk. En vanaf hoe laat ook alweer?
2: Vanaf 2:30 tot 5:00 bij de Wijdrens. Groenendijk nummer 4 in
0: Assendelft. Groenendijk nummer 4, daar gaan we allemaal naartoe vanmiddag hoor.
2: Gezellig.
0: Is het ook nog gedeeltelijk overdekt of is het allemaal buiten?
2: Het is een klein beetje overdekt. Oh. Dus als het echt gaat regenen, dan kan iedereen schuilen in de kapschuur. En voor de rest is alles buiten.
0: Nou, dan kun je poffertjes bijvoorbeeld opeten of de stroopwafels.
2: Warme stroopwafels. Dus,
0: klinkt hartstikke goed.
2: Leuk. Gezellig.
0: Nou, leuk dat je even aan de telefoon was, want de voicemail was niet helemaal gelukt. En dan is dit nog veel beter eigenlijk.
2: Zeker.
0: Boerenmarkt.
2: Hartstikke bedankt voor het terugbellen.
0: Ja, graag gedaan. En graag tot de volgende keer.
1: De agenda.
3: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
3: 1963.

0: 1965. 1987. 1976. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Een muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Paul Young was dat een beetje lekkere gitaar op de zondagochtend. Heerlijk toch? Love will tear us apart, als je dat maar weet.
1: En nou,
0: de agenda. Negatief opeens. Katie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben helemaal van streek. Space of Becoming, daar gaan we het over hebben. Dat is een dans- en theatersamenwerking tussen Nederland, Sri Lanka en Zuid-Afrika. En dat allemaal in het Scheepvaartmuseum. Nou, ik vind het nu al bijzonder.
2: Ja, het is een fantastisch project. Het is best uniek om 3 continenten zoveel culturen samen te brengen. Ja, zeker.
0: En dat in het Scheepvaartmuseum. Ik wist helemaal niet dat ze dat soort dingen ook... dat wordt toch meer als een voorstelling dat daar plaatsvindt.
2: Ja, zeker. Dus ja. Het is een danstheatervoorstelling. Eigenlijk vooral dans wat we laten zien. Waarin we dansers uit Sri Lanka, Nederland en Zuid-Afrika samen op het podium brengen. En de voorstelling gaat over ons verbonden koloniale verleden. Waar eigenlijk veel mensen vrij weinig over weten. En dus we vinden het heel belangrijk dat die geschiedenis naar voren komt. Maar dan vooral vanuit kunst. En dat we dus de verschillende danstalen uit Zuid-Afrika en Sri Lanka ook kunnen laten zien op het podium.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat er nogal wat verschillen in zitten. Want je hebt het over behoorlijk wat verschillende continenten ook. Hoe breng je dat dan samen?
2: Nou, dat was een heel proces. We zijn ook al ruim een jaar bezig met alle voorbereidingen. En we hebben in april al een eerste onderzoek kunnen doen om te kijken van welke verhalen zijn er allemaal? Dat zijn er natuurlijk ontzettend veel. Mm-hmm. En hoe doe je dan recht aan 1 verhaal te delen over 3 plekken... Waarin je echt het gevoel hebt dat je eigenlijk recht doet aan de geschiedenis die er is. Mm-hmm. Dus het was een heel proces om ook te leren van de verschillen van elkaar en hoe kom je dan samen. Dus eigenlijk was het soms in het repetitieproces best lastig, omdat je dan jezelf heel erg tegenkomt.
0: jezelf tegenkomt?
2: Nou, het is, we merken ook dat de geschiedenis die ons alle bindt, dat is ook niet voorbij. Dat speelt nog steeds door. Mm. Dus ook in zo'n project merk je dat wij vanuit Nederland de mogelijkheid hebben om hier ook subsidies voor aan te vragen. Ja. Om zo'n project op te zetten. En die mogelijkheden zijn daar veel minder aanwezig. Dus om daar al mee te starten in zo'n project betekent dat je ook met een ongelijkheid start. En dan gaat kijken van hoe kom je dan toch artistiek samen met een choreograaf uit Zuid-Afrika, een choreograaf uit Sri Lanka. Ikzelf als maker vanuit Nederland om toch echt gezamenlijk en in gelijkheid zo'n project te brengen waarin iedereen het gevoel heeft dat hij zijn eigen geschiedenis en cultuur recht doet. Ja.
0: Het is dus vooral een dansvoorstelling. Maar hoe breng je dan je boodschap over? Je hebt het net al een beetje geprobeerd uit te leggen. Maar als je als publiek zit te kijken, hoe ervaar je de boodschappen, denk je?
2: Ja, het is, want heel vaak is geschiedenis heel, heel intellectueel, heel hoofdelijk. Iets wat je leest in geschiedenisboeken of op school. Mm. En deze voorstelling probeert juist via kunst meer naar je gevoel te komen. Dus het is, we starten in het Scheepvaartmuseum, nemen het publiek mee op een kleine wandelroute. Dus je loopt ook letterlijk langs de replica van het VOC-schip. Je begeeft je in een omgeving waar de geschiedenis zo zichtbaar is. En dan mixen we door de voorstelling heen muziek, tekst, dans, om context te geven, soms een beetje uitleg te geven aan oké, waar hebben we het eigenlijk over? Maar via het lichaam en via muziek kun je natuurlijk heel veel wat best moeilijk, wat je moeilijk kan uitleggen, kan je wel zichtbaar voelbaar maken. Ja. Ja. Dus het is echt een emotionele reis, maar ook een hele mooie reis. Die
0: mooie reis. Ja. En qua muziek, welke muziek moeten we daarbij voorstellen? Gaat dat ook die continenten over?
2: Ja, we hebben samengewerkt met 2 componisten of 2 muziekproducenten, Sanjaya en Michael Wanga. En zij hebben originele muziek gemaakt voor deze voorstelling, die ook verschillende invloeden samenbrengt. Dus Sri Lankaanse muziek, maar ook van het Afrikaanse continent, maar ook meer Caribisch. Dus het is echt een
0: crossover.
2: Echt een crossover. En dat is het ook. We hebben het is ook als je het over 3 continenten of 3 landen hebt, betekent dat we zo verweven zijn met elkaar en dat eigenlijk je bijna niet kan spreken van 1 hechte cultuur, maar dat het echt heel erg met elkaar verbonden is en dat er heel veel crossovers zijn. Dus dat zie je ook heel erg in de voorstelling en dat hoor je ook in de muziek.
0: Nou, bijzonder. En het is weer typisch een gevalletje van we hebben nu gehoord wat we een beetje kunnen verwachten, maar we moeten er vooral naartoe. Vandaag bijvoorbeeld in het Scheepvaartmuseum. Hoe werkt dat eigenlijk? Moet je een kaartje kopen voor het Scheepvaartmuseum en ben je dan meteen, loop je die voorstelling binnen of hoe werkt het?
2: Ja, dus je kan een kaartje kopen via het Scheepvaartmuseum of onze website van siteofmemory.nl. En we hebben een speciale korting voor mensen met een museumkaart kunnen voor €5 naar de voorstelling. Dus een supplement kopen. En er is studentenkorting van €13,50. Dus we hebben dus je kunt het kopen op de website van het Scheepvaartmuseum of van Sites of Memory.
0: En hoe laat moet dan op bepaalde tijden? Want ja, er moet natuurlijk wel ergens een begin zijn van zo'n voorstelling.
2: Ja, zeker. Ja, dus we starten om 12:00 en om 3:30.
0: 12:00 of 3:30 kun je meepikken nog. Nou, dat is makkelijk goed te doen. En hoe lang duurt dat dan?
2: Een uur.
0: Een uurtje. Nou, het klinkt heel erg goed. Dus een samenwerking tussen Nederland, Sri Lanka en Zuid-Afrika. Space of Becoming. Dus in het Scheepvaartmuseum. Nou, je hebt net de tijden genoemd. Lijkt me heel bijzonder om daarbij te zijn. En ik wil je bedanken, Katie, dat je even in de uitzending was.
2: Ja, heel erg bedankt. En we zien hopelijk wat mensen vanmiddag in de Scheepvaart.
0: Nou, daar ga ik wel vanuit. Er luisteren 100.000 mensen, dus er komen altijd wel 3 op af. Nee, grapje. Ja. Katie, dankjewel.
2: Jullie bedankt.
0: Fijne dag.

0: Madison Lighthouse was dat hier op NH. Kijk eens even op de klok.
1: Het monument van de week.
0: Met wie?
1: Met Stella van Heesik.
0: Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, het is precies kwart voor tien. Ik heb nog dingen te doen en ik heb jou nog te doen.
2: Heel goed.
0: Het klinkt heel negatief, dat is helemaal niet zo.
2: Nee hoor,
0: Vreselijk. Het monument van de week van Stadsherstel. Elke week zo rond deze tijd pakken we er even eentje bij. Want jullie hebben er zoveel. We kunnen daar jaren op door. En dat doen we ook al. Ik zie bijna wel je 2 jaar voor je het weet.
2: Ja.
0: Wat is een monument van deze week eigenlijk?
2: Ja, dat is deze week de directeurswoning van de Zuiden Gasfabriek.
0: Ah,
2: ken je die?
0: Want nee, de Westergas. Ja, wat het zeggen.
2: Ja, die is bekend.
0: Ja.
2: Maar de Zuider niet. En nee. Dit was, even kijken, de Zuiden Gasfabriek die lag aan de Amstel. In Oost, dus Amsterdam-Oost. Vlakbij het Amstelstation ook in de buurt.
0: Oh, daar.
2: Je herkent hem misschien ook wel aan die watertoren daar.
0: Dat was een overblijfsel.
2: Ja, dat was dus het terrein.
0: Ja.
2: En in onze woning, zeg maar, de directeurswoning, woonde ook de directeur van de Westergasfabriek. Dus hij was gelijk directeur van 2 gasfabrieken.
0: Oh,
2: en het was in 1907 gebouwd en tot ongeveer 65 is het bewoond geweest. Want op een gegeven moment gingen we van kolengas over op aardgas. En werd de fabriek eigenlijk niet meer gebruikt.
0: Nee.
2: En toen is er een kunstenaar gaan wonen in het pand. En later heeft Nuon er ook nog gebruik van gemaakt. Maar ja, de gemeente wilde natuurlijk wat moois met dit gebouw. Want er was natuurlijk ook in de omgeving werden steeds meer woningen er gebouwd. En toen is er een prijsvraag uitgeschreven. En die hebben wij gewonnen samen met Thuis in Amstel. Ze hadden een ontzettend leuk horecaconcept gemaakt. Dus de combinatie was gewoon mooi. Wij de restauratie en zij een mooi horecaconcept. En het leuke is dat het gebouw heel mooi gebruikt wordt op deze manier. Want je had natuurlijk allemaal verschillende kamertjes in het gebouw. En die gebruiken zij op een hele mooie manier. Dus je kan ook op verschillende ruimtes kun je apart huren. En daar zijn eigenlijk alle monumentale onderdelen ook weer zichtbaar gemaakt en ook gerestaureerd. Want bijvoorbeeld het glas in lood was voor een deel al helemaal weg. En die hebben we weer gereconstrueerd. En het hekwerk vooraan, dus een prachtig hekwerk wat er omheen staat, dat hebben onze vrienden hebben daarin bijgedragen om dat terug te brengen. Dus dat is ontzettend leuk.
0: Ja, als je even te kijken naar de website van dat Thuis aan de Amstel, dat café wat erin zit nu. Ja, ik ken het helemaal niet, maar het is heel mooi. Dus,
2: En heel leuk ook in de zomer, want ze hebben een prachtig terras. Dus het is een heerlijk plekje om te zitten. Je kan er ook heel lekker zwemmen.
0: Oh, in de Amstel?
2: Ja, heb ik ook wel eens gedaan, in de Amstel. Ontzettend leuk om te doen, maar heel mooi plekje. Mooi grasveldje ervoor, dus je kan daar heerlijk vertoeven hoor.
0: Ja,
2: kijk prima.
0: Intussen naar onze Jos Heremans, die kennen we natuurlijk van Tekst en Uitleg. Die we straks horen, die kent de Amsterdamse Duif. Ken je dit ook, Jos? Café Thuis aan de Amstel? Ja, daar zegt hij. Ja, nou, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ben helemaal verbaasd.
2: Zeker een keer naartoe gaan.
0: Ja, leuk.
2: En het leuke is dat wij de afgelopen tijd ook nog 3 gebouwen daar in de omgeving hebben aangekocht. De watertoren, de ingenieurswoning en een portiershuisje. Hebben we van de gemeente overgenomen. En we zijn nu met de watertoren op zoek naar een ondernemer. Dus als mensen nog denken van dat lijkt me wel wat, ondernemen in een watertoren. Op onze website staat er ook meer informatie over. En wat ook heel leuk is, aankomende zaterdag gaat de Citywalk daar langs. Dat is dus de wandeling. 13.000 mensen doen daaraan mee.
0: Oh.
2: Lopen door Amsterdam langs allemaal iconen. Ja. Ook langs Stadsmonumenten. Al jaren zijn ze ons goede doel. En ze lopen ook of wij zijn hun goede doel, laat ik het zo zeggen. En dus we krijgen elk jaar een mooie check voor de restauratie van een pand. En dit jaar is dat natuurlijk onze Vondelkerk.
0: Ja.
2: Maar het is leuk, want nu weten de mensen die er langs lopen dus iets meer over het gebiedje. Dus dat is altijd leuk om te weten.
0: Ik wil daar een lekkere kop koffie doen en naar rondlopen. Want het lijkt me wel een tent waar ze goede koffie hebben op de een of andere manier.
2: Ja, dat is zo. En wel meer. Ja, nee, dat is zo. Heel leuk.
0: Nou, wel bijzonder dus eigenlijk deze directeurswoning van de Zuidergasfabriek, die dus eigenlijk gedeeld werd met de man van de Westergasfabriek. Dat was dezelfde man, hè?
2: Nee, precies. Ja, zo was het.
0: En hebben we ook nog een naam van? Iemand die er heeft gewoond of niet?
2: De directeur Prisse, zo heet hij, Prisse, van zijn achternaam.
0: Okay.
2: Ja.
0: En dat was de woning is gebouwd in 1907, wat je al vertelde. En tot en met 1913 was het onderdeel van de gemeentelijke Zuidergasfabriek. En dat is het monument van de week. En zaterdag 17 oktober, dus volgende week zaterdag, dan loopt die Citywalk er langs. En dan kun je nog even dichtbij bekijken. Sowieso leuk om daarheen te gaan, want het is ook een horecazaak.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Adres is Korte Oude Kerkerdijk 45 in Amsterdam.
2: Ja,
0: heb ik het goed
2: helemaal
0: gezegd zo?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Oké, dan ga ik nu iets doen wat ik normaal niet doe. Dat is normaal doe ik meteen een plaatje naar jou, hè, Stella.
2: Ja.
0: Maar ik had Debbie nog beloofd in de uitzending te komen. Dus dan ga ik meteen naar Debbie. Wat vind je daarvan?
2: Nou, heel goed. Ik ben benieuwd wat ze te vertellen heeft.
0: Ja, ik ook. Debbie, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, ik neem even afscheid nog van Stella. Gaan we in één keer door. Ja. Stella, tot volgende week.
3: Ja, tot
0: volgende week. Leuk, hè? Hoor je dat?
2: Dankjewel.
0: Ja, dan
2: doeg.
0: Komt weer een vlieg hier over de eten. Door de eten.
3: Ja, nee, we gaan die tent een keertje uitproberen. Maar vanmiddag is een hele mooie activiteit in Amsterdam.
0: Ja.
3: Aan de Roosegracht 206 gaan 25 drukkers. We hebben dus een tentoonstelling met z'n allen.
0: Ja.
3: En er zitten mensen tussen die al ruim een halve eeuw professionele kunst maken. En er zijn er ook mensen die, ja, goeie jongelui, dus alles door elkaar. Dus het is een superleuke mix. We gebruiken allemaal alleen maar traditionele druktechnieken.
0: Ja, wat zijn traditionele druktechnieken?
3: Bijvoorbeeld, etsen, houtsneden. Oh, ja. Dus ja, weet je, dit, gewoon het ambachtelijke.
0: En dat wordt heden ten dagen nog steeds toegepast, Debbie?
3: Ja, wij vol overgave.
0: Oh. Wauw.
3: Superleuk.
0: Dat er zoveel mensen nog van kunnen eten, zeg maar. Hè? Dat vind ik wel weer mooi dan in deze tijd.
3: Oh, nee, dat is wat anders.
0: Oh, dat niet meer.
3: Nee, kunstenaars, dat is gewoon droog brood en tranen.
0: Ach, jee, Nou ja, daar kun je dus wat aan doen als je nu zit te luisteren. En je gaat er naartoe, dan kun je dat droge brood veranderen in iets anders.
3: Ja, we hebben ook koffie, toch? Hoor, en thee.
0: Nee,
3: en,
0: maar.
3: Het is de Rozenstraat 206 in Amsterdam. Het is dus echt dicht bij de Rozengracht Marktstraat, dat hoekje daar.
0: Ja.
3: En het is tussen 12 en 5 uur. En het is dus in het atelier zelf. Dus je kan ook meteen de persen bekijken en gewoon de sfeer proeven. De kunstenaars zijn zelf aanwezig, tenminste de meeste. En je voel je vrij om te kijken of om vragen te stellen. Of gewoon even te schuilen voor de regen. Met een kopje koffie of thee.
0: Wat een goed idee.
3: En het is een heel ongedwongen sfeer. Het is in het atelier zelf, dus het is gewoon gezellig. Het
0: even onderdompelen in de drukkunst, daar komt het op neer.
3: Ja.
0: En nog even het adres, want dat is altijd goed om het einde nog even, Debbie.
3: Ja, precies. Rozenstraat 206 in Amsterdam.
0: En vanaf hoe laat ook alweer?
3: Van 12 tot 5 uur in de middag.
0: Helemaal duidelijk. Dank je wel.

0: Cher op NH en de Gypsies, de Tramps en de Thieves. Nog een half minuut en dan is de agenda voorbij. Dus kunnen we nog even snel naar Jos. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tekst en uitleg straks weer tussen 10 en 12.
1: Ja, zeker. Met een nieuwe vertaalplaat waarbij je mag kiezen of ik die in het Frans of in het Engels draai.
0: Engels.
1: Dan is bij deze dan beslist. En na 11 spreken we Aniek Boer over de cabaretmusical We zijn toch familie. Oh. En verder twee hele mooie vergeetmeliedjes, mag ik wel zeggen.
0: Nou.
1: Dus je zit weer hartstikke goed zo dadelijk tussen 10 en 12.
0: Dankjewel, Jos. Tussen 10 en 12 lekker gewoon blijven luisteren. De hele dag en naar radio aan. Dan kom je de dag wel door en zit je helemaal goed. Tot volgende week wat mij betreft.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
7: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
16: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
17: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
18: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
19: Ik ben Evelien
20: uit Beverwijk.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Tien uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat ze opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen in India. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De betogers eisen het vertrek van het hoofd van de kiescommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen de buien af, is er meer ruimte voor de zon, dan wordt het 13 tot 15 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
20: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
22: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
20: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
23: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
24: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
30: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
31: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
30: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
32: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
33: In heel Noord-Holland.
1: tekst en uitleg.
2: Met Jos Heren.

0: en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg op deze zondag, de 11e oktober. Geen zonnige zondag helaas. Er vallen her en der in de provincie verschrikkelijk veel stevige buien, mogen we toch wel zeggen. Maar vanmiddag gloort er hoop mensen. Dan kun je lekker naar buiten, dan wordt het wat minder buiig. Dus dat zou ik ook zeker doen. En tot die tijd lekker binnen blijven. In bed, of in een luie stoel, of op de bank. Of maakt eigenlijk niet uit waar. Met een kopje koffie, kopje thee of wat anders zins. En dan kun je lekker luisteren de komende 2 uur naar muziek. We hebben hele mooie liedjes bij elkaar gezocht. We hebben een hele leuke, mag ik wel zeggen, zeer toepasselijke vertaalplaat. Waarbij Marcel heeft gekozen dat we de Engelse versie gaan draaien. En we hebben 2 nieuwe vergeetme liedjes. En na 11 spreken we Aniek Boer over de voorstelling Het is toch familie. En ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Enfin, dat zien we allemaal na 11 wel. Eerst maar eens eventjes rustig opstarten. Over rustig opstarten gesproken. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is, maar je hebt soms artiesten die maken in 1 keer een enorme indruk op je. En ik had dat met de groep Pink Martini, en dan met name door een van de zangeressen van die groep, en die heet Storm Large. Nou, ze ziet er ook uit als een storm, en ze is ook behoorlijk large. En ze heeft een enorm tattoo op haar rug, waarbij in koeienletter staat lover. Waarom dat is, ik heb geen idee. En die komen dus komende vrijdag in Eindhoven. Ja, ik kan niet. Dat is hartstikke jammer. Anders was ik er zeker gegaan. Maar ze komen zondag ook nog in Antwerpen. Dus misschien doe ik dat nog wel. Maar ja, dat zijn dus van die groepen. Die komen helemaal uit Amerika. Ze komen uit Oregon. Dus dat is een beetje in het noordwesten van de Verenigde Staten. Uit Portland. Daar zijn ze gevestigd van oorsprong. En trekken nu de hele wereld over. Volle zalen. Jazzconcours in Montreux. Maakt niet uit waar. Overal worden ze met Hosanna binnengehaald. En omdat ze in de buurt zijn, denk ik, kom, ik laat eens wat van ze horen. Hier is Pink Martini, And Then You're Gone, met de zang van Storm Large.

0: Ja, laat dit nooit overgaan van Bram Vermeulen. Maar het ging wel over voor hem. Op 4 september 2004 overleed hij. Hij is geboren op 13 oktober 1946, overigens, Bram Vermeulen. Dus als hij nog geleefd zou hebben, zou hij overmorgen dus 80 jaar zijn geworden. Maar zover is het helaas niet mogen komen. We kennen Bram Vermeulen natuurlijk allemaal door de samenwerking met Freek de Jonge als Nederlands Hoop. En daarna heeft hij solo ook nog verschillende mooie dingen gemaakt. Hele mooie liedjes waarbij natuurlijk het nummer De Steen overal gedraaid wordt. En heel vaak ook bij begrafenissen en uitvaarten. Afgelopen week was er een soort herdenking voor het bestaan van Bram Vermeulen. En vanwege zijn 80 jaar die hij geworden zou zijn. Met onder andere zijn dochter en vele andere artiesten. Dat was op afgelopen zondag en maandag in de Kleine Comedie in Amsterdam. En dat was een heel mooi en, we mogen het toch wel zeggen, zeer geweldig eerbetoon voor deze zanger die heel veel heeft voortgebracht in de Nederlandse kleinkunst.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: De vertaalplaat van vorige week, nou jongens, die was niet zo heel moeilijk. Althans, we dachten van wel, maar dat bleek dus van niet. We kregen heel veel oplossingen binnen. Er kon er maar één winnen. En die winnaar was Koenen van de Zee uit Schermerhorn. Die stuurde de oplossing naar 088-850-5152. Want dat is het WhatsApp-adres waarheen je je antwoorden kunt sturen. Je mag ze ook mailen. Dat kan ook naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En dan komt het ook allemaal dik voor elkaar. Goed, straks een nieuwe opgave. Eerst eventjes dus naar die van vorige week. Want dat was dus deze.

Love Me, Love My Dog van Peter Shelley. En in het Nederlands is daar een hele mooie vertaling van verschenen, die uitgebracht werd in 1975 door Rudy Karel. En daar heette die Samen een straatje om. En dat hoorde je heel vaak in cafés. Ook wel als laatste nummer. Zo van, jongens, wegwezen, ga de hond even uitlaten. Zoiets. Enfin. Laten we gaan luisteren naar Rudy Karel met de vertaalplaat van vorige week. Samen een straatje om.

Ik vraag me af of Willy, of Rudy Karel eigenlijk een hond had. Als ik dit liedje zo hoor. Want het klinkt best aannemelijk hoe hij dat doet met die hondroepen en zo. En dat dan allemaal in de studio. Je weet het maar nooit. Het is trouwens wel hondenweer af en toe. Hè? Kun je wel weer zeggen. Dus wat dat betreft is de vertaalplaat van vorige week wel weer heel toepasselijk. Op het moment dat we moeten draaien is het ook inderdaad hondenweer. Goed, als je hond nog moet uitlaten, trek je kaplaars aan zou ik zeggen. Goed, we gaan naar een nieuwe opgave. En voor negenen bracht ik al eventjes in. Ik kan twee uitvoeringen draaien. En dat heeft te maken met het volgende verhaal. Degene die het in het Nederlands heeft gezongen, die hoorde dit liedje in een Franse discotheek. Dan zul je denken, ja, wat deed hij dan in een Franse discotheek? Ja, dat weet ik ook niet. Maar daar hoorde hij in ieder geval het liedje wat we zo dadelijk gaan horen, maar dan in de Franse uitvoering van Joe Dassin. Maar het origineel komt uit het Engels. En toen zei Marcel, dan gaan we het origineel draaien uit het Engels. Daar sloot ik me onmiddellijk bij aan, want hij mocht kiezen. En dan heeft hij iets voor te zeggen. Hè? Dus we gaan luisteren naar de opgave van deze week. Nou, geef maar door op 088-850-51-52, 088-850-51-52. Als je weet wat de titel is van het volgende nummer in het Nederlands en wie het heeft gezongen. Daar komt hij aan.

Cesaria Evora heet. Ze komt van de Kaapverdische eilanden en ze zingt vrolijke muziek. En dat kunnen we wel gebruiken, want zo vrolijk zijn deze tijden niet. Dus laten we er een beetje positiviteit in brengen. Je hebt al heel veel antwoorden doorgestuurd. Want we lieten natuurlijk het nummer New Orleans horen. En dat was een prachtig nummer. The City of New Orleans van Steve Gutman. In het Frans ook uitgevoerd door Joe Dassin. Maar dan met de Franse tekst natuurlijk. En dat was de tekst die Gerard Cox hoorde toen hij in die Franse discotheek stond. Want het was Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer natuurlijk. Nou, ik ga al die antwoorden even bekijken. Het zijn er meer dan 100. En uit die meer dan 100 inzendingen gaan we zo dadelijk één winnaar trekken. En zodra we die gevonden hebben, dan laten we dat ogenblikkelijk weten. Ondertussen gaan wij naar een mooi nummer uit de Amerikaanse country music.

0: eindigt een beetje raar, hè, dit nummer. Ja. Maar het is wel een mooi nummer. Het is een nummer uit het Frans. Dat had je natuurlijk gehoord. Komt ook uit Frankrijk. Dus dat is allemaal hartstikke voor de hand liggend. En het, ja, het heet Coupe de Soleil. Nou ja, dat kun je dus in je haar doen. Maar je kunt het ook op allerlei andere manieren toepassen. Het is een nummer van Bon Entendeur en Emma Peters. En daarvoor hoorde je de Wayfaring Stranger van The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. Ze hebben een hele lange naam. Dat wel, maar ze maken mooie muziek.
1: Tekst en uitleg.
2: Tekst en uitleg. Uit het rijke live-archief van NH.
0: Ja, af en toe openen we onze archieven en dan vinden we hele mooie live-opnames van vroeger. Onder andere uit het programma Bijlagen dat ik in de tijd presenteerde. En toen hadden we op een gegeven moment een zangeres te gast die ook acteerde. En ze heet Brechtje Kat. Ze komt uit Westzaan. En ze kan heel mooi zingen. Ik kan me nog herinneren dat ze in de coronatijd ook duetten zong. En dan in het poortje onder het Rijksmuseum. Het heeft natuurlijk een fantastisch mooie akoestiek. En het was natuurlijk heel rustig op straat. Er was bijna niemand en dat klonk echt fantastisch. Maar goed, ver daarvoor was ze al bij ons de gast. En ik vroeg me van de week af, hoe zou het toch zijn met Brechtje Kat? Ik hoor helemaal niks meer van de. En ik zoek op internet en dat soort dingen allemaal mee. Maar ik kan echt helemaal niks meer van de vinden wat ze momenteel doet. Dus ik vraag mij af, Brechtje Kat, als je luistert, of als mensen in Noord-Holland zijn die weten hoe het is met Brechtje Kat en wat ze doet tegenwoordig, laat me weten. Want ik vond het zo'n ontzettend goede zangeres. En het zou jammer zijn als ze gestopt is. Ik zou zeggen, Brechtje, pak de draad weer op en ga weer lekker zingen. Hoe mooi zij kan zingen, dat liet ze horen in een uitzending van Bijlagen in 2013. Ze zingt het nummer, heel toepasselijk, Oktober.

Temontou, zo heet het nummer. De zangeres heette Flavia Coelho. En ja, lekkere klanken, zo op de zondagochtend. Je moet je de kachel eigenlijk al aandoen. Ik weet het niet, sommige mensen doen dat wel. Andere mensen zeggen, nou, ik trek wel een trui aan. Ik moet zeggen, ik heb hem, wanneer was het? Gisterochtend even een kwartiertje aangedaan. Toen was 's morgens toch wel een beetje frisjes. Toen weer uit en de trui weer aan. Goed, tot zover de verwarmingsberichten van Huize Heeremans. We gaan door met I'm Sorry But I Love You van Waylon Wyatt en Carter Fate.

0: En dan gaan we nu over naar het volgende.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeet me liedje.
3: Vergeet me liedje.
0: Ja, de vergeet me liedjes vergeten we niet hoor. Want we hebben iedere week een vergeet me liedje. En als het even kan, dan proberen we dat ook een beetje toepasselijk te houden. En dat komt in dit geval wel heel mooi uit. Want we kregen namelijk een vraag van Marianne of we een liedje wilden draaien van Lieselore Gerritsen. En dat heeft er vast mee te maken met het feit dat Marianne in oktober jarig is. Want wat zij wil horen is het nummer Oktoberkind. Nou, daar gaan we nu naar luisteren.

0: Dat was Daan met I Don't Want to Set the World on Fire. En die Daan, die ken je misschien nog wel, want hij deed ook mee met The Voice of Holland. Enfin, dit is allemaal, mag ik dat wel zeggen, oud nieuws. Dus dat hoeven we allemaal niet meer op te raken. Maar hij zingt nog steeds, doet het heel verdienstelijk. Zo dadelijk, na 11 gaan we gewoon vrolijk door met een uurtje tekst en uitleg. Dan hebben we onder andere een gesprek met Aniek Boer over een mooie nieuwe cabaretmusical. Ja, ik ga daar verder niet zo al te veel over vertellen. Paul deelt het ook mee. Ik heb een winnaar ook van de vertaalplaat. Dat is Petra Visser. Petra, gefeliciteerd. Als je nog even je adresgegevens doorstuurt, dan krijg je dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. Gerard Cox was dat natuurlijk met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Dit programma is nog lang niet voorbij. Na het NOS Journaal gaan we gewoon door.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
5: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
6: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
7: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Elf uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval van Houthis uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer op vrije voeten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt bij nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten in het land. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur brandde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet vandaag tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in het noorden en midden van het land regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog, in de ochtend fris en in de middag dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
17: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Tekst en uitleg.
9: Met Jos Heer.

vorig jaar. Overleed hij op 7 oktober. Vlak voordat hij 80 jaar zou worden. Want 15 oktober was verjaardag. En ja, behalve natuurlijk dat hij heel veel mooie liedjes heeft achtergelaten na zijn dood. Is het natuurlijk ook zo dat hij directeur is geweest de hele tijd van de Kleine Comedie in Amsterdam. Een bemiddelijk mens was. En ook al die teksten natuurlijk nog heeft geschreven voor Rob den Heijs. Hè, van Het werd zomer en dat soort liedjes. Enfin. Dus vergeten en vergeven. Vergeven doen we heel veel, maar we vergeten Joost Nuizel niet. En we gaan door, want we hebben zo dadelijk natuurlijk Aniek Boer, die we even gaan bellen over die mooie nieuwe cabaretmusical waar ze in staat, samen met onder andere Paul de Leeuw. En ondertussen hebben we nog heel veel leuke liedjes voor je. Wat dacht je bijvoorbeeld van een lied waarvan je denkt van nou, wanneer zou dat zijn uitgevoerd? Enfin, denk er maar even over na, dan krijg je zo dadelijk het antwoord. Want het was het eerste lied in de Nederlandse kleinkunst- en musicalwereld waarin het gaat over de liefde tussen een man en een man. Willem Nijholt.

In 1977. Toen kwam de musical Foxtrot uit. En daarin zat dit liedje, wat heel veel mensen Romeo en Julius noemen. Maar wat dus eigenlijk Sorry dat ik besta heet. Dat is de officiële titel, maar iedereen kent het als Romeo en Julius. En dat was

baanbrekend in die tijd. Geschreven door Annie M. G. Schmid. Muziek was natuurlijk van Harry Banning. En ja, eigenlijk nu al een klassieker in de Nederlandse kleinkunst. En omdat we heel graag die liedjes willen blijven horen, draaien wij ze hier in tekst en uitleg. Heb je zelf suggesties voor liedjes? Dan kan dat, want je kunt ze altijd doorgeven op 088-850-5152. 088-850-5152. Dat kan via de app. En als je liever mailt, dan kan dat ook naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En dat kunnen allerlei soorten liedjes zijn. Het kunnen kleinkunstliedjes zijn, maar ook liedjes die je vroeger heel vaak gehoord hebt. Waarvan je denkt van, hey, die hoorde ik eigenlijk helemaal nooit meer op de radio. Kom maar door op 088-850-5152. Gaan wij naar de samenwerking tussen Ismael Lo en Marianne Veetvoel met Without Blame.

0: Frans-Engelse samenwerking tussen Marianne Faithfull en Ismael Lo Without Blame. Nou, als we dan toch internationaal bezig zijn, dan maken we ook nog maar even een uitstapje naar Duitsland. Hier is Sophie met Ich hoffe, du hast Angst.
1: Ich hoffe,

0: Adriatherapie.
1: Voor het eerst sinds jaren gaat de familie Polman samen op familieweekend.
2: Kut.
1: Tussen het sjoelen, familietradities en opgietsessies in de Finse sauna doet iedereen zijn best om het gezellig te houden.
3: Wie wil er een potje sjoelen?

0: Maar zoals bij elke familie loopt dat niet helemaal volgens plan.
1: Wimper dat wijf!
2: Ik laat mijn gezin niet in de steek.
3: We zijn voor morgen, want ze is nu nog maar zo klein.
0: Met onder andere Paul de Leeuw als vader Evert en Aniek Boer als moeder Marianne. De nieuwe cabaret musical We zijn toch familie is nu te zien in de Nederlandse theaters.
4: Nou, was dat even een wervende trailer, mag je toch wel zeggen, voor de cabaret musical We zijn toch familie. En aan de telefoon hebben wij Aniek Boer. Goedemorgen, Aniek.
5: Goedemorgen. Hoi.
4: Gisteravond in Hoorn.
5: Ja, wij gisteren in Hoorn. Was hartstikke leuk.
4: Ja, volgens mij is het iedere avond leuk.
5: Ja, zeker. We hebben echt volgens mij een soort hit.
4: Een hit?
5: Het is in ieder geval heel leuk om te doen. En de zaal zit gewoon hartstikke vol. En de mensen vinden het heel erg leuk.
4: Ja, want jullie hebben er al een keer één gedaan, hè? Ver van je bed. Dat was ook een cabaret musical.
5: Ja, ja.
4: Wat is nou een cabaret musical?
5: Nou, een cabaret musical, ja, dat klinkt gewoon leuk natuurlijk.
4: Ook
5: weer. Maar dit is gewoon wat opener, zeg maar. Kijk, cabaret is natuurlijk zonder vierde wand naar het publiek toe.
4: Mm-hmm.
5: En wij zijn ook een beetje wel op de zaal af en toe met grappen en dingen. Dus dat is... daarom hebben we het een cabaret musical genoemd. En er zitten natuurlijk ook cabaretmensen in, de cast.
4: Ja.
5: Dus zo is dat benoemd.
4: Ja, over die cast gesproken. Laten we even beginnen met Paul de Leeuw.
5: Ja.
4: Hoe hebben jullie die weten te strikken?
5: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Die was dus bij onze vorige voorstelling, Ver van je bed, was hij op de première. En toen had hij gezegd van, dit vind ik nou leuk en zoiets zou ik wel mee willen doen. En wij hebben een hele slimme producent, Niels van Doormalen. En die dacht van, nou, dan ga ik hem bellen. Want we gaan een nieuw deel maken, die we dus nu spelen. We zijn toch familie?
4: Mm-hmm.
5: En zo is hij er eigenlijk bijgekomen. En in het vorige stuk was ik een gescheiden moeder... die net een nieuwe vriend had. En nu gaan wij dus op familieweekend. En heeft een van de kinderen besloten om mijn ex, dus hun vader, Paul de Leeuw... ook uit te nodigen op het familieweekend. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor hele grappige en pijnlijke... taferelen en soms ontroerende.
4: Ja, het is wel het recept voor een drama natuurlijk.
5: Ja, maar er wordt knalhard gelachen.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want een familieweekend op zich is natuurlijk al iets... waarvan je, als je daar als buitenstaander naar kijkt... toch wel een zekere mate van leedvermaak bij kunt bedenken.
5: Ja, tuurlijk. Ja, ik denk ook dat daarom zo aanslaat. Want iedereen heeft familie en iedereen kent dat. De meeste mensen kennen dat wel, een familieweekend. Dus toen wij gingen spelen, kregen we ook heel veel cadeau... wat we nog helemaal niet hadden verwacht. Weet je, in de repetitietijd zie je natuurlijk heel erg te pielen... en heel hard te werken en te puzzelen om er wat leuks van te maken. En dan denk je, maar als je gewoon zegt... daar hebben ze vast van die harde handdoeken... dan vinden mensen dat ook wel, die herkennen dat.
4: Ja, in de sfeer natuurlijk ook. Wanneer was jouw laatste familieweekend eigenlijk?
5: Nou, dat was kort geleden. Wij hebben nog net voor de zomer een familieweekend gedaan.
4: Ja. En doe je dan hetzelfde? Sjoelen, liedjes zingen, boswandelingen?
5: Ja, heel erg. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook... We hebben dit stuk natuurlijk eigenlijk met z'n allen gemaakt. Dus ook met input van ons. Dus dat sjoelen, dat doet geloof ik de familie van Paul heel erg.
4: Oh.
5: Maar iedereen, er zitten wel allerlei dingen in van wat je met je eigen familie doet. Zit dan nu bij ons in het stuk. Dus ja.
4: Oké. Verder behalve Paul de Leeuw, Bart van Veldhoven, René de Gruil en Martijn Cardol.
5: Ja.
4: Dat zijn natuurlijk ook wel komische types.
5: Ja joh, het is echt een feest om met z'n vijven te spelen. Het is echt, want je kan ook wel eens hebben dat je in een stuk zit en dat je denkt, nou, die speelt voor zichzelf, weet je wel. Weet je dat je niet samen speelt, maar dit is een groepje, dat kan met elkaar lezen en schrijven. En wij zijn ook echt allemaal vrienden van elkaar. Dus als je zo goed met elkaar kan opschieten, dat spat meestal ook van het toneel af. En dat is denk ik bij ons wel ook het geval.
4: Hoe krijg je dat voor elkaar, zo'n verbondenheid?
5: Nou, ik weet niet, 2 jaar terug waren wij al meteen... de verbondenheid krijg je doordat je elkaar dingen gunt... en iedereen elkaar wil laten schitteren. Dus dat je het samen doet. Dat is eigenlijk volgens mij waardoor je een goede groep krijgt. En toen kwam Paul erbij en die paste er meteen in.
4: Ja.
5: En dat is helemaal zo gebleven. Want het leuke aan Paul vind ik, dat is natuurlijk een grote ster.
4: Mm-hmm.
5: En dan zou je kunnen denken van, dan gaat het misschien gaat het dan alleen over Paul. Maar hij is heel erg van... onze momenten ook gunnen en aanspelen, weet je wel. Dus dat, ja, dat vind ik echt heel leuk aan hem. Ja, echt een teamspeler.
4: Ja, want hij moet wel in een rol bepalen. Hij kan niet de hele tijd de lolbroek uithangen natuurlijk.
5: Nee, maar hij speelt het ook echt, ja, ook heel grappig natuurlijk. De mensen lachen zich een kriek om hem, maar ook echt heel ontroerend. Ja. Echt lief.
4: Jullie spelen tot en met december in verschillende theaters.
5: Tot en met januari, hè? We eindigen in de Lamar.
4: Oh ja, tot en met januari. Ja, dat moet ik wel goed zeggen. Ja, 5 maanden spelen jullie. Ja. Ik noem eventjes de voorstellingen in oktober, want anders worden het te veel. 23 oktober in Den Helder, in de campagne. En even kijken, wat zit er nog meer in Noord-Holland? Moet ik even goed zoeken. 30 oktober.
5: Ja, Lelystad. Daar moeten ze ook even opgetrommeld worden. Want voor de rest zitten we eigenlijk heel goed
4: voor. Oké, Bussum. Het theater in Spant, dat is de 30ste. En als je niks te doen hebt, ga dan vooral naar Lelystad, mensen. Want die hebben jullie nodig.
5: Ja. Het is echt een hele leuke avond. Dus het is gewoon, ik zou het iedereen aanraden. Ook als ik er zelf niet in zou zitten, zou ik dit aanraden.
4: Ja, en ga jij na januari zelf ook weer op tournee met je eigen cabaretprogramma?
5: Ja, dan ga ik weer een paar maanden met mijn eigen voorstellingen vol erin, heet die, doortoeren. Ja. En dan daarna weer andere dingen doen. Ja. Maar.
4: Zullen we afspreken dat je dan zo een beetje in februari weer gezellig een keer hier op zondagochtend langskomt?
5: Ja, graag. Altijd.
4: Ja, nou, dan spreken we dat bij deze af.
5: Kom ook een liedje zingen ook.
4: Oh, hartstikke leuk. Ja.
5: Jij dat wil, hoor.
4: Ja, nee, dat wil ik altijd wel. we gaan zo dadelijk luisteren naar een liedje uit het vorige programma dat jullie speelden. Ver van je bed. Het nummer Tussenjaar.
5: Want, dat vind ik, ja.
4: Ja, dat vind ik wel gewoon een mooi gezongen nummer. En dus eerst eventjes allemaal naar We Zijn Toch Familie in de Nederlandse theaters tot en met januari. Als je dat niet allemaal op een rijtje hebt, allemaal bij elkaar, wil je er nog eventjes rustig nazoeken, dat kan. Er is een website en die heet wezijntochfamilie.nl.
5: Ja.
4: Makkelijker kan het toch niet, mensen? Wezijntochfamilie.nl.
5: Ja.
4: Aniek Boer, ik wens je nog een hele gezellige zondag. Ga je nog wat leuks doen?
5: Dank je. Ja, ik ga naar Soy, naar de première van Voor Haar.
4: Oh, over de liedjes van Frans Halsema en het leven van Frans Halsema. Nou, lijkt me een hele mooie zondagmiddagbesteding.
5: Ja, dat wil ik echt graag zien. Het lijkt me hartstikke leuk. En sowieso nieuwe stukken. Kijk, dit is natuurlijk een nieuw stuk van Maarten Hopman en Essa van Nassau. Die hebben de tekst en de muziek gemaakt.
4: Ja.
5: Dat is altijd bijzonder. En dat is dat er iets nieuws wordt gemaakt en niet een bestaande musical. Dus dat is ook zoals vanmiddag Voor Haar. Dat is ook helemaal nieuw gemaakt. Ja, met liedjes van natuurlijk van Frans Halsema. Maar naar dat soort dingen ga ik altijd heel graag. Want dat vind ik sowieso heel dapper.
4: Dat vind ik ook. Oké, laten er vooral heel veel makers opstaan. En nieuwe dingen maken. Vooral op het gebied van kleinkunst. Want daar is behoefte aan, mensen.
5: Ja, daar worden de mensen gelukkig van. Echt, er schreef gisteren nog iemand naar mij. Ik ga met een big smile naar buiten. Nou, dan denk ik, daar doen we het voor.
4: Precies, zo is het maar net. Aniek, nog een hele fijne zondag. Veel plezier vanmiddag.
5: Jij ook.
4: En we spreken elkaar en we gaan luisteren naar Tussenjaar. Als je het

0: soms kom je liedjes tegen waarvan je denkt, ja, hoe zou dat nou tot stand gekomen zijn? Ja, dat vraag ik me ook nog steeds af. Ik ga daarnaar op zoek. Het heet Zamtaria. Het is van Anman en Jimmy de la Chambre. Nou, dan weet je het wel, hè. Dat is een bijzonder duister geheel allemaal. Ik hoorde het toevallig voorbij komen. Ik denk, ja, ik moet dat zondagochtend eens eventjes gaan draaien. Want ik vind het ja, toch wel een heel opmerkelijk nummer. Later meer daarover, mensen. We moeten namelijk eerst nog eventjes de wereldvrede bewerkstelligen. En dat, ja, dat kunnen we op verschillende manieren doen. Dat kunnen we doen door vredesonderhandelingen te beginnen. Maar in de jaren 60, dat weet je natuurlijk allemaal wel, zaten we allemaal te kijken naar ja zuster, nee zuster. En toen had je ook een zeg maar secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En weet je nog hoe die heette? U-Thant, ja, inderdaad. Dat was een bijzondere naam, dus die onthield je wel. Want weet je wie het nu is? De VN-secretaris-generaal? Denk maar even na. Guterres of zoiets. Zo spreek je dat uit. Guterres. In ieder geval die Spaans-Portugees-achtigs. Die is nu de baas van de Verenigde Naties. Maar toen was het dus U-Thant. En die had een hele mooie oplossing. En tenminste hij niet, maar Annie M. G. Schmid. Die dacht van, als je nou de wereldleiders twee pennen geeft en wol, dan laat je ze lekker breien. En daarom hoor je in het liedje ook, laat ze breien, oe. En daar moet ik weer aan denken aan dit liedje. Omdat natuurlijk, dus morgens in dit mooie, mogen we toch wel zeggen, pand, iedere ochtend Pieter Kok staat met zijn team om je een beetje op weg te helpen richting de middag, om het zo maar eens te zeggen. En die heeft die hele mooie breiactie bedacht. En toen dacht ik, oh, daar is wel een leuk liedje bij te vinden. Laat ze breien van Hetty Blok uit Ja Zuster, Nee Zuster. Dus voor de wereldvrede en om te zorgen dat de actie van zeg maar de ontbijttafel een groot succes wordt, is hier Hetty Blok met Laat ze breien.
1: Insteek, omslaan.

Ja, ze klinkt als een Frans zuchtmeisje. Maar ze komt toch echt niet uit Frankrijk. Had je haar herkend? Dit was Petula Clark. Met de Franse versie van Needles in Pins. La nuit n'en finit plus. Oftewel, de nacht weet van geen ophouden. En ja, dat heeft helemaal niks met Needles en Pins te maken. Maar ja, wel een hele leuke uitvoering. En daarom lieten we hem hier natuurlijk ook horen bij tekst en uitleg. Want bij tekst en uitleg hoor je altijd liedjes die je bijna nooit hoort op de radio. Dan gaan we nu naar de Be Good Tanya's. Ja, ook alweer zo'n groep waarvan je denkt, wie zijn dat dan weer? Nou, daar ga je nu naar luisteren en dan weet je het. Well,

De Be Good Tanja's. En dan vraag je je misschien wel af, wie zijn dan die Be Good Tanja's? Nou, die zijn begonnen ooit in 1999. Ze komen uit Canada, uit Vancouver. Samantha Parton, die had daarmee te maken. En Jolie Holland. En die twee die vormden een duo, die hadden een liedje. En dat ging over een zekere Tanja, dat was wel weer grappig. En toen is Frazee Ford er later ook nog bijgekomen. En toen vormden ze dus een muziekgroep. Toen dachten ze, hoe zullen we ons noemen? Nou, toen hebben ze zichzelf genoemd na dat liedje. Be Good Tanja. Nou ja, zo zit dat dus in elkaar. De Be Good Tanja's, daar luister je naar. En nu gaan we naar een Franse klassieker van tussen de twee wereldoorlogen. Onder andere uitgevoerd door ook heel veel artiesten. Door Charles Aznavour heeft het gezongen. En zo zijn er nog veel meer die dit lied ten gehoor hebben gebracht. En een van de laatste versies is van de Franse zangeres Lara Louise. Mon amant de Saint-Jean.

0: Lara Louise, zo heet ze. En ze zong Moment de Saint-Jean, die Franse klassieker.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
3: Vergeet Me Liedje.
0: Ja, we hebben een paar luisteraars. Die voeden ons altijd met heel veel Vergeet Me Liedjes. Daar kunnen we niet altijd alles van laten horen. Omdat dat er dan gewoon te veel zijn. Dan wordt het je eigen playlist. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar Marga, die heeft altijd wel leuke liedjes. En ook dit keer. Ze komt uit bij een liedje van Greenfield en Cook. Dat je niet zo heel vaak meer hoort op de radio. Don't Turn Me Loose heet het. Komt uit de jaren 70. Het was Rink Groeneveld en Peter Kok die samen een duo vormden. Met de Engelse naam Greenfield en Cook. En hadden ook een paar hitjes in Nederland. Waaronder dit dus, Don't Turn Me Loose. Uit de jaren 70, speciaal voor Marga. Greenfield en Cook.

0: Ja, Greenfield en Cook waren dat. Don't Turn Me Loose. Het laatste nummer in tekst en uitleg. Het zit er alweer op, mensen. Straks, Ronkast natuurlijk, met Adres Onbekend. Dan hebben we William van der Locht ook nog met de muziekmiddag. En dan is er ook weer sport. Kortom, voorlopig zit je wel goed bij je NH Radio. En volgende week zit je hier ook weer goed, want dan hebben we nieuwe tekst en uitleg. Natuurlijk met een nieuwe vertaalplaat en vergeet me liedjes. En ook een hele leuke gast. Namelijk actrice Jip Smit. Die speelt in een trilogie, een soort science fiction-achtig geheel, met in de hoofdrol Katinka. En dat is ze zelf. En ja, dat is heel erg leuk, bijzonder theater. Dus daar gaan we volgende week uitgebreid over spreken. En wat mij betreft wens ik je nu nog een hele gezellige zondagmiddag.
1: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
8: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
9: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
10: Ik ben Brian uit Amstelveen.
11: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twaalf uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn in Oldebroek gestolen. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst hangt hij ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag vandaag niet. Bij de kerk, waar de vlag is gestolen, hangt inmiddels wel weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van der Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van der Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. En het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en een schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. De VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag en maar vertrok vanuit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. Voor zover bekend is de bemanning niet gewond geraakt. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog, in de ochtend fris, maar in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is een uittip.
15: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit is een uittip.
15: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Hey, Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: De ontbijttafel.
27: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
28: Ja, nou dit is even niks. Ik zit hier in die lucht.

0: adres onbekend.
1: Waar jij ook bent, een hele goede middag. Zo, dankjewel hoor. Je kunt ons met van alles combineren op zondagmiddag. Mijn vrouw wandelt met oortjes in, neuriënd door het bos. Is het droog eigenlijk? Ja. Net wel, mijn schoonmoeder zet de strijkplank op. En hier is iemand bezig met zijn testament. Ja, dat kan natuurlijk ook. Pim Zaalberg heeft al jaren een echte Nanninga aan de muur hangen. Een echte Leo Nanninga. Hij was weer een collega-docent van zijn vrouw. En hij kon dus ook nog schilderen. Kort gezegd, ze kochten een doek van Leo dat uiteindelijk bij testament terug mag in die familie. Nou, Pim Zaalberg, dat was dus niet zomaar een schilderij. Neem ons mee. Jullie zagen het op een expositie ergens in de Watergraasmeer?
2: We kwamen daar binnen en daar hing dus eigenlijk in de hal, daar hing dat schilderij. En toen zei ik tegen mijn vrouw, tegen ze, zou dat echt van Leo zijn? Of van iemand anders van die kunstenaars? Nee, het was van Leo, bleek later. En dat hebben wij van hem mogen kopen.
1: Dus jullie komen Leo tegen op die expositie en je gaf hem meteen, ja, een compliment waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Ik zeg, nee, wat een mooi schilderij, man. En ik zeg, dat willen wij graag van je kopen. Nou, daar heeft hij over nagedacht wat hij ervan zou moeten vragen natuurlijk. En ik geloof dat we er 500 gulden voor betaald hebben uiteindelijk.
1: Ja, dat is nog aardig wat.
2: Toen misschien wel, ja.
1: En dat schilderij ging mee naar huis?
2: Dat is mee naar huis. En dat heeft bij ons altijd, hangt nog steeds bij mij aan de muur hier. Mijn vrouw is inmiddels overleden en 3/4 jaar geleden. En nu ben ik bezig met mijn testament. En nou wil ik toch wel graag als ik overlijd, dat schilderij naar de nazaten gaan van Leo.
1: Ja. En moeten zij dat dan ook weer dat geld voor betalen, denk je?
2: Nee. Dan krijgen ze dat gewoon gratis natuurlijk, stel je voor zich.
1: Nou ja.
2: En wat erbij komt, is dat waarom ik dit verzoek doe, is dat ik heb hier een vriendin in het dorp, die is hoogleraar in Groningen, psychologie. En die doet onderzoek, ik moet het even opzoeken. Die doet onderzoek naar

0: Even?
1: Ja, het is een beetje surrealistisch.
2: Ja.
1: Als ik het, vind je niet?
2: Ja.
1: Het is een vrouwpersoon, manpersoon, dat weet je ook niet. En het gezicht is in tweedelige geschilderd. Het ene deel is afgeschilderd met blauw.
2: Ja.
1: En je ziet twee handjes. En aan de rechterkant is ook nog een andere persoon die op het schilderij staat.
2: Ja, die eigenlijk gewoon in beeld lijkt te lopen.
1: Ja, die zou kunnen zeggen, die treedt uit. Snap je?
2: Ja, ja. Om de omslag van het boek te benadrukken.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En het is in nadrukkelijke kleuren. Het is heel blauw, heel rood, heel zwart.
1: Ja.
2: Wat zei je nou, dat Leo Nanninga een collega was van je vrouw?
1: Ja, mijn vrouw en Leo waren conrector op de Zoggestraat HAVO in Amsterdam. Hij had kinderen. En een van de zonen volgens mij woonde in Tijnje bij Heerenveen in de buurt.
2: In Friesland dus.
1: Daar ben ik ook nog eens een keer op bezoek geweest. Dat kan ik me ook wel herinneren. Maar ik ben zelf gaan zoeken. Ik kan ze niet terugvinden.
2: Nee, maar die Leo Nanninga had dus meerdere talenten. Hij was rector, gaf waarschijnlijk ook nog les.
1: Ja, hij was een fervente francofiel. Hij gaf Franse les. Ja, dat is een hele bijzondere man. Hij bouwde ook zijn eigen caravan van hout. En die noemde hij dan roulotte. De roulotte deur, kan ik me herinneren.
3: Tja, Beb en Leo Nanninga hadden 4 kinderen. Een Guido, een Floor. Ja, Leo zelf zal er niet meer zijn, dan is hij zeker 100. Maar wij verwachten wel zijn kinderen. Op 0800 30 30 300. En dit is Sting.

0: Dit was ooit het debuut van Sting solo op The Dream of the Blue Turtles.
1: Nea zoekt haar schoonzus, de Schotse Betty uit Aberdeen. Ja, zo vaag is deze zoektocht in de aanknopingspunten. Maar zij heeft wel van 1980 tot 2006 een relatie gehad met haar broer Bram. Totdat hij stierf op Ameland in Hollem. Daar is ze vaak geweest. En hij was kok voor het bergingsbedrijf Smit Lloyd. Daar kende ze Betty ook. Ze hadden een overzeese latrelatie. Het gerucht gaat dat Betty ook een kind heeft van haar broer Bram.
0: Hoe komen we daar ook achter? Nea Kossen, jij zoekt dus Betty voorlopig nog zonder achternaam uit Schotland, uit Aberdeen. Heb jij Betty ook gekend?
2: Ja, natuurlijk heb ik Betty ook gekend. Tenminste, niet heel, heel erg vaak. Maar ik heb ze wel een paar keer ontmoet en ze is ook wel een paar keer heeft ze bij ons gelogeerd.
0: En kon je goed met haar overweg?
2: Ja hoor, ik kon best wel met haar overweg. Ja, het was een vrolijke meid, zeg maar.
0: Een vrolijke Schotse meid, ja. En als je dan, want die zagen elkaar natuurlijk niet elke dag, hè? Want de een woonde op Ameland en de ander woonde in Aberdeen. Hoe waren zij met z'n tweeën, als je ze zag, samen?
2: Mijn broer Bram, die voerde, die was veel in Schotland. Daar moet ik er alleen bij zeggen. Hoor. Tussen de tijd dat hij vrij was, kwamen ze dan naar Ameland af en toe, samen. En hoe was de relatie? Ja, de relatie was hartstikke leuk. Ze waren dol verliefd. Dat kon je zo zien, door de ogen heen.
0: Ja. En is het altijd in die jaren, want je hebben het over 1980 tot ergens 2006, misschien iets korter, maar ja, was het altijd een afstandsrelatie gebleven?
2: Het is altijd een afstandsrelatie gebleven, want de datums zijn van tot aan 1999, want toen is mijn broer overleden.
0: Toen is hij al overleden?
2: Ja, toen is hij al overleden. Dat heb ik gisteren even nagekeken.
0: Oh ja.
2: En daarvoor hadden ze best wel een leuke relatie.
0: Best wel leuk?
2: Ja, een goede relatie, zeg maar. Ja, een beetje apart, maar wel goed.
0: Wat was er apart aan?
2: Omdat ze niet samen woonden en mijn broer niet naar daar ging wonen en zij niet op Ameland ging wonen. Dus dat was eigenlijk een beetje het aparte eraan. Dat ze wel van elkaar hielden, maar toch niet echt bij elkaar durfden kiezen om ergens te gaan wonen samen.
0: Nee, en als zij hier in Nederland was en ze was daar op het eiland, kwam ze dan ook gewoon bij jullie familie, bij je ouders thuis?
2: Ja, ze waren dan bij mijn ouders thuis. Want mijn broer die had natuurlijk toen die tijd nog geen huis. Toen die nog voer. Toen woonde die altijd bij mijn ouders. Want dat had geen nut natuurlijk, want er was heel vaak weg. En het huis was groot genoeg, dus dat ging goed samen.
0: Hij is,
2: en ik woonde aan de wal natuurlijk. En dan haalde ik ze van af. Dan bleven ze eerst een paar dagen bij ons. En dan ging ze terug naar Ameland voor een week of 14 dagen.
0: Ja, wel gezellig.
2: Ja, het was heel gezellig. Het was net een zoete inval altijd bij ons thuis.
0: Ja, nou, hij stierf dus in 1999. Dan was hij behoorlijk jong, hè?
2: Ja, was behoorlijk jong. Nog geen 50 was hij. Hij had zwaar suiker heeft hij gehad. En hij leefde als God in Frankrijk en het kon hem allemaal niet zo verschrikkelijk, zeg maar.
0: Ja.
2: Hij heeft geleefd.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
2: En, ja, dat zeker weten.
0: Was hij tot het laatst met Betty?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. En daarom vind ik het ook zo sneu dat het misschien op een hele vreemde manier de relatie is beëindigd. Dat mijn moeder misschien dacht van, ach, nou ja, mijn zoon is toch ziek. Dus wat moet ze eigenlijk nog met hem, weet je wel? Dat ze op zo'n manier, dat mijn moeder dat een beetje, ja, op een beetje normale manier, hoe moet ik het zeggen, dat die het leed van alle twee niet wilde. Dat ze dacht van, nou, probeer ik het maar een einde aan te maken op mijn manier, zeg maar. Dat ik maar zeg dat hij ziek is en dat hij eigenlijk niet thuis is en zo dat. Dus dat Betty op een gegeven moment niet meer heeft gebeld. Dus dat denk ik dat het op zo'n manier de relatie is beëindigd.
0: Dus dan heeft Betty gebeld en dan kreeg ze jouw moeder aan de telefoon en ook zijn moeder. En dan zei moeder dat er wat aan de hand was dat niet helemaal klopt. Is dat wat je zegt?
2: Ja, dat is wat ik zeg, ja. Dus dan op zo'n manier denk ik dat de relatie op een hele scheve manier is beëindigd. En mijn broer was natuurlijk nogal vrij in zichzelf. Die sprak ook nooit ergens over. Dus die heeft daar ook verder geen, ja, omdat hij ziek was, had hij daar misschien ook verder helemaal geen simmer in misschien op een gegeven moment dat hij dacht, laat maar allemaal.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, hoe is dat bij Betty binnengekomen? Dat willen we weten vandaag. Wij richten ons op Holm en we richten ons op de bergers van het bergingsbedrijf Smit Lloyd. En wij vragen help ons aan Schotse Betty.

0: Daytripper. Zo'n singeltje met een dubbele A-kant. Op de andere kant staat We Can Work It Out. De Beatles en zij zal nu 75 zijn. Betty van een visafslag in Aberdeen. We zijn in Schotland. Vanaf haar 30ste, vanaf de jaren 80, liep ze bij Tijd en Weilen rond op Ameland bij kok Bram Kossen tot het jaar 1999 ongeveer. Want toen overleed Bram. Hoe zag Betty eruit?
1: Betty was klein, die was 1,60 meter, denk ik. Die had heel zwart haar, kort geknipt en normaal postuur en donkere ogen.
0: En je broer?
1: En mijn broer was 2 meter.
0: Oh.
1: Behoorlijk gespierd en sterk en groot. Alles groot.
0: Ja, dus waar die samen rondliepen, moet dat opgevallen zijn, zou
1: dat
0: je zeggen?
1: Ongetwijfeld opgevallen zijn. Dat kan echt niet missen.
0: Nee. En wij hopen dus dat mensen in Holm of waar dan ook reageren. We willen ook heel graag een adres in Aberdeen. Denk je van niet?
1: Op Holm denk ik niet. Want dat heb ik al meerdere reacties van gehad natuurlijk. Maar ik richt mij meer op jongens van Smit die vroeger toen gevaren hebben.
0: Smit Lloyd.
1: En op Aberdeen dat ze daar misschien dat er iemand is. Ja, die een klein aanknopingspuntje kan geven.
0: Zou mooi zijn. Niet heel Aberdeen luistert naar adres onbekend. Ze hebben wel een latrelatie gehad. Heeft er nooit meer ingezeten? Hadden ze het nooit over meer dan deze relatie? Hebben ze het wel eens over kinderen gehad?
1: Nee, hebben ze het eigenlijk nooit over gehad. Dus mijn broer was natuurlijk heel gesloten. Hij leefde en het was altijd roze geur en maneschijn, zeg maar. Mijn broer sprak eigenlijk nooit ergens over.
0: Nee.
1: Dus ook zo frappant dat ik denk van ja, maar waarom is het eigenlijk, gestrand ergens?
0: Ja, en hoe is het gestrand? Wat is haar beleving daarvan geweest? Daar gaan wij proberen achter te komen. Ja. Met de hele zoekbrigade aan onze zijde, Anne Groenman.
2: Ja, en jij hoopt op reacties daar uit die hoek. Nou, er wordt best veel gereageerd van mensen die bij Smit Lloyd hebben gewerkt. Sommigen kennen inderdaad jouw broer wel. Die zeggen, oh ja, Bram Kossen, dat weet ik nog wel. Maar Betty uit Aberdeen? Geen idee, zeggen ze tot nu toe allemaal. Maar en voor mij is natuurlijk ook de grote vraag, stel dat wij nou een achternaam opperen van Betty, zou dat dan bij jou een belletje doen rinkelen? Of helemaal niet?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. En vraag me ook niet waarom. Maar het was altijd Betty.
2: Nou, ik ga toch gewoon een poging doen. Wie weet dat het ergens achter in je hoofd nog zit opgeslagen.
0: Succes.
2: Wij worden allereerst getipt over een Betty McLean uit de omgeving van Aberdeen. En waarom wordt zij genoemd? Zij is administratief medewerker bij Challenge Fishing Company Limited. Dus zij heeft een link met die visserij. Dan zou het dus Betty McLean kunnen zijn.
1: Het zou kunnen.
2: Oké, nou dan nog een suggestie. Dit is een bericht van een van onze zoekbrigadeleden. Zij zegt, ja, het zal wel veel te ver gezocht zijn hoor, maar ik kop hem er toch in. Kan Betty misschien ook Beata heten? Dat ze van Poolse afkomst is. Mijn vergezochte reden is als volgt. Ik zie dat er een Iwona Victoria Kossen, geboren is in Engeland in 1980. Haar vaders naam zou dan Kossen zijn en haar moeders naam is Botchnek. En nou heb ik op Facebook geheel toevallig een hele kleine dame gevonden met de naam Beata Botchnek in Aberdeen.
0: Huh?
1: Oké.
2: Het zal wel toeval zijn, maar ik wilde het toch even noemen, schrijft ze.
1: Ja.
2: Ik ben het er wel mee eens dat het behoorlijk vergezocht is. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. 0800 30 30 300 voor iedereen die ook maar iets weet over Betty uit Aberdeen. Of ja, misschien wel Beata Botchnek uit Aberdeen. Zoeken @adresonbekend.nl is gewoon vanuit Aberdeen bereikbaar vandaag.

0: is Betty uit Aberdeen, inderdaad Beata Bocznek. Een Poolse van oorsprong zitten wij inderdaad dicht bij het vuur. Dit was Raccoon.
1: Word ik gezocht?
2: Word ik gezocht?
0: Deze vier maanden moeten voor jou speciaal zijn geweest. Geert Meijer, jij was hooguit 20 toen jij werkte op een tabaksplantage in Canada. Daar ontmoette jij Tom en Hans. Dat waren twee vrienden met wie jij verder reisde. Jullie kochten een Chevrolet en hadden geen geld meer voor onderdak. Dus werd een smoes bedacht waarmee jullie bij wildvreemden aanklopten.
3: En dan belden wij wel aan en zeiden van... goh, hier is neef Hans uit Nederland. Goh, ik ben toevallig in Canada. Komt het uit dat we langskomen? Nou, nee, dat was helemaal geen probleem. En zo, we werden dan uitgenodigd. We konden daar een paar dagen blijven. We zwommen in een zwembad. We kregen goed te eten en zo. Dus ja, zo probeerden we toch niet altijd even eerlijk. Maar ja, goh, je bent 19 en what the heck, denk je dan. Aan onze kosten komen.
4: Vier maanden lang hielden ze het zo vol met Geert Meijer in 1979. Geert kwam als boerenzoon vanuit Brazilië en ze begonnen een nieuw bedrijf in Friesland. De mannen werkten dus op een tabaksplantage in Canada om aan geld te komen, maar Geert zag voor zichzelf een toekomst als piloot.
0: Ik ben zijn kind, vult Lisbeth in op haar aanmelding bij adresonbekend.nl. En ze moet het daarbij doen met een adoptiedossier, want ze groeide bij haar beide ouders niet op. Wie kende in het jaar 1965 haar moeder Johanna Blom uit Sittard? Dat is nog het concreetst. Johanna Blom werkte in die dagen bij Modinette in naaiatelier Modern in Sittard. Ze was erg serieus en zwanger van een man die ze volgens het dossier maar oppervlakkig kende.
4: Moeder Johanna Maria Blom is in Duitsland geboren op 4 mei 1945 in Hanekley. Als meisje van 20 raakte Johanna zwanger toen ze werkte in naaiatelier Modern in Sittard. Maar ja, zwanger van wie? Ze sprak gebrekkig Nederlands en in 1966 heeft ze haar dochter Lisbeth afgestaan en naar kinderthuis De Stenen Trappen in Roermond gebracht.
0: We zullen zo een paar namen noemen, maar jullie ziet ze graag allemaal terug. Trudy werd als meisje van 17 uit huis gezet door haar eigen moeder, omdat moeder haar verkering afwees. Ze kwam met vriendje en al terecht in Zaandam, waar zij bij de Spar ging werken. In het jaar 1969, wat was het toch thuis bij jullie?
5: Dan ga je werk zoeken en ik werd daar aangenomen. En nou, ik kon altijd heel goed met die mensen praten en dat was altijd heel fijn. Vooral Klaske de Vries had ik heel veel steun aan. En ik vind het jammer dat ik dat contact weer kwijtgeraakt ben.
4: We hebben het over de Spar supermarkt Poelenburg in Zaandam, waar toen in 1969 veel collega's in de omliggende straten woonden. Klaske de Vries heeft een dochter René. Dan waren er twee bedrijfsleiders, Roy Akkers. Hij woonde in een kosthuis. En zijn collega Wiegman was net vader geworden. En Gerrit Schrama, die was ook aardig.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Stephen Stills. En niet hij alleen. Op de achtergrond onder andere Rita Coolidge en John Sebastian.
1: Marianne weet nog dat ze als kind in de jaren 70 met haar vader ging varen op de Weerribben en dat de boot aanlegde bij een herdenkingsplek. Daar waar de boerderij van Egbert Tietema heeft gestaan, waar haar opa Max in de oorlog kon onderduiken nadat hij was ontsnapt uit zijn cel op de loop voor de Duitsers. Opa's leven was zwaar en dat drukte op de familie. Maar leven er nog Tietema's?
0: Dat is de grote vraag. Marjan Geerts en zus Annette meegekomen. Jullie gaan samen vertellen een belevenis van twee. Wat gebeurde daar? Daar moet ik toch bij jou zijn, Marjan. Jij was aan het varen als kind met je vader.
2: En daar stond een oude, in mijn ogen toen een oude man op een tuinpad. En dat mijn vader vroeg aan mijn oom: kunnen we hier even stoppen? Dan kan ik die man even gedag zeggen. Daar heeft mijn vader ondergedoken gezeten.
0: Dat is het verhaal dat je hoorde.
2: En voor de rest weet ik eigenlijk heel weinig van het onderduikadres van mijn opa.
0: En dat was ter hoogte van Kalenberg?
2: Dat was in Kalenberg.
0: In de Weerribben?
2: In de Weerribben.
0: Ben je er ooit terug geweest?
2: Ik ben er onbewust wel een paar keer langs gevaren, of wel eens langs gewandeld of gefietst, maar nooit echt bewust daar op visite geweest.
0: Nee. En heb je wel gekeken? Want er was het verhaal, hoor ik net, over een bord in het weiland of een herdenkingsplek?
2: Nee, eigenlijk, mijn vader was overleden en toen wandelde ik daar met een vriendin. En toen zei ik, mijn opa heeft hier ergens links onder gedoken gezeten. Maar bij wie en waar, dat weet ik niet. En toen ging ik zoeken op internet. En toen zag ik dat mijn vader waarschijnlijk bij boer Tietema had ondergedoken gezeten. En waarschijnlijk omdat die boer een connectie had met Leeuwarden en met Assen. En mijn opa is grootgebracht, opgegroeid in Assen. En later door het huwelijk van mijn oma in Leeuwarden terechtgekomen. En dat was de enige connectie. En toen gingen we thuis zoeken in het fotoalbum. En toen zagen we foto's dat mijn vader met zijn ouders daar op visite was na de oorlog bij boer Tietema.
0: Ja, dus dat is helemaal bevestigd. Ja. Annette, heeft opa het zwaar gehad in de oorlog?
3: Dat denk ik. Hij is natuurlijk eerst opgepakt geweest. Ik weet dat hij vast heeft gezeten in de gevangenis in Leeuwarden. Daar op een bepaalde manier uit heeft kunnen ontsnappen door een list. En daarna, mijn oma heeft altijd gezegd, hij is nooit meer de oude geworden daarna, want hij kwam met allerlei ongemakken thuis weer. Ja. En ik weet niet of dat alleen daar in Leeuwarden in de gevangenis is geweest, maar ook door de onderduik, weet ik niet.
0: Ja, is opa oud geworden, opa Max?
3: Nee, 52.
0: Dus die hebben jullie helemaal niet meegemaakt?
3: Nee.
0: Maar oma dan wel?
3: Ja, oma is ook oud geworden. Ja.
0: En is oma wel weer de oude geworden?
3: Weet ik niet, ja. Weet ik, ja, mijn oma was een hele stoere vrouw. En heel zelfstandig en alles. Ja.
2: Heeft alles alleen moeten doen.
3: Ja, eigenlijk die werd jong weduwe. Ja.
2: Jong weduwe, haar man die ondergedoken heeft gezeten. Dus eigenlijk heeft ze de opvoeding van haar twee kinderen eigenlijk helemaal alleen moeten doen.
0: Dus ook van jullie vader.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Denk je dat moet haast wel, heeft wat er gebeurd is je vaders leven beïnvloed?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja.
0: In welke zin?
3: Ik denk door het jonge overlijden van mijn opa heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. He, door niet te willen gaan studeren aan de universiteit, maar zelf zijn pad te volgen. Dus ik denk dat dat grote invloed sowieso heeft gehad. Maar ook dat zijn vader jong is overleden voor hem, ook voor zijn gezondheid altijd. Een soort angst om ook zelf jong te gaan overlijden.
0: En is dat gebeurd?
3: Nee, mijn vader is 87 geworden.
0: Dus nog niet zo lang geleden overleden?
3: Nee, klopt.
0: Jaar of 5?
3: Ja.
0: Ja, ja, opa Max zat in het verzet, is eigenlijk het verhaal. Gaan daar grote verhalen over?
3: Weten we niet. Ik hoorde vorig jaar voor het eerst dat zo was. En er zat natuurlijk wel verzet daar in Kalenberg, volgens mij een hele groep. Maar vorig jaar hoorde ik het voor het eerst van mijn neef en nicht. Die vertelde van, ja, opa was gevraagd een brug op te blazen over de IJssel. Maar welke brug weten we niet. Maar dat hij dat heeft geweigerd, omdat hij van mening was dat de represailles te groot zouden zijn. We hoorden ook dat er een soort certificaat of oorkonde had gekregen na de oorlog. Maar dat mijn oma, toen ze vergeetachtig werd, dat heeft weggegooid. Dus dat. Maar dat was voor het eerst dat ik het hoorde.
0: Ja, er is één naam die gewoon veel moet vallen en rond moet gaan. Dat is die ene naam, Tietema.
3: Ja.
0: 0800 30 30 300 voor de kinderen van, als die er zijn. Dat hopen wij. Mensen in Kalenberg, ik heb het nagekeken. Nou, daar wonen misschien 300 mensen. Dus als het verhaal daar wel bewaard is gebleven, dan weten ze dat wel, denk ik.

0: sterft weer langzaam weg. Each and everyone van Everything But A Girl. Maar Jan zegt net, dat is de muziek van mijn vader. Ja. Is toch ook toevallig, hè? Ja, laat dat maar zo zijn. Die oorlog was van blijvende invloed op vader Wim, op zijn broer Kees. Op oma, na de dood van opa. Opa die politiek actief was, onder andere voor de SDAP. Ook na de oorlog bleef zoeken naar politieagenten die hielpen bij de deportatie van Joden. En opa is jong overleden. Gelukkig was daar boer Egbert Tietema. Er staat een voornaam bij die hem onderduik aanbood op zijn boerderij in Kalenberg, een dorpje in Nationaal Park De Weerribben. Denk je dat er na de oorlog tussen de families contact is geweest, gebleven?
1: Jazeker, we hebben er nog een foto van dat ze in 1948 daar op bezoek zijn.
0: Ja, maar ook daarna nog?
2: Ja, ieder jaar kwamen ze bij elkaar, dat weet ik. En ik weet ook in 1999 is mijn oma overleden, dat er ook familie Tietema op de crematie van mijn oma was.
0: Ja, dus dan moet toch eigenlijk nog wel herinnering zijn?
2: Ja,
1: denk het wel. Ja.
0: En als we zelf denken van niet, is er altijd nog die foto die dat bevestigt. De vraag is ook, komt die naam Tietema veel voor? Bij ons in Adres Onbekend in die 55 jaar niet. Maar ik weet nog, er was een wielrenner, Bas Tietema. En Anne, een bakker bij jou in de Ronde heet ook Tietema.
3: Ja, dat klopt. Bakkerij Tietema. Er was een hele bekende in de Ronde en Biddinghuizen en Zwifterband. Dus ik heb natuurlijk gelijk even zitten zoeken of er iets van een link kan zijn. En sterker nog, het lijkt er dus wel op.
0: Nee.
3: Ja, die eigenaar heette namelijk ook Egbert Tietema, net als boer Tietema. En de bakkerstak van de familie Tietema komt oorspronkelijk uit Oosterzijl. Dus vlakbij Kalenberg.
1: Ja. Dus ja, de hoofdkant.
3: Er zal wel iets van een connectie zijn. Het lijkt wel iets verder weg dan een directe zoon of wat dan ook. Maar goed, die bakker Tietema uit Biddinghuizen is in 2020 overleden. Wie weet kan zijn familie wel helpen vandaag op 0800 30 30 300. En de zoekbrigade heeft ondertussen ook even gekeken naar die andere tak. Dus naar de tak van boer Egbert Tietema uit Kalenberg. Ze hebben tot nu toe 3 kinderen kunnen vinden in de archieven. Jan, Annius en Grietje Rinske Tietema. Zij zijn alle 3 geboren tussen 1938 en 1947. En helaas leven zij niet meer. Dus vandaag moeten we hopen op de volgende generatie Tietema. En dat zijn dan de kleinkinderen van boer Egbert uit Kalenberg. Hij heeft best een hele rit kleinkinderen gekregen. Die zijn ook weer getrouwd, hebben weer kinderen. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Dat duurt veel te lang. Laat ik er 2 in het bijzonder noemen. Want deze 2 kleinzoons die zijn beide vernoemd naar hun opa. We zien een Egbert Tietema uit Zonnega. Hij is de zoon van Jan en Jannie Tietema. En we zien nog een Egbert Wolter Termeer. En hij is dan de zoon van Grietje Rinske Tietema en Teunus Termeer. Ja, zij mogen zich allemaal melden vandaag op 0800 30 30 300. Ook andere familieleden zijn natuurlijk welkom. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat zijn er voor verhalen bekend over de onderduik daar op die boerderij? En wat weet de familie daarvan?

0: Bob Dylan, I Want You, in het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Zij heeft de smaak te pakken. Onze aanstormende verslaggever Noor Prummel. Ze dacht, welke regio zal ik eens aandoen om bewijzen van service verhaal te halen? Nou, ze stapte uit in Gouda.
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Goedemorgen meneer, ik zie dat u net kip heeft gehaald. Maar mag ik u nog even een vraag stellen?
3: Eén of meerdere?
2: Dan ligt eraan of u een antwoord heeft.
3: Ga je gang.
4: Of ik naar een eentje...
2: Ja, ik ben dus als stagiair op pad gestuurd om te kijken of mensen nog een zoektocht hebben.
4: Nee, ik heb geen zoektocht, want ik weet ze allemaal te vinden.
2: Ja, ach, nou gelukkig maar.
4: Ja?
2: Maar u heeft dus niet nog iemand van vroeger waar u nieuwsgierig naar bent?
4: Vroeger? Van? Nee, helemaal niet. Ik heb op school gezeten en dat heb ik achter me gelaten.
2: Ja, goedemorgen meneer. Mag ik u iets vragen?
5: Altijd.
2: Ik werk voor het radioprogramma Adres Onbekend.
5: Dat moet niet weg.
2: Wat?
5: Dat moet niet weg.
2: Nee, hè? Dat vind ik er zo.
5: Vreselijk.
2: Bent u een vaste luisteraar?
5: Iedere zondag, ja, ik haast me. Ik ga dan in het leger des Heils in de samenkomst. Maar ik haast me om op tijd thuis te zijn voor 12 uur, hè?
2: Wat lief.
6: Ik weet wel, hè, maar ik denk dat ik al je leven niet meer denk. Ik kom gewoon altijd bij de HEMA, ga ik altijd ontbijt halen, hè, morgens. En wij zaten altijd met een man en een vrouw die een stuk ouder waren. En die man die is toen overleden. En die vrouw, ja, die was al zo oud, joh. Maar ik denk wel dat ze niet meer leeft. En er neemt nooit niks meer van haar. Dus en niemand weet wat er gebeurd is met haar. Dus
2: u ging altijd bij de HEMA ontbijten?
6: Ja, ontbijten.
2: En dan
6: ja.
2: Zat zij daar ook?
6: Ze kwam met een rollatertje. Kwam ze altijd, toch wel, ik denk al 2-3 kilometer lopen. Om toch een ontbijtje te halen daar. Dan was altijd een beetje een heel oud mens, maar ze was al in de 90. Dus wij vragen ons gewoon af, want ze komt heel eind lopen, hoor. Daar gaat niet om. En waar ze ineens gebleven is.
2: En als je haar zag, ging je dan altijd met haar kletsen?
6: Altijd, ja, want dan kon ze wel, hoor, kletsen. Ja.
2: Over, was ze dan een heel vrolijk iemand? Hoe moet ik haar zien?
6: Ja, ze was altijd positief. Dus, ja.
2: En ze kletste dus ook
6: kletsen, ja, dat kon ze nog wel. De oude kletstand was het altijd gehad.
2: En kon hij dan ook goed met haar lachen?
6: Ja, jawel. Geintje ging er ook altijd wel af, hoor, tot dat.
2: En als jullie dan maar de hemel, waar hadden jullie het dan over?
6: Nou, gewoon over de dagelijkse dingen natuurlijk, in wezen. Ja. Maar jongens, te praten, wat er gebeurd is in de wereld en zo en alles. Ja, daar praat je over natuurlijk.
2: En zitten dan bij de HEMA echt de Goudaarse mensen? Zeg ik dat goed?
6: Oh ja, Goudse mensen.
2: Goudse mensen, Goudse, die zitten daar.
6: Jij kent toch ook de Goudse kaas? Dus,
2: ja, ja, dat is waar.
6: Ja, dat is de
2: Goudse en jullie zaten daar niet met een blokje kaas?
6: Nee, dat niet.
2: En nu gaat u dus nog steeds en het groepje is dus een stukje kleiner geworden.
6: Ja, we zitten nou soms met z'n 3 of z'n 4.
2: Maar u gaat nog steeds elke dag?
6: Ik ga nou niet elke dag, hoor. Dat meest op donderdag, morgendag en zaterdag.
0: Nou, laten we haar vinden voor donderdag, marktdag. Jan Schouten mist mevrouw Vrind, met wie hij dus wekelijks ontbeet bij de HEMA in Gouda. Zo weet hij dat ze geboren is als Meichel, dat haar man meneer Vrind er niet meer is. En de vraag is, ja, nu niet, denk ik, met dit weer. Ziet iemand haar nog lopen achter de rollator bij het station van Gouda, wijk Bloemendaal? Bel dan ogenblikkelijk met ons. 0800 30 30 300. Geldt ook voor 2 zussen hier aanwezig, Marjan en Annette Geerts. Voor boer Tietema, op de boerderij in Kalenberg, waar opa Max kon onderduiken, Anne.
7: Ja, we vinden online van alles. Dat gaat eigenlijk over de broer van boer Tietema. Die heet Popke Tietema. En die schijnt ook heel actief te zijn geweest in het verzet en allerlei mensen onderbrengen bij onderduikadressen en zo. Dus mochten er familieleden luisteren van Popke Tietema, zou ik zeggen, reageer ook even. Want misschien is dat wel een kort lijntje naar boer Tietema uit Kalenberg. Ondertussen ook een warm spoor naar de familietak in Sonnega. De zoon en schoondochter van boer Egbert uit Kalenberg zouden daar wonen. Jan en Jannie Tietema. Jan is al overleden, dat zei ik net. Hè. De 3 kinderen die zijn er niet meer. Maar het lijkt erop dat Jannie, de schoondochter, wel nog leeft. Dus dan is natuurlijk de vraag, zou zij nog iets weten over haar schoonvader op 0800 30 30 300.
0: Dan vraagt ze natuurlijk ook, wat weten zij allemaal van het verleden van opa Egbert, hè, zou je zeggen. Nee, ja, die hoopt op schoonzus Betty uit Aberdeen. Beetje merkwaardig natuurlijk, want Nea's broer Bram Kossen stierf in 1999. En toen hield het contact op. Er kwam een spoor, dat is veelbelovend, tenminste, als je niks hebt. Betty uit Aberdeen zou ook Beata Botchnek kunnen zijn. Nou, die had iets met meneer Kossen. En die kreeg in 1980 een kind, dat heb ik meegeschreven. Nou, jij.
7: Ja, dat denken we. Hè. Dus dat weten we nog niet zeker. Maar er lijkt in ieder geval een link te zijn. En die Beata Bortschneck uit Aberdeen, die zit op Facebook. Wie niet, hè? En er staat een profielfoto bij. En Nea, ik hoop dat jij inmiddels jouw mail hebt kunnen checken. Want ik heb je net die foto doorgestuurd. En dan is natuurlijk de vraag, jij hebt Betty gekend. Jij hebt haar gezien. Herken je er iets in?
8: Ik herken het enige wat ik erin herken is de lengte.
0: Klein.
8: En dan als die zoon, denk ik, die er staat, die is ook behoorlijk groot. Dus dat zou ik er wel uit kunnen halen.
7: Ja, het is een foto met haar gezin. Dus ik denk met haar partner, misschien latere partner. En er staan, kijken, twee kinderen. En dan lijkt het nog ook een kleinkind staan erop. Maar en die vrouw rechts dan? Want ik denk dat dat de dochter in kwestie is. Herken je daar iets in?
8: Nou, daar kan ik ook niet echt iets uithalen. Ook, ja, ook qua lengte. Maar het is natuurlijk ook alweer zoveel jaar geleden.
0: Nou ja. Ja, 26 ongeveer, ja. Hey, maar ze is wel klein, dat scheelt. En ze was in jouw beleving was ze donker en hier is ze blond.
7: Ja, maar goed, het lijkt wel geverfd, vind ik, hoor.
8: Dat kan het, dus het is wel geverfd. Dus dat had ik ook wel gezien. En ja, je wordt ook grijs natuurlijk. Ik ben nou ook grijs. Dus.
0: Oké, nou, daar praten we zo wellicht over door. Misschien ook niet in het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland. Adres om.

0: voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hey, Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
13: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
14: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt, en hij eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op de olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. In Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Onder meer bij gemeentehuizen en voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels wel weer een nieuwe regenboogvlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. Zes jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien daar, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua Nieuw-Guinea. Daar raakte zij en haar navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog en dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
19: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
21: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
22: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Morgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
32: De ontbijttafel.
33: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
34: Ja.
33: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels twee mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen. En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: adres onbekend.
1: En wij zijn terug bij de man van het eerste uur. Pim Zaalberg is zuinig op het schilderij van Leo Nanninga. Die was niet alleen een collega van zijn vrouw op school, maar ook een begenadigd amateurschilder. En als Pim ooit heen gaat, moet het schilderij terug naar een Nanninga.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En het lijkt erop dat wij gelijk dichter bij familie komen. Een kleinzoon van Leo zou volgens de zoekbrigade chef-kok zijn bij een restaurant in Amsterdam. Dus wij belden op. We kregen hem aan de lijn. En Pim, het gaat inderdaad over zijn opa.
3: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, ja. En hij kent waarschijnlijk weer andere familieleden.
2: Ja, natuurlijk. Sterker nog, deze kleinzoon van Leo heeft zijn vader meteen ingelicht. En toen kwam dit bericht bij ons binnen.
4: Het gaat om een reactie op een telefoontje dat de redactie kennelijk met mijn zoon heeft gevoerd over een schilderij van mijn vader. Dus als iemand met mij daarover contact wil opnemen, dan moet hij gewoon even naar dit nummer bellen dat nu in het schermpje staat. Dank u wel.
2: Ja, dat nummer van het schermpje is genoteerd en de zoon van Leo is dus gevonden. Ja.
3: Kijk eens aan. Nou, dan zijn we nog heel dichtbij, hè? Ben je er eigenlijk al?
2: Ja, ben je er inderdaad. We zijn er. En nou hoeft Leo's zoon niet zo nodig op de radio. Dat hoeft ook niet. Maar hij vindt het wel erg leuk om te horen dat het schilderij van zijn vader zo'n mooie bestemming heeft gevonden bij jullie. De naam Zaalberg doet ook wel ergens een belletje rinkelen bij hem. En hij zegt, ja, ik zou het liefst met mijn vader nog eens over dit hele verhaal praten. Maar dat gaat natuurlijk helaas niet meer. Wat we wel gaan doen, je krijgt zijn nummer, zodat jullie alles rondom die erfenis van het schilderij kunnen gaan regelen.
3: Oké, dus aan. Nou moet ik dus mijn eigen testament opstellen. Ja. En daar zal ik dus nu in zetten dat het naar hun toe moet.
5: Oh ja. Oh ja, dus je vindt het wel dat zo mooi dat je het tot die tijd wil laten hangen?
3: Ja, anders heb ik ineens een hele kale plek op de muur.
5: Ja, heb je niet gedacht, ik heb zelf al iemand in de familie aan wie ik het wil overdragen?
3: Nee.
5: Dus de familie Nanninga krijgt een plek in jouw testament?
3: Ja. Zo gaat het gebeuren.
5: Ja, dan hoop ik wel. Hoe oud ben je?
3: Ik ben 76.
5: Dan hoop ik wel dat hij
3: en
5: nog... Nou,
3: zij maar hopen dat, dat ik snel doodga.
5: En jullie hebben een ander belang vanaf nu.
3: Ja, zeker.
1: Wat grappig, hè? Opa Max, die kleurde het leven van zijn kinderen en hier ook nog aanwezig zijn kleinkinderen. Opa dook onder bij boer Tietema Egbert van voren. En Anne, die corrigeert mij soms dat ik te veel optimisme toon in de zoektocht. Maar ik dacht net wel, we lijken in de familie te geraken.
2: Ja, nou dit keer is het optimisme misschien wel een beetje terecht. Want de familie Tietema is groot. Boer Egbert uit Kalenburg.

0: bijzonder.
1: Ja, en we zijn er nog niet, want we hebben nog iemand gesproken. Hij heet Egbert Wolter Termeer. En hij, als je goed hebt opgelet, de vorige keer dat we het erover hadden, weet je het. Hij is een directe kleinzoon van boer Tietema.
0: Ja.
1: En hij heeft ook gereageerd. En hij zegt ook, ja hoor, dat zijn mijn opa en oma op die foto daar in Kalenberg die jullie aan ons hebben gestuurd. En hij weet van alles te vertellen over zijn opa Egbert. En ook over Popke, dat is de broer van zijn opa. Die mannen hebben samen echt een heleboel mensen geholpen tijdens de oorlog. En er gaat echt een boek open. Ik heb hier een heel pakket. Het is echt heel dik. Ja. Met een vermelding zelfs van het Eisenhower Certificate. En dat is een onderscheiding die Eisenhower uitreikte als dankbetuiging voor mensen die geallieerde militairen hebben geholpen tijdens de oorlog. Dus dat deden ze ook. Dan hoop je natuurlijk kleinzoon Egbert even te spreken. Ja. Maar hij zegt, zondag is voor mij een rustdag, dus ik doe dat liever op een ander moment deze week. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Maar jullie krijgen zeker zijn nummer. En hij wil ook graag verhalen met jullie uitwisselen.
0: Heel fijn.
2: Ja. Bijzonder. Ja, ik dacht ook, waarom komt Egbert dan niet even zelf aan de telefoon? Maar de dag des heren. Bij ons is dat juist een werkdag bij uitstek. Maar dit compenseert denk ik wel, hè? Een heel pakket.
0: Zeker. Dat gaan we zeker lezen.
2: Ja, nou gefeliciteerd met wat jullie hier bereikt hebben.
0: Dankjewel.
2: Ja. En best snel, hè?
0: Ja, zeker.
2: Dank aan alle mensen die hebben meezoeken dit geval. Alle Tietema's in Noord-Nederland, denk ik.
3: Ja.
2: En als jij wat wil bijdragen, als jij een verhaal hebt, adres onbekend.nl.

0: 1981, toen Jack Lee een leuk liedje in zijn hoofd had. Come Back and Stay. Hij schreef het en 2 jaar later ging Paul Young ermee heen.
1: Na lang zoeken mondt ze dan toch bij ons uit. Virginie is 85 en mist al te lang die ene vriendin die er altijd was. Madeleine Huizing fietste mee naar de boerderij. We puberden ons door onze jeugd, werden uit de klas gezet. Zij had een vriendje en haar liefdesverdriet om Koos was immens. Haar familie, de familie Huizing, verhuisde veel, want haar vader werkte bij de NS.
0: Virginie Boormans, u bent dus van een zekere leeftijd.

0: is het dat deze Madeleine nog zo is bijgebleven?
1: Nou, dat zijn de herinneren. Ik heb van mijn jeugd een trauma opgelopen. Maar dit waren voor mij dus de leuke punten waar ik toe graag op terugkijk.
2: En wat was dan het trauma?
1: Nou, ik had een hele dominante vader die niks tolereerde, die ons met ijzeren tucht Spartaans opvoedde. En die de roede niet schuwde. Dus de school was voor mij een uitweekplaats voor plezier.
2: Aha.
1: En als de school uit was, ging ik met schroom en met lood in mijn schoenen weer naar huis. En er werd gekeken van hoe heeft papa vandaag de wind waaien. Hij had de lat zo hoog liggen dat wij er werkelijk nou... Ik gun het geen enkel kind.
2: Nee. Bent u dan ook jong de deur uitgegaan?
1: Nee, dat niet. Mijn vader is vrij jong. Toen ik 16 was, is mijn vader overleden.
2: En was dat ingewikkeld voor u? Want het is toch je vader?
1: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet, want het was voor mij ergens een bevrijding. En mijn moeder ook. Mijn moeder die zat onder het juk van mijn vader. We hadden 13 kinderen. Dus het eerste wat mijn moeder deed was naar de kapper gaan om haar knotje weg te laten halen, om permanent te krijgen. De spoeling door de haren. Nou, ik kende mijn moeder niet meer terug.
2: En denkt u dat Madeleine Huizing daar destijds iets van meegekregen heeft?
1: Dat geloof ik niet. Nee, dat want mijn vader kon zich heel goed, als er geen visite was, dan zweeg hij. En dan was het een Turkse man. Maar als de visite kwam, was het net of je ergens een schakelaar omdraaide. En dan was hij aardig. En dan luisterde hij naar de mensen. Want we hadden een boerderij. En dat was een hele grote boerderij. En er was natuurlijk veel bedrijvigheid. Dan was je van rot. Meneer Boormans was rot. Was een mooie man en een nette man en een keurige man. En daar kon je alle kanten mee op. Wij kenden papa ook anders.
2: En uw beste momenten waren dus op school?
1: Dat was op school, ja.
2: En dus waren uw beste momenten met deze Madeleine?
1: Ja, maar wij hadden, het was een hele dikke vriendschap die we hadden. En ze kwam bij mij thuis en ik kwam bij haar thuis en... We hadden altijd samen pret en dan,
2: Denk je dat jullie populair waren samen bij de leraren op die school?
1: Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik voornamelijk niet. Ik was een heel ondeugend iemand.
2: Wat deed u?
1: Nou, alles wat verboden was, dat deed ik. Bijvoorbeeld, ik deed in de overblijven schoot ik de TR-buizen van het plafond met de elastiek van mijn broodrommel. Als er iets kapot was, gemaakt bij de natuurkunde of scheikunde, dan keken ze automatisch mijn hoek in. Ja. Want dan zou ik het wel weer gedaan hebben.
2: Ja, en als je dat achteraf psychologiseert, was daarmee school misschien wel een beetje de uitlaatklep?
1: Ja. Dat denk ik ook. En als we naar huis gingen bijvoorbeeld, nou, we gingen niet naar huis, maar we gingen eerst via een andere ingang de stad in. En dan, dan hadden we geen kant meer in onze onderbroek. Maar dan hadden we plezier tot we thuis waren, ja.
2: Dan begon het
1: en
2: weer.
1: En dan moest die knop om.
3: Ja, en dan maar weer wachten op de volgende dag op de Rijks HBS in Roermond met haar, met Madeleine Huizing.

0: Op een dag met veel regenboogvlaggen, She's a Rainbow van de Rolling Stones. Twee pubers op pad wist Madeleine Huizing wat zich afspeelt op die boerderij met 13 kinderen net buiten Roermond. Nou, ze waren 16 jaar, namen een omweg om thuis te komen. Zaten jullie intussen ook achter de jongens aan?
1: Zij had een vriendje, dat was Koos. Ik weet de achternaam nu, is ergens ontschoten. En Koos is toen, die zijn toen geïmigreerd naar Amerika. En daar had ze toen heel veel verdriet van. En dan probeerden wij haar op te vangen. En Koos was toch een dikke vriendje.
2: Ja, was u daar jaloers op, dat zij een vriendje had?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja?
1: Ja, want ik was een beetje verliefd op een andere jongen in de klas. Maar die taamde niet door mij. Dus,
2: Was hij knapper dan u?
1: Dat weet ik niet. Het was een hele mooie kerel, was het. Dus,
2: Maar Koos, die verdween dus uiteindelijk.
1: En zij is verhuisd.
2: Ja. En u woont tegenwoordig in Lelystad?
1: Ik woon in Lelystad, ja.
2: Dat is niet bepaald Roermond.
1: Nee. Nee, ik heb Limburg verlaten om reden van mijn trauma.
2: U bent gevlucht?
1: Ik heb een vreselijk huwelijk gehad.
2: Waar zou Madeleine zijn gebleven?
1: Goeie vraag. De spoorwegen. Ik heb zelf, mijn eerste man was ook iemand van de spoorwegen.
2: En haar vader ook, hè?
1: En haar vader ook. Maar die spoorwegen, die om de 3 jaar werd je verplaatst. De spoorwegen die sturen je van Maastricht tot Groningen, tot Amsterdam, tot de Achterhoek. En ze bleef bij mij blijven hangen.
2: U heeft veel meegemaakt. Het was niet allemaal even rooskleurig. Bent u in al die tijd toch aan zo'n goede vriendin blijven denken?
1: Ja, altijd. Mijn man zegt wel eens, wanneer sluit je dit boek? Ik zeg, ik kan dit boek niet sluiten. Want die herinneringen blijven bij mij terugkomen. Ik zeg, en dan kan ik iets niet sluiten.
0: Nou, en wij willen het ook niet sluiten. Het boek Madeleine Huizing, is zij ook zo ongeveer 85 jaar door de NS? Kan ze overal zijn uitgestapt, Anne?
3: Ja, lekker makkelijk. Gelukkig zien wij de familie Huizing uit Roermond wel gauw terug in de archieven. We zien Madeleine samen met inderdaad een broer en een zus. Ze heten Erik en Sonja.
1: Sonja, en juist, ja.
3: Ja, ik hoor enige herkenning. Erik en Sonja, dat is wel jammer, die zijn allebei al overleden. Maar ze kregen wel kinderen. En dat zijn dan neven en nichten van Madeleine. Hopelijk kunnen zij ons verder helpen. Het eerste spoor voor nu gaat naar haar neef Edwin Huizing. Want van hem vinden we een telefoonnummer in Roermond. Kan hij ons dan ook verder helpen aan Madeleine Huizing uit Roermond?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Het is alleen even heel moeilijk om te zeggen. Want de vader van mijn vader, die werkte in Amsterdam. En die heeft er ook heel lang bij de treinen gewerkt.
3: Ja, de NS, dat heb ik hier ook staan.
4: Ja, zit er bij de stamboom ook nog een zekere Sonja bij?
3: Jazeker, dat is dus de zus van Madeleine. Edwin heeft zelf geen contact met zijn tante, maar hij weet wel iemand die ons misschien verder kan helpen.
4: Omdat mijn broer, die heeft nog contact gehad met de moeder van mijn vader. Maar misschien dat hij ook wat meer weet van Madeleine.
3: Nou, dat zou inderdaad mooi zijn. Inmiddels gaan we de hele familie door, want via Edwins broer zijn we weer doorverwezen naar Wanja, een ander nichtje uit de familie. Kan zij ons dan eindelijk in contact brengen met tante Madeleine?
5: Oh ja, ja. Ja, dat is mijn tante.
3: Ah, dat hoopte ik al. En is er een mogelijkheid dat we via u met haar in contact zouden kunnen komen?
5: Nou, wat ik kan doen is het telefoonnummer geven van haar dochter. Wacht even, ik loop nu naar mijn adresboekje. Ja, ik heb een 06-nummer.
3: Ja, zo hebben we het telefoonnummer van Madeleine's dochter.
1: Ah, dat is leuk. Dat is mooi.
3: Ja, we lijken dus heel dichtbij. Laten we hopen dat haar dochter snel te pakken krijgen. En dat zij dan misschien wel de missing link is naar Madeleine Huizing zelf. 0800 30 30 300 of ook via de mail mag het. Zoeken@adresonbekend.nl.

0: Breakup in Reverse. Daddy Swims. Hem wacht 3 keer de Ziggo Dome volgend jaar maart. En adres onbekend.nl wacht op jouw zoektocht.
1: Word ik gezocht?
0: Begin jaren 70 kregen jullie een relatie Lydia Blonden uit Den Haag met Hein, ergens uit het zuiden. Jullie kenden eerst alleen elkaars stem als collega. Jij werkte bij Nationale Nederlanden. En toen jullie elkaar voor het eerst zagen, was het ook meteen aan. En het ging uit over na enige oneenigheid tijdens carnaval in het zuiden. Toch zocht hij jou nog eens op. Jij had toen een baby op schoot en nu denkt hij, is dat kind van mij?
2: Als de veronderstelling juist is, dan zou ik het doodzonde vinden als hij of zij over 10 jaar een zoektocht begint, omdat moeder of vader op een sterfbed toch besloten heeft om op elkaar te spelen en dan is het te laat.
3: Mogelijke vader Hein biedt zich aan. Laten we proberen zijn geliefde uit 1971, Lydia Blonden, terug te vinden. En haar kind, dat nu een 50er moet zijn. Lydia werkte bij verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. Ze woonde zelf in Mariahoeve, maar verhuisde naar Utrecht. En ze heeft een zus die Paula Blonden heet.
0: Jannie kwamen we vorige week hier ook al tegen over Lydie Nolet, een achternicht en beste vriendin die ze nu al, 60 jaar mist. Een brief aan Lydie's oude adres in Amsterdam in 2017 kwam terug. En Lydie zelf, Jannie die zocht, woonde op een boerderij in Sint-Jansklooster. En alleen al de reis naar familie maakte indruk.
4: We gingen toen naar Amsterdam met de boot vanaf Kampen. Dat was toen dan moest je dus via de trein of met de bus, maar nu, wij gingen via de boot. En haar vader dus omat. Die stond klaar met de fiets, dus dan mocht ik achter op de fiets door Amsterdam naar de Teliuskade. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat was ik niet gewend. Ik denk wel eens, hoe zou ze eruit gezien of nog? Misschien leeft ze niet meer, dat kan ook natuurlijk. Misschien is voor mij wel een glazen bol die ik knap straks en niks aan de hand, dat niemand op reageert.
3: Nou, daar zou ik toch niet zo zeker van zijn, hoor. Want er is wel degelijk gereageerd. Ook vanuit Lydie's familie. Ze trouwde met Theo van Muijen. Maar het is inderdaad allemaal lang geleden. En zo meteen is er slecht en goed nieuws.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: It's just the way it is, Bruce Hornsby in the Range. Over zijn jeugd in de jaren in een kleine stad met nogal bekrompen ideeën. Jannie heeft het geprobeerd. 9 jaar geleden stuurde ze nog een brief naar de Ortheliuskade in Amsterdam, waar haar beste vriendin en achternicht ook, Lydie Nolet, woonde. Maar wel in de jaren 60. Anne, we zijn er inmiddels achter gekomen. We zijn te laat.
1: Ja, Jannie, we hebben je moeten vertellen dat Lydie helaas in 2018 is overleden. Haar dochter Monique heeft je oproep gehoord. Ze kende jouw naam ook. En zelf weet ze maar weinig van haar moeders jeugd. Dus ze zoekt je graag in al haar nieuwsgierigheid op. En Jannie, Lydie's dochter Monique is dus wel voor je. Aan de telefoon.
2: Echt waar? Sorry, dan ben ik een beetje emotioneel van. Goedemiddag. Sorry.
3: Goedemiddag. Even. Ik snap het helemaal, hoor. Het is echt natuurlijk even een emotioneel moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit.
2: Ja, want ja. Dat had ik echt niet verwacht natuurlijk.
3: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Nee.
2: Zou jij wel, contact willen hebben, verder contact om verder te spreken eventueel?
3: Ik had zoiets van, als iemand zoveel moeite doet na zoveel jaar om toch nog weer in contact te komen, dan vind ik het gewoon heel leuk en fijn. Om u ook nog op de hoogte te stellen hoe het met Lydie gegaan is in het leven.
2: Dat
3: ik wil ook wel graag verhalen van vroeger horen. Want de namen die u noemde allemaal, die ken ik wel. Sint-Jansklooster, we zijn daar vroeger wel eens langs gereden. En dan was het van, hier woont ook familie, zei ze dan.
2: Ja.
3: En ik zal u nog sterker vertellen, ze heeft de laatste jaren in Oldenmarkt gewoond. Nou, ze kan bijna een steenworp afstand.
2: Ja. Zo dichtbij me.
3: Zo dichtbij, ja.
2: Had ik dat maar geweten.
3: Ja. En zij ook, hè?
2: Ja.
4: Heeft ze daar tot 2018 gewoond?
3: Ze heeft daar van 2008 tot 2018 hebben ze daar in Oldenmarkt gewoond.
4: Ja.
2: Echt gewoond ook?
3: Gewoond, ja, echt gewoond. Daadwerkelijk gewoond.
2: Ach.
3: Ja.
2: Nou, heel bijzonder.
4: 2018 en 2017 heb jij...
2: Heb ik geprobeerd.
3: Toen ik dat hoorde, dacht ik van... jeetje, zeg, dat heeft elkaar gewoon net... Ja, het is gewoon zo jammer dat het zo scheef gegaan is. Dat het niet gelukt is destijds.
2: Ik heb nog een paar brieven van haar. Dus die zou je altijd nog kunnen lezen.
3: Ja, nou, dat zou ik wel heel leuk vinden, ja.
2: Het is te ver voor jou om een keer hier naartoe te komen?
3: Ik woon in Huizen, maar ik heb een auto. Dus het is geen enkel probleem om een keer naar Sint-Jansklooster te rijden. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja.
4: Schitterende omgeving natuurlijk.
3: Ja, zeker.
4: Ga je er met een bootje langs?
3: Ja.
2: Ja, maar goed, ik heb geen bootje. Maar we zitten wel aan het water. Ik kan heel veel dingen hier laten zien aan jou. Dus dat zou heel fijn zijn.
3: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dan gaan we zeker snel even een afspraak maken.
2: Ik vind het zo bijzonder.
3: Ja, ik ook wel, ja.
2: En wat jammer dat ik niet eerder gezocht heb.
4: Oké, jullie het allerbeste?
2: Nou, heel fijn. Dank je wel voor alles.
4: Ja, dat is goed hoor. Ja.
2: En welkom, Monique.
3: Ja, dankjewel.
2: Met open armen ontvangen.

0: Dusty Springfield, the son of a preacher man. We krijgen allerlei vragen binnen, maar natuurlijk komen we hier ook nog op terug.
1: Met ingehouden adem leefden we vorige week mee, massaal gezien de reacties. Met Danielle May, die de zwarte dag in 1983 terughaalde. De dag waarop ze haar zus verloor. Zus Sandra, 24 jaar oud. Ze vertelde in de hoop dat de betrokken chauffeur zich zou herkennen en dat hij er ook aan toe zou zijn om over toen te praten.
0: Sandra was net jarig geweest, ze had net een nieuw huis en een nieuwe baan en ze ging met een vriendin naar een nachtrestaurant in Hartje Amsterdam.
2: Ze waren met de taxi heen gegaan en de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sandra stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van het is gesloten. En die vriendin die riep Sandra terug, die zei van goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over. En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan. En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: En Sandra was op slag dood. Na 43 jaar zou Danielle het begrijpen dat voor de betrokken chauffeur die er niets aan kon doen, het terughalen te beladen zou zijn.
2: Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij nog een keer met mij kan praten. En dat hij gewoon echt weet van ja, weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een en toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud.
0: Nee, hij was toen 29 en hoorde dit allemaal. En hij reageerde meteen maar.
3: Dag Daniel, met mij.
2: Hoi, sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht dat ik...
3: Dat begrijp ik, dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat, ik zit hier met een bonkend hart en zit ik te bedenken, hé, wat een mooi mens die zo erin staat, dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt, behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een gewoon een straat aan de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Het is te erg nog steeds, ondanks dat ik dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt en je denkt, hé, die meisjes staan daar. Hé, de taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem. En wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel. Ook de plek, het passeren van die plek, blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Ik durfde niet eens auto te rijden.
2: Nee, ik ook niet.
3: En langzamerhand ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig. Ja, ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit. Ik vergeet het
2: nooit. Nee.
3: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
0: Kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
3: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie er was. En ik heb gekozen dan voor het, wegstoppen. En misschien is het wel goed om het eens een keer een vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet.
0: Ja, de vraag is een week later, was het een aanzet? Veel mensen reageerden, leefden mee, herkenden ook het trauma van een verkeersongeval. Nou, ze hebben elkaar inmiddels gezien en laten samen dit bericht achter. Wij voelen verwantschap ook omdat we eenzelfde achtergrond delen in opleiding. We hebben kinderen van dezelfde leeftijd en dagelijks was er afgelopen week wel contact. En hij voegt toe, ik ben nu 72 en ik heb het bij een etentje aan mijn kinderen verteld. En dat geeft lucht. Ik zocht met een stijve nek van de spanning een masseur op. En ja, ook hij hoorde het verhaal. Er is eindelijk openheid. Ik overweeg nu ook hulp te gaan zoeken. Einde bericht. En wij gunnen ze 43 jaar na die zwarte dag tijd en rust samen.

0: kaarten kan ook wel aan in Zouterlanden. Bluff en Gijk.
1: Het vertrek.
0: Nou, wij trokken van noord naar zuid. Schotland, Friesland. Voor Brams grote liefde Betty uit Aberdeen. Anne, lang niks over gehoord. Is er al bericht terug van Beate Botschnek?
2: Nee, er is een berichtje uitgedaan, maar nog geen reactie helaas. Oh,
0: volgende week dan misschien wel. Opa Max vluchtte voor de Duitsers naar boer Tietema en zijn boerderij in Kalenberg. Kleindochters Marianne en Annette. Terug in de familie. Jullie kregen een enorm pak papieren mee. Wat kwam daar nou net naar voorschijn? Een getuigenis? Wat is het?
3: Ja, wij gingen zoeken op die Eisenhower Certificate en op de naam van mijn opa. En kwamen toen een hele getuigenis tegen van een Engelse piloot. Die is neergestort in, ik weet niet waar meer precies, maar die hij samen met, volgens mij, Egbert Tietema heeft gevonden in de rietvelden en mee naar Egbert Tietema heeft genomen. Dus ik denk dat dat een soort getuigenis is geweest op basis waarvan Egbert en Popke hun Eisenhower Certificate hebben gekregen.
0: Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat je dat dan op deze manier terugkomt. Dat opa weer heeft bijgedragen aan het herstel. Nou, herstel niet, maar aan de grootheid van boer Tietema. En ja, goed. Op termijn iets heel anders. Wij hopen nog lang niet. Gaat het schilderij van Leo Narringa. Daar waren we ook, terug naar zijn familie. En deze zoektocht kwam binnen als klein verhaal over Madeleine van Virginie. Twee meisjes, dag en nacht verbonden. Maar er kwam leed naar voren, van achter de voordeur. Kunnen ze dat alsnog delen?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Want wij kregen het nummer van Madeleine's dochter Milene. En we hebben haar inmiddels ook gesproken. Zij was heel verrast door jouw verhalen, want zij weet maar heel weinig over haar moeders jeugd. En Madeleine, die is inmiddels 83. En vanwege niet aangeboren hersenletsel is praten al enige tijd erg lastig voor haar. Maar haar dochter Milene wil jou heel graag spreken. En dus is zij nu voor je aan de telefoon.
4: Hallo, met Milene. Dag Milene, met Virginie. Hallo Virginie, mag ik Virginie zeggen?
5: Ja, natuurlijk. Ik ben een vriendin van Madeleine.
4: Ja, ik heb, als je een hond hoort, dat is mijn hond die gaat blaffen als ik praat.
5: Oh ja.
6: Gelukkig hebben wij dat niet.
4: Ik vind het heel indrukwekkend, want ik heb eigenlijk altijd heel weinig gehoord van mijn moeder over haar jeugd. Mm-hmm. En wat je vertelde over jouw zware jeugd, ik kreeg de indruk dat mijn moeder het namelijk ook best zwaar heeft gehad. Maar haar ouders waren op een andere manier ook heel strikt en bekrompen in een hoop dingen.
5: Ja. Dus ik denk we waren oorlogskinderen en die mensen die zijn allemaal getraumatiseerd.
4: Ja, dat geloof ik zeker ook, ja.
5: Maar nou, waar woont Madeleine?
4: Nou, nu woont ze in Friesland. Ze is een jaar naar Amerika geweest voor school, in feite. En dat was na het eindexamen van de HBS.
6: Dat was dus niet voor Koos?
4: Nee, ik denk niet dat ze die ooit nog gezien heeft.
6: Oké, had je ooit van Koos gehoord?
4: Ik nooit, nee. Ze vertelde sowieso nooit veel over haar jeugd. En daardoor kreeg ik het gevoel dat het...
5: Toch was ik toen, als ik bij hun thuis was, altijd van harte welkom.
4: Ja. Dat is ook heel apart, inderdaad.
6: Dat is ook, Virginie, wat jij vertelt over jouw vader. Als er mensen binnenkwamen, dan ging het wel.
5: Ja.
4: Mama is naar Amerika gegaan toen dat jaar. Toen werkte ze bij de Bijenkorf in Amsterdam. En toen leerde ze mijn vader kennen. Die werkte ook bij de Bijenkorf. En toen is ze zwanger geraakt.
6: Ik heb het idee dat er twee belangrijke vrienden voor elkaar waren. Zonder dat ze dat elkaar zo gezegd hebben. Ze hadden allebei zwaar thuis. Denk jij dat je tot je moeder kan doordringen?
4: Ik denk dat de enige manier zou zijn dat... Want ik kan dus zelf ook geen telefoongesprek voeren met mijn moeder. Maar als ik bij haar ben, dan zit ik bij haar op bed en dan praat ik met haar. En dan kan ik er soms ook wel gewoon tot haar doordringen. Het zou het leukste zijn, denk ik, als je een keer mee zou kunnen naar mijn moeder. En kijken
5: waar woont ze in Friesland?
4: In Harlingen.
5: Nou, dat is voor mij best overbrug.
4: Ja, maar je zou er wel eens heel erg van kunnen schrikken. Want ze ligt dus al een paar jaar in bed.
5: Ach.
4: En ze praat niet. Ik praat. Ja. Ze reageert wel. Maar ze zegt niks. Dus ze knikt of ze schudt.
6: Ja, maar stel nou dat je nog één keer grote indruk op haar maakt.
4: Ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Dan ga ik zeker er naartoe.
6: Dat is natuurlijk een bijzonder mooi einde.
5: Ja, want als ik aan mijn man zeg, ik wil daar naartoe, dan zegt hij, ik ga mijn auto zetten. We gaan.
0: Nou ja, dan gaan wij ook. Het was vandaag weer zeer de moeite waard. Dank voor al je hulp. En ik denk nog 10 keer adres onbekend. Fijne middag.

0: uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ik ben Lissy uit Assendelft.
13: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
14: Ik ben Isabel uit Haarlem.
15: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
16: Ik ben Hoek uit Schermoren.
17: Ik ben Milou uit Amsterdam.
18: Ik ben Kegodien uit Wisp.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 2:00.
21: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise.
14: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
15: Dit is een uittip.
16: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
26: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: De Muziekmiddag.
29: Met William van der Locht.

0: Er is Dusty Springfield, I Only Want To Be With You.
1: De Muziekmiddag.
2: NH.
0: Ja, en dit was ooit het allereerste liedje op de televisie in het Britse Top of the Pops. En het was ook het eerste liedje in deze verse aflevering van de Muziekmiddag. 3 uur lang gezelligheid met grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait straks Redbone voor je. Maar eerst een van de grootste bands uit het begin van de jaren 80. Het is ABC, All of My Heart.

gezellig langs, want je vindt het hier bij NH. Come and get your love. Je hoort de fijne muziek van Redbone, 1974. Hey, laat me nog even weten, hè, welk singeltje uit de jaren 60, 70 of 80 een bijzonder plekje heeft in je hart of in je geheugen. Van welk liedje uit die periode word jij blij en vind je in al die jaren nog steeds leuk? Laat me dat even weten. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Straks hoor je muziek van Andy Kim uit 1969. Maar eerst terug naar de jaren 80. Het is UB40.

Ja, dit blijft dan weer een beetje een bijzonder verhaal. Je hoorde Andy Kim. En die was heel toevallig ook één van de stemmen achter de Archies. En door een foutje lag deze Baby I Love You op precies dezelfde dag in de platenwinkel als dat andere singeltje van het project waar hij dus ook bij betrokken was, Sugar Sugar van de Archies. Dus hij werd een soort met van concurrent van zichzelf. Je luistert naar de muziekmiddag van daarna en de grote vraag is, zong Doris die het nu zelf? Of was het toch Saskia van Saskia en Serge? Ja, die zag je niet aankomen, hè? Want die Saskia die verzorgde sowieso de achtergrondkoortjes in dit liedje. Afijn,

Wat een fijn liedje is dit eigenlijk. En je hoort het niet zo vaak. Het is een beetje een cynische liefdesverklaring. Je hoort Boudewijn de Groot. En ik ben ik. En ik ben William. En die neem je soms toevallig mee. Over anderhalf uur naar 11 oktober 1984. Wat stond er tijdens die herfstvakantie in de top 3? Je hoort het direct van me na het nieuws van 4 uur. Straks hierop en na draai ik iets voor Theo Bult van The Fortunes. Maar eerst ja, ze zit je al een hele tijd op de knieën. Maar ga maar vooral staan hoor, meid. Loop naar de microfoon toe, want die is voor jou. Your love still bring me to my knees. Je hoort Marcia Heinz.

Werkelijk alle muziek mooi van de Fortunes. Er zit geen slechte bij. Dat stuurde Theo Bult in een berichtje in de afgelopen week. Je hoorde Freedom Come, Freedom Go. Straks muziek uit een serie waarvan de kans toch wel zeer groot is dat jij ernaar gekeken hebt op televisie. Maar eerst hoorde Dire Straits.

Ja, dat was ook wat, hè? Want we zaten met z'n allen braaf, haartjes nat, bakje wokkels voor de televisie. En we keken met miljoenen mensen naar de serie Charlie's Angels. Drie bloedmooie dames die in dienst waren van de mysterieuze Charlie. En Donna Linton, die was vanuit New York in Amsterdam terechtgekomen en trouwde daar met haar eigen Amsterdamse Charlie. Ja, dat is echt waar. Een Amsterdammer getrouwd die Charlie heet. En die keek naar de televisieserie en maakte van de instrumentale tune een echte gezongen single. Tot 5 uur hoort best uit de jaren 60, 70 en 80 in de muziekmiddag van Den Haag. Met nu die prachtige plaat.

Nee. Dat is wel een beetje een bijzonder verhaal. Toen dit singeltje net uitkwam, en dat was net op de radio geweest, vroeg iedereen dus in de platenwinkel naar de nieuwe single van Gene Pitney. Maar ja, die had helemaal geen nieuwe single uit op dat moment. Het ging dus om deze relatief nog onbekende Spaanse band Los Bravos. En die mannen, die spraken dus geen woord Engels, hè. Die schreven de hele songtekst maar gewoon fonetisch op. En het klonk helemaal niet slecht. Je hoorde Black is Black. En misschien was dat wel heel toevallig je eerste single die je kocht of kreeg. Laten we dat even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Ondertussen draai ik Luther Vandross.

Wat blijft dit ongelooflijk goed. Studioboxen vol gas, het is de band Free and All Right Now uit 1970. En daarvoor hoorde je nog Heerlijke Soul van Luther Vandross, Never Too Much. Het NOS Journaal van 3 uur hoor je straks. En daarna ben ik nog 2 uur lang bij je terug met toffe muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ja, het is een beetje een vergeten liedje van Joe Cocker. Het is een beetje reggae-achtig, maar wel fijn. Het is Ruby Lee.

0: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
19: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
20: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
21: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
22: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 3:00.
25: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
24: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Morgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
31: De Muziekmiddag.
32: Met William van der Locht.

0: Het werd hun allereerste nummer 1 hit.
1: NH. Van 2 tot 5.
2: De Muziekmiddag.
1: Muziekmiddag.
0: I'm Alive. Het zijn de Hollies aan het begin van het tweede uur van de Muziekmiddag. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben William en die heeft heel wat moois voor je klaarstaan. Ga er maar gewoon even lekker voor zitten. Straks de band Starbuck. Maar eerst gooi ik gewoon even een muntje in de jukebox. Ja. Daar gaat hij erin. En ik gooi hem ook gelijk in het wensputje van Terrace van Darby. Het is Wishing Well.

Ik heb zojuist even voor je gekeken, maar nog ruim een week of twee, dan is het volle maan. Je hoorde Moonlight Feels Right van de band Starbuck. En nee, die band heeft zich dus niet vernoemd naar de welbekende koffieketen. Maar naar het personage stuurman Starbuck uit het beroemde boek Moby Dick van Herman Melville. De bandleden vonden het gewoon een lekkere, stoerklinkende naam voor een rockgroep. Je luistert naar de muziekmiddag van NH met nu die prachtige soulstem van Karen Wheeler in Soul to Soul.

0: La la la, ja, hartstikke leuk toch? How do you do, Mau van Geniel.
1: NH. Hits uit 60, 70 en 80. De muziekmiddag.
0: Ja, dat was een beetje de wet van uitersten. Het duo was bedacht. Een bedacht concept van de Nederlandse producer. Je kent hem natuurlijk van naam Hans van Hemert. Hij besloot twee solo-artiesten bij elkaar te zetten en hun contrasten maximaal uit te vergroten. Willem Duin, Mauf, was de ruige, harige rockzanger met een gigantische strot. Terwijl Sjoukje van het Spijker, Maggie McNeil, de klassiek geschoolde, tederzingende nachtegaal was. Dit muzikale bellende bassconcept wierp natuurlijk zijn vruchten af. De plaats stond maar liefst 19 weken lang in de Amerikaanse hitlijst. Pikte daar op de 8e plaats en bij ons natuurlijk nummer 1. Dat was een knallen van de hit. Je luistert naar de muziekmiddag van NH met nu Jim Diamond in PhD.

Ik hoef natuurlijk helemaal niet uit te leggen waar het liedje over gaat. Je hoorde Lady of the Night van Donna Summer. Die brak natuurlijk door in dat legendarische VPRO-programma. Ik kan nog steeds wel een klein beetje om lachen van Oekels Discohoek. Hey, over een half uur, hè, is het wonderlijk genoeg in 1 keer 11 oktober 1984. Wat stond er die dag in de top 3? Je hoorde direct van me na het nieuws van 4 uur. Muziek van 3 jaar daarvoor nu op en na. En ineens komen de heerlijke klanken uit de synthesizers. U hoort een mysterieuze Franse stem. Het is de enige hit voor Visage.

dat was wat, want dit was de eerste rockband ter wereld in 1964 met een vrouwelijke drumster. Ja, dat was Anne Honey Lantry. Je hoorde Have I the Right van de Honeycombs op daarna. Hey, laat me nog even weten wat jouw eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. Ik bedoel, zo'n eerste singeltje is toch heel bijzonder. Ik bedoel, dat hoesje alleen al. Je haalt het hoesje, het singeltje uit het hoesje. Je legt hem op de pick-up. Het kraakt een beetje. En die eerste klanken. Mijn vraag aan jou is dus, vind je dat singeltje in al die jaren nog steeds leuk? En heb je hem ook gekoesterd? Heb je het singeltje nog steeds in je bezit? Laten we dat even weten. En stuur me gewoon even een berichtje. Kost je helemaal niks op muziekmiddag@nhradio.nl.

ze waren niet helemaal op haar achterhoofd gevallen. Het was een slim verkoopcadeautje voor de Greatest Hits LP van Smokey. Want in de jaren 70 was het een regel dat als een band een verzamelalbum uitbracht, dat er dan in ieder geval 1 of 2 nieuwe nummers op terecht zouden komen om die fans dan weer te lokken naar de platenwinkel. Je hoorde Lay Back in the Arms of Someone. Dit is de muziek met de Van Anna. En ze sloegen op potten, pannen, metalen afvalbakken en trapleuningen om die dan weer als sample in de drumcomputer te kunnen laden. Ik heb het over Depeche Mode.

Ik had het in het vorige uur al met je over die tv-serie waar werkelijk iedereen naar keek. Toen had ik het over Charlie's Angels met je. Maar na deze serie keken net zoveel mensen, of misschien wel meer, Dallas. En omdat er van die rare, soms onbegrijpelijke dingen in gebeurden, kwam John Lyon op het idee om Dat gebeurt alleen maar in Dallas op te nemen. Het werd geen enorme hit in 1983, maar achteraf, wat een leuk liedje is dit, hè? Terug naar 1974 nu, over televisieseries gesproken. Hij ontketende een complete rage. Het zou eerst alleen een B-kantje worden, maar het werd dus mooi de A-kant. En een wereldhit voor Carl Douglas.

Leuk hè, het is Kung Fu Fighting, Carl Douglas op een A. Straks na het nieuws is het in één keer Paasboom. 11 oktober 1984. Wat stond in de top 3? Je hoort er straks van me.

0: uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitz. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
12: Ik ben Graciela en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
13: Ik ben Nel uit de Akersloot.
14: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 4 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
18: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
20: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
21: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
25: Morgen.
24: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
4: Gezellig.
3: De top 3 van
4: 11
3: oktober 1984.
4: Ach, zet jij de waterkoker even aan voor een bakkie thee.
3: Nummer 3.

0: 28 oktober staat Stevie Wonder in de Ziggo. En deze week ook op het erepodium. En 3 weken op nummer 1.
1: De top 3 van
0: 11 oktober
1: 1984.
0: Het was zonnig en 16 graden die dag. We waren met 14,4 miljoen mensen in Nederland. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Sander van der Wulp, Constantijn der Nederlanden en Rick Engelkers. Nummer 3 deze week. En die kwam van 4. Hot Water van Level 42. Plaatje over gefrustreerde puberperikelen. Zet die muziek zachter en ruim vooral je kamer op. Op nummer 2 deze week, de plaat die net 5 weken lang op nummer 1 had gestaan. En een plaatje dat niet helemaal bij het Wham-concept paste. Dus werd het de allereerste solo-single van George Michael, die op weg was naar een volwassen popgeluid. Careless Whisper, hij schreef het al op zijn 17e. Dan op nummer 1 deze week in 1984. Een van de meest herkenbare en best verkochte liefdesliedjes aller tijden. I Just Call To Say I Love You van Stevie Wonder. Hij won er zelfs een Oscar mee. En wie weet speelt hij het wel op 28 oktober in de Ziggo. Volgende week, rond deze tijd, neem ik je mee naar 18 oktober. En dan misschien wel het jaar 1979. Uit dat jaar komt in ieder geval deze van Peter Tosh en Mick Jagger.

ja, is dat nice of niet? Je hoorde Neil Christian in de muziekmiddag. Vorige week draaide ik Sing for the Day van Styx. En direct erop kreeg ik allemaal appjes of ik ook dat prachtige beep kon draaien. Belofte maakt schuld, dus voor al die appers, zet de radio maar wat harder. Bye bye.

Nina Simone en de Animals deden dat al eerder, maar geen van beiden hadden ze zo'n groot hit mee als Santa Esmeralda. Jorde, Don't Let Me Be Misunderstood. Tot 5 uur draai ik het beste uit de jaren 60, 70 en 80 voor je. Straks een meer zoet liedje, maar dat wel muzikaal enorm goed in elkaar zit. Welke dat is, hoor je naar deze van Cadans.

Pas maar op, het glazuur springt zo van je tanden. Zo zoet. Met het samenstellen van deze playlist van deze week zocht ik de videoclip maar eens op YouTube. En het verbaasde me echt. Iedereen, alle zes, iedereen is lief en alleen maar blij gezichten. Het was de eerste hit voor de Guys and Dolls die draaiden. There's a Whole Lot of Loving. En dat eigenlijk begon als een Britse televisiecommercial voor chocoladekoekjes. Die 30 seconden muziek was zo ontzettend populair geworden en bleef zo hard in de hoofd van de Britse tv-kijkers hangen, dat er haastig werd besloten om er een volledige popsingle van te maken. En daaromheen werd dus een nieuwe popgroep gevormd, The Guys and Dolls. De groep was nog niet helemaal klaar en ingespeeld op elkaar om de studio in te duiken. Daarom werd de single ondertussen uitgebracht met de originele stemmen van de anonieme sessiezangers, die dus ook de koekjesreclame hadden ingezongen. Dus de zes leden van The Guys and Dolls moesten het nummer dus playbacken op televisie. En pas veel later hoorde je hun eigen stemmen. Ja, een beetje boerenbedrog blijkt toch achteraf, hè? Koekje van eigen deeg misschien. Afijn, dit is de muziek midden van een H. Met nu de broer van Sylvester Stallone. Dit is Frank. En die zong een liedje voor een film. En dat werd een enorme hit. This is the

De plaat kwam één dag na zijn tragisch vliegtuigongeluk uit. Jim Crouch, die op 30-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk in Texas. Je hoorde het prachtige I Got a Name. Ik ga er nog een paar voor je draaien tijdens deze gezellige zondagmiddag. Vrolijke muziek nu, het is Kelly Marie. Wie?

Ik heb dus de LP Harvest van Neil Young ooit gekocht alleen voor dit liedje, dat is echt waar. Heart of Gold, 1972. En als je goed naar het einde van dit liedje luistert, hoor je een paar prachtige stemmen de achtergrondzang verzorgen. Dat waren niemand minder dan James Taylor en Linda Ronstadt. Het zit weer op deze muziekmiddag. Tof dat je erbij was. Blijf vooral lekker luisteren daarna. Straks na 5 uur hoor je Anna Sport. Heel graag tot aanstaande vrijdag, anders tot volgende week. Dit is Verbal Sharky. I hear a lot of stories, I suppose they could...

0: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
4: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hey, Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
5: Theo en ik kom uit Aaldorp.
6: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
7: Ik ben Ans uit Amsterdam.
8: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen.
9: Thuis in heel
10: Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Polen is iemand gearresteerd voor de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Ook is er onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. En eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op doel. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, de regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13, vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
12: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Dit is een uittip.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Heb jij zonnepanelen?
9: Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
22: NH Sport.
23: Met Edward Dekker.
24: NH Sport.
25: Goedemiddag en welkom bij NH Sport op de zondag. Het is 11 oktober. Kijk op de klok. 5 minuten over 5. Er zijn 2 uurtjes bij je met een eredivisietrein die na de interlandperiode weer in volle vaart verder dendert. Vanmiddag de degradatiestrijd. Onderin dus in de eredivisie Telstar ADO Den Haag. Het leek een mooie middag te worden voor de Witte Leeuwen met een vroege rode kaart bij ADO Den Haag. En direct daarna een doelpunt.
26: Het linkerbeen van Swalia of Owusu zelf. Dat gebeurt en hij schiet er nog binnen ook. Een tweetrapsraket. Eerst de tegenstander een rode kaart bezorgen. En vervolgens zelf die vrije trap binnenlossen.
25: Maar het werd een teleurstelling. Telstar speelde 2-2 tegen de 10 van ADO Den Haag. Gisteravond eindigde de topper Feyenoord AZ in een 2-0 nederlaag voor de Alkmaarders. Die leveren de koppositie in aan Feyenoord. En dat is even slikken.
27: We zijn jonge jongens en we willen het heel graag en we zijn ook goed. Dus dan krijg je ook wel eens een tik op je neus. Maar daar moet je groot van worden, dan ga je gewoon weer door.
25: En ook Ajax moest slikken, want de Amsterdammers speelden 1-1 tegen NEC in de eigen arena notabene. En ze zien daardoor de achterstand op koploper Feyenoord verder oplopen.
28: Ja, dat is de keide realiteit. 5 punten is niet niks.
25: Je hoort straks meer van Nordin Amrabat en Dusan Tadic die met NEC terugkeerde bij zijn grote liefde Ajax. En daar was wel wat om te doen. In de eerste divisie speelde Volendam vrijdagavond al tegen Vitesse. Een thuiswedstrijd voor Volendam, dat betekent uiteraard een zege. En een tevreden trainer die zag dat Volendam de weg omhoog heeft ingezet.
29: Nou, dat klopt een beetje. Maar ik wil niet te vroeg jagen, maar ik vind wel.
25: Al dus de trainer Erwin van der Looy, ook hij komt verderop in deze uitzending nog aan het woord. Naast voetbal ook handbal. De vrouwen van VZV hebben zich geplaatst voor de 3e ronde van de European Cup. De ploeg uit het veld schakelde het Zwitserse Winterthur uit. Wonnen zowel vrijdag als vanmiddag hun wedstrijd. We spreken met Pien van der Geest, speelster van VZV. En er is paardensport op de drafbaan in Alkmaar. Zijn vanmiddag behoorlijk wat koersen die worden verreden. Onder andere de 4,5 kilometer. Dat is een van de langste in Europa. Maar wij richten ons op het Open NK Monte. Met als grote favoriet Mercedes Star. Mooie naam, Milton Pus. Goedemiddag voor een paard.
30: Ja, zeker. Al heb ik toch meer met een Bugatti of met een Porsche, als dan toch in paardentermen blijven.
25: Fijn dat je er bent. Er is een live vlog natuurlijk nog dat loopt naar de aanleiding van de wedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag. Staat daar nog behalve voetbal nog iets anders in eigenlijk?
30: Daar overval je me een beetje mee.
25: Dat,
30: ja,
25: lukt,
30: zeker.
25: Dat lukt toch elke keer? Ja, dat is wel de uitdaging.
30: Nee, ik heb inderdaad net benoemd dat de handbassers VZV inderdaad door zijn naar de volgende ronde. Dat staat ook gewoon keurig netjes in het live.
25: Ja, radio is toch altijd net weer even iets sneller dan online. Dat is mooi. Dus lekker blijven luisteren. Om 6:30, 7:30 heb ik het regionale nieuws voor je. Het weer met Jan Vissen en er is muziek. En ik bel natuurlijk nog dat Arthur de techniek doet. Tot 7 uur en naar sport.

0: I'm Still Standing. Elton John, de muzikale aftrap in deze uitzending van NH Sport op de zondag. Erik Jan Brinkman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edward.
0: Live en duidelijk vanuit Velsen Zuid, waar Telstar vanmiddag speelde tegen ADO Den Haag. Dat werd 2-2. Voor Telstar scoorde Owusu twee keer. Eduardo en Rotier deden dat voor ADO Den Haag. Tot zover niks geks onder de zon. Maar we zien staan 13e minuut, rode kaart, hokken. Nou ja, dan denk je, Erik Jan, Telstar een verloren middag, want... Even kijken, 77 minuten tegen 10 man en dan 2-2 spelen, dat is te weinig.
1: Ja, en zeker als je vlak na die rode kaart, die vrije trap, de 1-0 maakt. En dan denk je, mannetje meer, 1-0 voorsprong in eigen huis. Tegen de ploeg die ongeveer onderaan staat, dat moet de kat in het bakje zijn. Maar dat was dus niet in het geval, want binnen no time stond Telstar al met 2-1 achter. Ja, dan is het Owusu die dan toch nog weer een geweldig schot levert. Vlak voor rust en de 2-2 op het scorebord zet. En dan verwacht je een hele helft, een hele tweede helft

0: Telstar Jeff Hardeveld. Ja. Ik heb Henk Brugge eventjes voor de wedstrijd bij de collega's van ESPN daar weinig over horen zeggen. Dat hij gewoon een andere keuze heeft gemaakt. En dat hij koos voor Beersman. Ja, en daar hield het bij op. Weet jij iets meer wat erachter zit? Want hij viel ook niet in. Dus dat is wel 1-1 is 3 in dit geval.
1: Ja, ik heb Henk Brugge net voor de camera gehad. Ik heb hem daar uitvoerig over gesproken. Over die reservebeurt van de aanvoerder Jeff Hardeveld. Nou, voor degenen die Telstar een beetje gevolgd hebben vorig seizoen. Hij was toch wel een van de belangrijke spelers. Met voorzetten vanaf de zijkant. Veel doelpunten gemaakt. Kwam ook vaak ver met een ingooi. Enorm belangrijk toen voor de ploeg van Anthony Correia. Nou, dan krijgt hij de aanvoerdersband dit seizoen bij de nieuwe trainer Henk Brugge. Dan denk je, ja, verlengstuk. Ook weer een belangrijke man voor deze ploeg. Maar ja, dan staat hij ineens wissel. Hij is al heel wat keer gewisseld trouwens dit seizoen. Maar nu ook vanaf het moment 1 dat hij op de bank zat. En Henk Brugge zei ook na de wedstrijd, ja, niet met 5 verdedigers, maar met 4 verdedigers moet je een keus maken. Dan kijk ik niet naar het persoonlijk vlak, maar dan ben ik toch de trainer om dat soort keuzes te maken. En dan kies ik ervoor om Hardeveld op de bank te zetten.
0: Ja, maar waarom dan?
1: Omdat hij dus van 5 naar 4 verdedigers ging. En dan kiezen ze op dat moment voor linksback Peersman. Daar gaf hij de voorkeur aan. En als je terugkomt op je vraag van dat hij er ook niet in is gekomen. Daar gaf hij als antwoord op van de wedstrijd vroeg er niet om. Het was niet de wedstrijd om Jeff Hardeveld in te brengen. Maar het lijkt me toch vrij pijnlijk voor
0: Hardeveld. Maar geloof jij dit allemaal? Of moeten we hier wat achter zoeken?
1: Nou, het was wel grappig. Want ik vroeg dus ook om een interview met Jeff Hardeveld. En de persvoorlichtster van Telstar moest het even overleggen met de trainer. En dat gebeurde vlak voor mijn neus. En toen toen draaide hij zich om en dan keek hij naar mij. Hij zegt, ja, dat is wel een beetje sensatie zoeken. Want de supporters die zijn echt wel razend benieuwd naar jouw verhaal hierover. Want die zijn ook verrast. Nou, dat geloof ik niet, zegt hij. Nou, ik zeg, voor de wedstrijd heb ik menig supporter gesproken. En die waren allemaal verrast dat Hardeveld op de bank zat. Dat is wel een verhaal wat iedereen
0: dus
1: natuurlijk wil weten.
0: Dus
1: niet
0: spreken dan? Dat wordt dan afgehouden door de club. Dat voedt nog verdere speculaties, denk ik dan bij mezelf.
1: Ja, hij gaf wel aan duidelijk dat Hardeveld behoorlijk teleurgesteld was. Wat me vrij logisch lijkt. Hij gebruikt ook het woord boos, maar dat was een beetje tussen de regels door. Dat zei hij niet echt op de man af op Hardeveld. Maar ik ben benieuwd.
0: De komende week verder gaat natuurlijk.
1: Daarom. En bovendien kiest hij de volgende keer weer voor 4 verdedigers. En zet hij dan weer Peersman op linksback. En dus Hardeveld op de bank. Of grijpt hij weer terug op 5 verdedigers.
0: Ja, die Peersman had een mooie assist bij die goal van ADO Den Haag, hè?
1: Ja, dat is nog niet echt een gelukkige keuze geweest. Nee, om even voor de duidelijkheid. Hij kopte de bal naar achter en die kwam er zo terecht bij Rotier. Die kleine middenvelder van ADO Den Haag. En die kopte hem zo over Ronald Koeman junior heen.
0: Dat was niet heel gelukkig voor Peersman.
1: Dus dat was inderdaad niet gelukkig van Peersman. Nee.
0: Maar los van Hardeveld is het natuurlijk wel de kwestie van... blijft hij nou met 5 of met 4 verdedigers spelen? Heb je daar verder nog een vinger achter kunnen krijgen?
1: Nee, die vraag dat kwam verder ook nog aan bod van over volgende week, want ze spelen volgende week thuis tegen Feyenoord op zaterdagavond. Daar had hij zich nog niet zo mee bezig gehouden. Het was in de zin van meer toch van wedstrijd naar wedstrijd. Dat snap ik dan ook wel weer. Maar je maakt nog een behoorlijk...
0: Het maakt toch wel verschil of je met 4 of 5 achterop speelt.
1: Bedoeld, het is niet een speler die al heel wat keer heeft wissel gestaan. Het is zoals eerder gezegd een hele belangrijke speler. Dus ja, als je zo'n speler op de bank zet, ja, dat doet natuurlijk wat met hem als aanvoerder, maar ook met de selectie. Want het is toch een speler met een staat van dienst.
0: Ja, en dan denken spelers ook van wat zou mij kunnen overkomen. Overigens kun je natuurlijk een speler best wisselen. Ik weet niet of hij misschien in een wat mindere periode zat, Hardeveld. Het is alweer even geleden dat we Telstar in actie hebben gezien.
1: Ja, dat was wel grappig, want ik sprak dus ook supporters erover voor de wedstrijd. Die zeiden, ja, ik sta ervan te kijken dat hij wissel staat, maar... als je naar hem keek dit seizoen, dan was hij ook niet echt heel erg. Ze hadden niet heel erg veel geluk uit als speler van Telstar. Nee. Dus zij zagen wel een duidelijke verandering bij hem ten opzichte van vorig seizoen. Dat was mij niet eens dat hij niet opgevallen. Maar dat waren de woorden van een supporter.
0: Nee, ik zag dat Hardeveld 2 keer uiteindelijk de 90 minuten heeft volgemaakt. En in alle andere wedstrijden na een goed uur steeds is gewisseld. Dan we gaan kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Dus we horen straks in het volgende uur nog trainercoach Henk Brugge over dit 2-2 gelijkspel. Dat dus voelt als een nederlaag, vat ik nog even samen.
1: Ja, dat kunnen we zeker wel stellen.
0: En wie is de andere spreker? Owusu?
1: Owusu, ja, dat was bijzonder, hè? Want hij is geboren in Den Haag. Gevoetbald bij ADO Den Haag in de jeugd. Jong ADO Den Haag nog even heeft hij bij gevoetbald. Toen vertrokken, beetje balend is hij daar vertrokken. Woont nog steeds in Den Haag. En dan nu scoren 2 keer tegen de club uit zijn woonplaats.
0: En lekker juichen gewoon, toch?
1: Dat heeft hij, ja. Want hij zei ook van, ik was toch al ietsje extra gemotiveerd.
0: Nou, dat is mooi. Straks meer van...

0: Magnetic van Bauza om 6:09 op NH Radio. We blijven in de Eredivisie waar AZ de eerste topper speelde van dit seizoen tegen Feyenoord. En die eindigde voor de Alkmaarders in mineur, want Feyenoord won gisteravond met 2-0 en nam de koppositie van de Alkmaarders in de Eredivisie over. Het was desondanks voor Kelvin Stenks, speler van AZ, een bijzondere avond. Hij keerde namelijk terug in de Kuip en speelde voor het eerst in lange tijd een volledige wedstrijd. Kelvin Stenks.
1: Ja, leuk. Veel bekenden en veel vrienden nog. Dus dat is mooi om te zien. En ik zal ze zo nog wel even zien. Dus ja, ik ben blij om in ieder geval weer 90 minuten te hebben gespeeld. En dat is mooi voor mezelf.
2: En wie zijn dan je vrienden bij Feyenoord nog?
1: Ik ga goed om met G-Fi, Bart Nieuwkoop. Spreek ik nog regelmatig. Dus ja, dat is leuk.
2: Keek je er wel weer naar uit om weer terug te keren in de Kuip? Want je bent een beetje vervelend weggegaan misschien?
1: Niet per se vervelend, man. Uiteindelijk maken clubs keuzes, spelers maken keuzes. En ja, ik heb het gevoel dat ik helemaal niet vervelend ben weggaan. Eigenlijk gewoon goed teruggekeken op deze periode. En ja, uiteindelijk met volle verstand voor dit project gekozen. En ja, dus ik ben blij dat ik dat heb gedaan.
2: Ja. Nou, je noemde het net al in een bijzin dat je weer 90 minuten kon spelen. Ja. Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar voor mijn gevoel is dat vrij lang geleden.
1: Ja, dat is een tijdje terug. Dus dat is voor mij weer top. En uiteindelijk ja, zoveel mogelijk proberen om 90 minuten te spelen en mijn ding te doen op het veld.
2: Het lijkt alsof je steeds fitter wordt. Heb je dat gevoel ook?
1: Ja, dat merk ik ook. Ik denk in mijn acties en aantal acties die ik maak en aan de bal kom. Dus dat is wel mooi en positief voor mezelf. Maar uiteindelijk wil je bepalend zijn voor het team en dat is vandaag niet gelukt. Maar ja, dat is wel een mooie stap om te maken. Maar ik ben blij inderdaad wat je zegt. Ik word steeds fitter.
0: Dat zei Kelvin Stenks tegen verslaggever Milton Pus hier in de studio uiteraard aanwezig. Milton speelt niet zijn beste wedstrijd. Hè? Kelvin Stenks op 10. Dat kan hij natuurlijk wel, maar we hebben hem bij AZ toch veelal aan die rechterkant gezien. Maar was niet in topvorm.
3: Nee, ik denk dat je daar de vinger meteen op de zere plek legt. Dat hij op 10 stond en dat hij daar echt wel heel erg onwennig was. Hij was ook wel een van de spelers in die eerste fase van de wedstrijd. Eigenlijk heel AZ speelde heel slecht. Maar ik denk dat hij daar ook wel een beetje het toonbeeld van was. Hij valt eigenlijk heel vaak heel goed in als vervanger van Wesley Patachi. Maar ook tegen Telstar begon hij in de basis. Toen vond ik hem eigenlijk ook niet echt opvallend.
0: Toen speelde hij wel op rechts, hè?
3: Ja, toen speelde hij inderdaad wel op rechts. Ja, misschien is hij toch een finisher en geen starter, om maar in de termen van oud-trainer van Ajax, Francesco Farioli, te spreken. Misschien is hij toch niet iemand die dan vanaf het begin moet starten en die dan toch beter kan invallen.
0: Wat opviel was dat trainer Leeuwer echt in die eerste helft druk coachend langs de lijn stond. Niet één keer, maar echt herhaaldelijk. Ja, je zei het al, de Alkmaarders begonnen niet echt best aan de wedstrijd. Echt tot oogde geërgerd.
4: Nou, niet per se geërgerd, maar gewoon het gevoel van, jongens, laat het gewoon los. Ga gewoon voetballen. Hè? En zorg dat je niveau gewoon omhoog gaat. Wat we ook kunnen. Nou, we waren gewoon niet snel genoeg, niet sterk genoeg, niet alert genoeg. Waardoor zij in het begin zeker de overhand hadden. Naarmate de wedstrijd vorderde, dan kom je wel terug in de wedstrijd. Alleen, je kan niet zo beginnen.
2: Je zei vooraf al dat als jullie zouden verliezen dat er geen man overboord is. Maar toch moet er dan een vervelend gevoel overheersen, lijkt me.
4: Ja, maar je kan wedstrijden gewoon verliezen. Als je de 34 van elkaar wint, zou mooi zijn. Maar dit hoort, ja, het hoort erbij. Het is alleen, hoe ga je er weer mee om? En wil je dit accepteren of niet? En wat zijn de vervolgstappen daarvan?
2: Nou, hoe ga je hiermee om dan?
4: Nou, gewoon bespreken met elkaar wat er voor nodig is om het volgende keer niet te laten gebeuren. En waarin moeten we groeien? En dat bespreek je gewoon met elkaar.
2: Volgens mij ben je wel een trainer die spelers goed de waarheid kan zeggen, toch?
4: Ja, maar het is niet de waarheid van een soort bozigheid. Nee, je zit gewoon in een proces met elkaar. En er zijn jonge jongens en we willen het heel graag en we zijn ook goed. Dus nou, dan krijg je ook wel eens een tik op je neus. En maar ja, moet je groot van worden, ga je gewoon weer door.
0: Logische woorden van de trainer van AZ, Leeuwer Echtold. Die heb je ook nog even gevraagd naar het bewuste penalty moment. Vlak voor de pauze stond het 1-0 voor Feyenoord. Meerding ging over het been van keeper Ernst van Feyenoord. En Makkely gaf een penalty. En de VAR vond het geen penalty. En toen duurde het lang voordat er een beslissing werd genomen.
3: Veel gefluit vanuit het legioen.
0: En uiteindelijk ging de penalty niet door. Kon je daarin vinden?
3: Nee, ik vond het wel een penalty. Want het was een te korte terugspelbal van G5 Segio.
0: Ja.
3: Max Meerdink reageerde daar goed op. En leek Ernst voorbij te gaan, maar toen viel die. En hij werd aangetikt door Ernst. Dus ik vond het inderdaad...
0: Kwam dat door dat been van Ernst? Of vond je niet dat Meerdink alvast de duikeling had ingezet en toen Ernst opzocht?
3: Nou, dat sprak inderdaad niet in zijn voordeel. Want het leek alsof hij al aan het vallen was voordat hij werd aangetikt door Ernst. Maar alsnog vind ik het wel een penalty.
0: Ja?
3: Ja.
0: Omdat er contact is.
3: Ja, nee, maar Ernst die blokkeert ook de weg van Meerdink. Ik bedoel, Meerdink had er nooit meer langs.
0: Ah, hij raakte hem toch echt amper.
3: Ja, maar hij kon hem niet meer ontwijken. Ernst die blokkeerde de weg van Meerdink. En als een secondekans wordt ontnomen in dit geval, dan is het een penalty.
0: Oké. Okay. Nou, daar is in ieder geval veel discussie over. Je merkt al, ik vond het geen penalty.
3: Nou, maar dat mag.
0: Dat mag. Dus, maar dan is het wel raar dat als de VAR op de lijn komt, dan moet het echt een duidelijke fout zijn van de scheidsrechter. En daar kan je hier natuurlijk wel over twisten. En dan had Makkely eigenlijk bij zijn beslissing moeten blijven. Penalty dus.
3: Ja, maar ik had ook het idee, hoe langer hij bij dat VAR stond, hoe meer hij ging twijfelen over zijn eigen beslissing.
0: En toen ging de Kuip fluiten.
3: Exact. Dat helpt dan niet mee in zijn beslissing. En dan ga je nog meer twijfelen. En dan ga je uiteindelijk toch wel mee in het... Ja, de beslissing van de VAR, want die vond dus dat het geen penalty was.
0: En jij wilde zeggen, het sierde waarschijnlijk echt tot dat hij daar na afloop geen punt van maakte.
3: Ja, zeker. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel sterk van trainen. Want het is heel makkelijk om dit aan te wijzen als de kantelpunt in de wedstrijd.
0: Breekpunt, ja.
3: Breekpunt. Maar het was AZ was gewoon niet goed genoeg. Dat is de simpele conclusie na deze topper. Dat AZ op dit moment gewoon niet goed genoeg is om het Feyenoord echt lastig te maken. Want zoveel grote kansen hebben ze niet gehad. Eén hele grote kans van Max Meerdink direct naar de 1-0 van Feyenoord. Maar voor de rest kan ik me geen grote kansen voor de geest halen eigenlijk.
0: Dus Feyenoord wel de verdiende winnaar.
3: Zeker.
0: En dus de nieuwe koploper. AZ speelt komende donderdag om 17:15 in de Europa League tegen Hapoel Beersheva.
3: Uit Israël.
0: Uit Israël, dus dat zal nog wel een hoop gedoe geven. Want er zijn al wat demonstraties in Alkmaar aangekondigd. En er zijn geen Israëlische fans welkom. Daar was ook wel wat gedoe over in de Kaasstad. En dan zondag is het Cambuur tegen AZ. En dan weten we weer heel veel meer over AZ.
3: Ja. Maar er is nog geen man overboord. Ik kan me wel vinden in de woorden van Lior Echtold dat het nog geen man overboord is.

0: is ruim 1 minuut over 5:30. In Zaandam is het 12 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 11 oktober. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht met hoge snelheid 3 geparkeerde auto's geramd. Omwonenden hoorden rond 5:30 vanochtend een harde knal. Toen de politie kwam kijken, was er niemand meer aanwezig. Het vermoeden is dat de bestuurder onder invloed was. In Amsterdam waren vanmiddag verschillende protesten tegen de genocide in Gaza. Het begon met een stille tocht van het Amstelveld om aandacht te vragen voor gedode Palestijnse kinderen. De tocht eindigde op de Dam met een nationaal protest. Daarna trokken de demonstranten verder door de stad. Vanaf morgen rijden er tot en met zaterdag 17 oktober geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam. ProRail gaat spoorwegovergangen in Krommenie vervangen en pakt ook het station Uitgeest aan. De spoorwegen zetten bussen in tussen Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Uitgeest. Hij werd de godfather van de Amsterdamse vogelbuurt genoemd, Paul Scheerder. Vorige week overleed de oprichter van het Leefkringhuis, een buurtcentrum met verschillende sociale initiatieven. Paul Scheerder heeft ook buurtgenoot Louise geholpen haar leven weer op de rit te krijgen.
1: Ik werd mijn huis uitgezet. En ik stond op straat met mijn kind. Paul heeft toen borg gestaan voor mij. Paul liet je altijd het gevoel hebben dat je ondanks je problemen, weet je, dat je je zelfrespect niet verloor.
0: En de Amsterdamse 13-jarige Alex Bovenkerk is een aanstormend kitesurftalent. Zijn vader brengt hem na school naar Noordwijk om te oefenen. Zijn trainer ziet dat hij heel snel op een hoog niveau zit. En Alex die heeft er vooral heel veel lol in.
2: Je vliegt gewoon, het is gewoon goede adrenaline en daar hou ik gewoon van. Ik vond voetbal ook wel leuk, maar kite is wel echt erboven. Mijn droom is natuurlijk de top bereiken. Net zo goed worden als mijn idolen en de Big Air kampioen worden.
0: Meer nieuws vind je in de app en op de site nanieuws.nl. En om een beetje lekker te kunnen kitesurfen heb je natuurlijk een beetje wind nodig. Jan Visser, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, wind was er volgens mij de afgelopen dagen voldoende.
3: Ja, zeker ook, zeker hoor. Vandaag werd de wind wel wat minder sterk in de loop van de dag. Dat was op zich best wel fijn, want ja, het is toch...
0: Dat is onstuimig, hè?
3: Ja. Ja, na al die warmte van de laatste tijd is het toch wel even wennen. De temperatuur is flink gezakt natuurlijk, vergeleken bij, nou ja, zeg maar een kleine week geleden. En dan in combinatie met de wind, ja, dat doet het al gauw koud aan. Het werd overigens vanmiddag in onze provincie 15 graden. Zo rond de 15 zijn de temperaturen geëindigd. Wat opviel was dat de Bild, het KNMI, een van de laagste maximumtemperaturen van vandaag, tot dusver, hè, want er kan misschien nog ietsje bij komen, noteren. Daar werd het nog niet eens 14 graden. Want er waren nogal wat buien, hoor, die ook boven onze provincie. En als ik even kijk naar de neerslagcijfers, Amsterdam Nieuwedam had bijvoorbeeld 22, Holendrecht 20 mm. Dus het klapte er wel hier en daar flink uit. Ja. En dat gold ook eerder vandaag vooral voor het midden en, van de provincie. Bij Hoorn, Purmerend, noem maar op en zo, heeft het fors geregend. Daar knapte het vanmiddag op. Maar in het zuiden van de provincie is de buienactiviteit, en ook aan de kust trouwens voor een deel, nog steeds niet voorbij.
0: En het was heel verschillend. Jan, viel ons op, want wij zaten hier in Hilversum naar buiten te kijken terwijl de regen naar beneden kwam. En in Utrecht, daar scheen het zonnetje op dat moment bij FC Utrecht.
3: Ja, ja, inderdaad. En in het zuiden van het land, Zeeland, Brabant en Limburg, daar heeft de zon zelfs vandaag 8 uur geschenen.
0: Kijk eens aan.
3: Geen bui aan.
0: Zij wel, hè?
3: Zij wel, ja, ja.
0: Nou, ja, grote verschillen.
3: Ja, inderdaad. Nou, vanavond kan het plaatselijk nog steeds een bui vallen. Begin van de nacht ook. Daarna wordt het overwegend droog. En het koelt wel behoorlijk af. Niet zo sterk als in Brabant, want dan kan het tot vorst aan de grond komen. Maar bij ons temperaturen rond een graad of 6 tot 7. En een afnemende wind trouwens. En dan morgen, ja, dat ziet er allemaal best wel vriendelijk uit. We hebben droog weer, periode met zon. In de middag wat meer bewolking geleidelijk, maar wel droog. Pas laat maandagavond kan er wat regen vallen. En het wordt 16 tot 17 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden, die smiddags aan de kust toeneemt, dan vrij krachtig. Dinsdag wordt een dag met vrij veel bewolking. Plaatselijk ook regen, trek front over. Maar wel 17 graden, 18 misschien op sommige plaatsen. Aanvoer van zachte lucht dus. En woensdag en donderdag krijgen we nog even een toefje nazomer. Droog weer, geregeld zon en 18 tot 19 graden.
0: Oh, dat is dan weer lekker. En dan zie je wel weer richting het weekend. Dan richt ik de blik natuurlijk op de Amsterdam Marathon. Jan, dat begrijp je. Zondag 18 oktober live te zien bij NH uiteraard. Gaat het dan weer wat herfstachtiger worden met regen en wind? Of valt het mee?
3: Ja, ik denk vrijdag bijvoorbeeld zal een dag worden met wat regen. En in het weekeinde kan er ook wat regen vallen. Temperatuur wordt wat lager. Dat is natuurlijk voor het lopen.
0: Dat is goed.
3: Prima.
0: Ja.
3: En ja, qua windzien zie ik op dit moment nog niet echt heel veel problemen, hoor.
0: Okay.
3: Dus niet echt een harde wind of zo, dat niet.
0: Nee, want dat zou dan uiteraard jammer zijn, maar dan hebben we geen parcoursrecord, hè?
3: Nee, dat is zo, ja. Ja.
0: Maar goed, het is nog ver weg. Kan nog allemaal veranderen. Jan, we spreken jou morgen weer.
3: Ja, hoor.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi.

0: 10 minuten over 5:30 is op NH Radio Fleetwood Mac met Everywhere. Dubbel feest dit weekend in het veld waar de handbalvrouwen van VZV het Zwitserse Winterthur hebben verslagen. Vrijdag werd het 34-30 en vanmiddag 31-30. En daardoor plaatste VZV zich voor de derde ronde van de European Cup. VZV-speelster Pien van der Geest is aan de lijn. Goedemiddag Pien, van harte gefeliciteerd.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, je klinkt lekker vrolijk na 2 overwinningen. Dus was er echt sprake van een Europese sfeer in het veld?
1: Nou, 100, ja, absoluut. We hebben, ik denk een heel weekendfeest gehad met, ik denk wel minimaal 1000 supporters in de hal het hele weekend. Dus in dat opzicht, ja, absoluut. Dat is één groot feest. Ja,
0: is dat anders dan competitiewedstrijden, toch?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, het is altijd wel druk bij ons in de hal. Dus in dat opzicht hebben we altijd wel geluk met onze supporters. Maar tuurlijk. Er komt op zo'n Europese wedstrijd. Daar komen er gewoon meer mensen op af.
0: En dat is leuk. Ja. Dat motiveert.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat doe je het liefst voor eigen publiek.
0: Ja. Nou, zullen mensen zich afvragen van... Goh, je speelt Europees. Dan speel je 2 keer thuis tegen Winterthur. Waarom zijn jullie niet naar Zwitserland afgereisd?
1: Ja, dat is een keuze vanuit beide clubs geweest. Dus ze mogen ervoor kiezen om 2 keer uit te spelen, 2 keer thuis. Dat ligt helemaal aan wat de wensen zijn. En voor nu is er gekozen om 2 keer hier naartoe te... dat zij het hele weekend hier zijn. En dat is met name ook in het hele kostenplaatje... wat voor beide clubs het meest voordelig is.
0: Vind je dat jammer dat je niet naar Zwitserland bent geweest?
1: Tuurlijk. Het is altijd jammer dat je niet... Kijk, je bent natuurlijk met 16 meiden. En inmiddels zijn het ook wel een beetje... je soort je eigen familie geworden. Dus als je daar met z'n allen zo'n mooi avontuur kan beleven in het buitenland... is dat heel leuk. Maar ja, het allerliefst speel je natuurlijk voor je eigen thuispubliek. Dus als je 2 keer voor een hele volle hal mag spelen... ja, dat is natuurlijk eigenlijk... stiekem nog leuker.
0: Ja, ik heb het even opgezocht. Het ligt er dat plaatsje ergens in de buurt van Zürich. 108.000 inwoners. Hoeveel inwoners heeft het veld ook alweer?
1: Nou, ik heb geen idee. Het zal er misschien 1800 zijn. Ik denk heel weinig.
0: En toch winnen met 2 keer 34.
1: En toch winnen. Ja, is toch mooi, hè? Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja, dat is, het was één groot feest. En ja, dat maakt het ook wel zo leuk. En wat ik zeg, het is één grote familie. En dan is het expres. Speciaal om dat met z'n allen zo te kunnen doen. Ja. En te mogen doen. Dat voorop.
0: Maar als ik de uitslagen zie, lag het toch behoorlijk dicht tegen elkaar aan?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Het is, we hebben die eerste wedstrijd met 4 verschil gewonnen. Dus dan ga je zo'n tweede wedstrijd toch lekker erin. Winnen we, verliezen we uiteindelijk. Ja, in principe verliezen we de laatste wedstrijd. Of de wedstrijd van vandaag. Met name ook om de andere meiden nog even te laten spelen. Om ook dat gevoel te geven van, joh, weet je, wat is het nou om in zo'n volle thuishal te spelen? En hoe is dat?
0: Dus jullie hebben een beetje gerouleerd qua speelsters.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat hoort ook. Kijk, je haalt het nooit 60 minuten vol, hè? Dus dat, als we dat moeten doen, dan is dat gewoon mega zwaar in zo'n pot. Dus je wisselt altijd door en op een gegeven moment kiest Edwin onze coach en natuurlijk voor om dan te zeggen van... de meiden die er hard voor werken vanuit de tweede, de hartstikke dicht tegenaan zitten tegen het eerste. Om daar dan ook echt wel onderdeel in het veld ook mogen zijn. Ja, buiten dat ze natuurlijk sowieso onderdeel van het team zijn. Hè?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Edwin is uiteraard Edwin Jansen, de trainingcoach van VZV. Nou begrijp ik dat jij afgelopen vrijdag 8 treffers hebt gemaakt. Heb je vandaag ook nog een behoorlijk aandeel gehad of was het wat minder?
1: Ik moet je zeggen, ik heb vandaag 6 keer de paal geraakt.
0: Oh. Dat is ook een prestatie.
1: Inderdaad ook een prestatie. Dus het was voor mij... ik heb alle goals aan mijn teamgenoten overgelaten... die het onwijs goed hebben gedaan. Het waren voor mij 6 hele mooie palen vandaag, helaas.
0: ik lach erom. Maar dat is ook frustrerend, of niet?
1: Tuurlijk. Hartstikke frustrerend. Dan word je helemaal gek. Maar ja, je kan heel boos worden. Maar je kan ook blijven gooien en hopen dat hij er wel een keer in valt. En dan... dat zien we dan wel weer. Want ja, als ik niet gooi, dan komen ze niet meer op me af. En dan worden de ruimtes helemaal klein. Dus ja, in dat opzicht heb ik het ook wel een beetje van mijn schot nodig natuurlijk om gevaarlijk te zijn en te worden. Dus ja, het is heel frustrerend, maar ja, het hoort er ook wel een beetje bij. En ik ben blij dat die meiden het onwijs goed hebben gedaan. En daar kan ik denk ik nog alleen maar harder van genieten dan van mezelf, zeg maar.
0: Ja, dus nu door naar de volgende ronde, de derde ronde. Ja. De eerste ronde hadden jullie een bye, tweede ronde dus nu de Zwitsers uitgeschakeld. Wordt het dan echt serieus werk of heb je nog wel hoop dat je nog een rondje verder kan komen in Europa?
1: Nee, we hebben altijd wel, dat hebben we vorig jaar of het jaar daarvoor hebben we dat ook gedaan. Zijn we uiteindelijk ook deze ronde nog doorgekomen en die ronde daarna. Dus dat was volgens mij dan de kwartfinale, als ik het dan goed zeg, zijn we uiteindelijk dan gestand. Dus nee, absoluut. De kansen zijn er altijd. Het ligt er natuurlijk een beetje aan wie je loodt. We hebben vorig jaar natuurlijk een beetje hebben een lastige loting gehad. Toen hebben we uiteindelijk degene die kampioen werd in de Europa Cup geloot. Dus dat is altijd jammer. Maar ja, we gaan het altijd maar weer meemaken. We zien het wel. Ja, je weet ook niet wat je kan verwachten. Dat is altijd maar zo in zo'n loting.
0: Nee. En dan wordt het waarschijnlijk wel gewoon een uit- en een thuiswedstrijd. Hè? Want je geeft natuurlijk toch als één club dat thuisvoordeel weg. Hè? Als je twee keer in één land speelt.
1: Ja, zeker. Ja, dat is voor ons natuurlijk mega fijn. En, maar ja, het blijft een keuze van de club. Wat ze wel of niet, waar hun voorkeur ligt. Ja.
0: Nou, eerst maar eens in de competitie verder gaan. Dan gaat het ook lekker trouwens. Ja. Jullie staan bovenaan. En zaterdag zie ik VOC thuis. Maar die hebben de weg omhoog ook wel weer een beetje gevonden. Dus dat kan best nog een pittige duel worden.
1: Ja, absoluut. Nee, die hebben denk ik een stroeve start gehad. Maar die gaan, die hebben van het weekend ook weer gewonnen. Ja. Dus die gaan ook weer hartstikke lekker. En, ik heb onwijs veel vertrouwen in deze meiden en in deze groep en hoe het nu gaat. En buiten dat we in het veld gewoon een goede groep zijn en we goed op elkaar ingespeeld zijn, zijn we dat daarbuiten ook. En ik denk dat dat is wat ons zo sterk maakt en waarom we zo goed zijn. En we gaan elke week met volle vertrouwen stappen we het allemaal vanzelf weer op.
0: Ja, tot slot, Pien, ben je nu nog eigenlijk in de sporthal of niet?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Dus je gaat nog eventjes, even nog een beetje nagenieten, een beetje lekker nababbelen.
1: Ja, we zitten lekker, half twee spelen is natuurlijk een beetje een rotheid. Dus we zitten inmiddels lekker, dat mag ook wel, aan een kleine stelt en een patatjes. En dan zijn we morgen lekker vrij en gaan we woensdag weer volle bak richting VOC. Maar nu nog even heerlijk nagenieten.
0: Nou, doe dat lekker. Eet smakelijk en neem lekker een drankje. En fijn dat je van de telefoon wilde komen.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Fijne avond. Pien van der Geest was dat. Speelster van VZV. Zij zijn door naar de volgende ronde van de European Cup. Jan Smit, dan volg je haar benen.

0: Jan Smit, straks meer over FC Volendam, dat thuis won met 2-0 van Vitesse. We blijven in de eredivisie nog eventjes, want bij Ajax was het chagrijn niet ver te zoeken na de thuiswedstrijd van gisteren tegen NEC. Want voor de vierde keer dit seizoen konden de Amsterdammers in eigen huis namelijk niet winnen. Gisteravond bleef de ploeg van de trainer-coach uit Spanje, Michel, bleef steken op 1-1. En dat betekent dat het gat met de koploper Feyenoord is opgelopen naar 5 punten. Ajax maakte duidelijk op dit moment een pas op de plaats als het gaat om de titelaspiraties. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat.
1: Ja, dat is de keiharde realiteit. 5 punten is niet niks, maar ook niet onoverbrugbaar. Dus ja, je moet gewoon positief blijven, keiharde blijven werken, vertrouwen houden. Ik wil ook de fans bedanken voor de fantastische steun. We moeten gewoon één blijven en het seizoen is nog lang. Maar we moeten wel heel snel gaan verbeteren, want je kan het verhaal niet elke week gaan houden. Dus we werken er keihard aan en ik denk dat we ook langzaam stappen maken. Maar het moet beter, dat is duidelijk, want dit soort potjes moet je uiteindelijk gewoon winnen. Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in, het is nog vroeg. Maar nogmaals, we moeten wel gaan opschieten.
2: Het is vroeg, maar tegen meer van dit soort schade momenten moet je niet gaan aanlopen.
1: Klopt, je kan dit niet te vaak hebben, want dan wordt het gat langzamerhand groter en groter. Ja, dan wordt het straks onoverbrugbaar. Maar nogmaals, ik heb heel veel vertrouwen. Ik denk dat we op de goede weg zijn. De resultaten helpen niet helemaal mee op dit moment. Maar ja, wat ik net al aangaf, de prestaties zijn oké. Okay. We spelen niet slecht, je creëert genoeg. Alleen ja, je moet gaan scoren.
0: Ja, dat zei Sofyan Amrabat bij de collega's van de NOS. Jeroen Elsof hoorde je. Ja, Dusan Tadic keerde gisteravond met NEC voor het eerst terug in de Johan Cruijff Arena. Servische oud-Ajax-ziet en voormalig aanvoerder van de Amsterdammers gooide in aanloop naar de wedstrijd Ajax-NEC olie op het vuur met een interview dat hij gaf bij nu.nl. Ik kijk even naar de overkant voor de mensen die het gemist hebben. Milton, wat was het meest kwalijke wat Tadic gezegd heeft?
3: Ja, toch dat hij zijn ploeggenoot eigenlijk aan het afbranden was.
0: Echt waar?
3: Ja, heel veel mensen vielen over het feit dat hij zei dat Ajax zijn vrouw is. Als een soort liefde, dat hij zijn liefde verklaarde aan Ajax. Maar dat had ik ergens ook wel verwacht. Als je ziet hoe hij altijd lovend over Ajax was, dus dat was niet heel erg opvallend. Maar dat is eigenlijk dat hij met wat woorden zei van ja, mijn ploeggenoten zijn niet goed genoeg. Ik maak genoeg loopacties, ik sta genoeg vrij. Maar ik krijg de bal niet. Dus eigenlijk zei hij van ja.
0: Hij viel ze af.
3: Hij viel ze af.
0: In dat interview althans.
3: Ja.
0: Ja, en of dat dan echt zo bedoeld en gezegd is. Nou, laten we eens even luisteren wat Tadic er zelf van vindt. Hij zei dat hij in een bepaalde hoek is geduwd.
4: Whatever you say, you know, people pronounce how whatever they want, you know. And also they do everything for some clicks and something that they can comment, you know. And I don't know, you cannot even say, and then you always you will turn on bad way, you know. And this is really strange, you know. I don't know why we need to be like that, you know. If somebody says something, I say a normal way some things, but we can turn around and you turn around all the time something and we make story from everything. I know that this works like that, but I really don't like that, you know, because, you know, it's you can always turn words, you can always turn things and then look like you disrespect somebody, but this is not the case. Who know me, you know me that I respect everyone, and especially when you work for somebody. I'm player of NSA. I love Ajax and I will always love Ajax. It's from my when I was kid, I love Ajax. But this, I don't disrespect NSA because I'm professional. And I will do everything for NSA.
0: Dat waren de woorden van Dusan Tadic. Nou, even kort vertaald zei hij dus dat mensen woorden op hun manier kunnen interpreteren. Journalisten doen alles voor de kliks en reacties. Men draait het, zegt hij, altijd in het negatieve. En dat vindt hij vreemd. Maken een verhaal van hele kleine dingetjes. Tadic vindt dat niet fijn als je die woorden verdraait. Dan lijkt het erop alsof je iemand niet respecteert. Maar dat is wat hij zei niet het geval. Hij respecteert juist iedereen. Ook de mensen bij NEC. Hij is speler van NEC. Maar houdt al vanaf kinds af aan van Ajax. En dat waren zijn woorden gisteren na afloop van de wedstrijd Ajax-NEC. Kijk ik weer even naar de overkant, Milton. Is de lucht daarmee geklaard? Of gaat dat toch nog wel wat effect hebben in de spelersgroep? Want ik zag de aanvoerder van NEC, Sherry. Die had het hele interview nog niet gelezen. Ik weet niet of dat waar is, maar het zou kunnen hoor. Maar
3: ja, en ik zag dat,
0: als het over jou gaat, dan zou ik toch wel even willen weten wat er dan op papier staat.
3: Ja, sorry dat je onderbrak. Maar ook zag ik dat Brian Linssen zei dat Tadić toch even op de bladen moet zitten. En dat toch even excuses moet maken naar zijn teamgenoten. Ik heb nog even de quotes erbij gepakt om wat meer duiding te schetsen voor de luisteraar. Hij heeft onder andere gezegd: het is gemakkelijk om met topvoetballers te spelen, zoals mijn tijd bij Ajax. En het is lastig om mindere spelers om je heen te hebben. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal niet. Of ik krijg hem niet terug. Dan werkt mijn brein blijkbaar te snel. En hij zegt ook nog: er zijn zoveel dingen te corrigeren bij NEC, maar dat kan natuurlijk niet. Dus richt ik me op de belangrijkste zaken. Met alle respect voor NEC, maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard.
0: Ja, en dan denk ik, want ik heb dat interview helemaal gehoord van Tadić. Toen zei hij ook van ja, als je Ajax en NEC naast elkaar gaat leggen, dan zal niemand het raar vinden dat het niveau bij Ajax hoger ligt dan bij NEC. Dus hij zegt eigenlijk niets geks, toch?
3: Ja, maar hij heeft ook in dit interview gezegd dat Ajax nog steeds zijn vrouw is. Dat is ook wel een beetje... Ja, ik zei het eerder al dat het vrij logisch is dat hij nog steeds van Ajax houdt. Maar ik vind het wel een beetje flauw om dan zijn ploeggenoot af te branden. Dat hoorde je hem net toch zeggen.
0: Maar is dat afbranden? Als je zegt dat waar jij gespeeld hebt, dat op een absoluut hoog niveau was. Hij speelde bij Ajax toen het Europese top was. En het is niet het huidige Ajax voor de duidelijkheid. Ja, is dat dan afbranden van je als jij zegt van ik denk snel, ja, ik bedoel, ik denk dat als we Ronaldo bij Telstar neer gaan zetten in de huidige situatie, dat hij hetzelfde zou zeggen.
3: Ja, maar hij zegt toch ook, ik maak de voorbereidende acties en mijn spelers zien het niet. Dus dan
0: disqualificeert
3: hij eigenlijk zijn tegen medespelers. Ja,
0: maar het heeft toch met het niveau te maken. Alleen hij heeft natuurlijk gekozen om op een bepaald niveau te gaan voetballen.
3: Zijn eigen keuze, ja.
0: Dus dan zou hij dat beter in hebben kunnen slikken dan? Voor de goede harmonie?
3: Ja, maar aan de andere kant is het wel zo dat we altijd zitten te klagen over dat we geen grijze muizen willen in de voetballerij. En dan spreekt iemand zich uit en dan krijgt hij...
0: Ja, nou vraag ik het aan jou, wat vind jij ervan dan?
3: Ja, ik vind het wel makkelijk om je ploeggenoten af te vallen. Als je, als 36,
0: moet hij niet doen, moet hij niet doen.
3: Nou, je bent 36, je bent de vedette, je hebt het hartstikke goed gedaan bij Ajax. En dan om nu je medespeler van NEC af te vallen, vind ik wel een beetje flauw.
0: Ja, maar je vindt het echt afvallen, afbranden zelfs. Ja. Dat noemde jij. Ja. Alleen omdat hij zegt van dat hij bij Ajax gewend was. Dat het...
3: ja, maar hij doet nu alsof hij een grote vedette is bij NEC.
0: Maar dat is het toch ook?
3: Hij heeft het helemaal niet laten zien bij NEC.
0: Dat vind je. Je vindt dat hij niet presteert. Dat is wat anders. Dan zou had nu.nl daarop door moeten vragen van je laat het niet zien.
3: Maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Dat weet ik niet. Het is ook een beetje de manier van opschrijven, daar zou hij natuurlijk ook wel een punt kunnen hebben. Hij zei ook, voor de camera kan je natuurlijk zeggen wat je wil en dan is dat duidelijk. Hoewel, ja, er wordt ook wel ingeknipt. Dus of dat nou helemaal waar is, weet ik ook niet. Maar op papier is het natuurlijk, kan het wel een beetje uit de context. En zeker de knip- en plaksites.
3: Ja, maar jij vindt dus wel dat hij tot nu toe goed presteert bij NEC?
0: Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ik me kan voorstellen dat hij, als je Ajax en NEC naast elkaar legt, vraag het op straat aan een willekeurige voetballiefhebber, dan zal iedereen zeggen dat Ajax in principe de grotere club is. He, het stadion is groter, de geschiedenis is groter, ze hebben meer prijzen gewonnen. Ja, dat is toch niet zo heel raar?
3: Nee, maar daar zijn we het wel over eens. Ik vind alleen dat je dan niet je ploeggenoot hoeft af te branden.
0: Nee, de vraag is of het verstandig is om dat te zeggen. Ja. Maar als we nou een beetje leuke interviews willen hebben af en toe, dan is het toch fijn dat hij dat zegt.
3: Ja. Oh. En nu hebben we het er weer over. Dus op zich, we hebben de discussie over. Dus dat is alleen maar goed, toch?
0: Ik kan je wel afvragen of hij dus blij is met de keuze als hij dit zegt.
3: Ja, maar Ajax wilde hem niet, volgens mij. Dat is
0: nee, maar of hij blij is met zijn keuze bij NEC. Misschien valt het hem een beetje tegen. En dat hij zich daarom dit heeft laten ontlokken. Dat het niveau bij NEC een beetje tegenvalt. Het is niet het NEC van vorig seizoen ook, voor de duidelijkheid.
3: Ja, misschien heeft hij zich daarin vergist, dat denk ik. Ja, die kans is vrij groot.
0: We gaan straks verder discussiëren. Ja, niet meer over Ajax en Tadić, voor de duidelijkheid. Maar we gaan het nog hebben over Telstar tegen ADO Den Haag. Dat werd vanmiddag 2-2. We gaan het nog hebben over paardensport. Ook niet onbelangrijk, op de drafbaan in Alkmaar. En Volendam Vitesse komen nog over te spreken. Dat allemaal in het tweede uur van NH Sport.
5: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
9: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ik ben Joyce uit Annapolona.
6: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
7: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
8: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
9: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
13: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
14: Dit is een uittip.
15: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Oh,
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
19: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
22: NH Sport.
23: Met Edward Dekker.
24: Goedenavond, het is 7 minuten over 6. Tweede helft van deze uitzending van NH Sport. Met daarin een terugblik op de degradatiestrijd in de Eredivisie tussen Telstar en ADO Den Haag. De wedstrijd eindigde in 2-2. De trainer komt aan het woord, Henk Brugge. En ook Tyrone Owusu. Hij scoorde 2 keer voor de Witte Leeuwen. In de eerste divisie versloeg FC Volendam Vitesse. Je hoort straks trainer Erwin van der Looy en doelpuntenmaker Luca Blondo. Hij maakte zijn eerste in het betaalde voetbal. En er is paardensport, het Open NK Monté. Wat dat precies is op de drafbaan in Alkmaar, dat hoor je straks van verslaggever Stefan Brandhorst. Om 6:30 het regionale nieuws en het weer. Doen we een stapeltje platen bij en dan is het, voor je het weet, 7 uur vanavond.

0: De muzikale aftrap van tweede uur van NH Sport. Phil Collins deed dat op zijn oude dag met You Can't Hurry Love. Ja, voor eigen publiek bleef de Telstar vandaag een teleurstellende middag. De Velsenaren kwamen niet verder dan 2-2 tegen ADO Den Haag. Dat is flink balen, want ze stonden na een kwartier spelen met 1-0 voor. En ADO stond door een rode kaart ook nog met een mannetje minder op het veld. En de afloop spraken we met een aantal hoofdpersonen, om te beginnen met de doelpuntenmaker Tyrone Owusu. Hij schoot 2 keer op prachtige wijze raak. En dat tegen zijn oude club en ook nog eens in de stad waar hij geboren is en nog altijd woont.
1: Dat geeft wel een kleine extra motivatie, maar uiteindelijk, ja, het is gewoon weer een voetbalwedstrijd en die wil je natuurlijk altijd winnen en je bijdrage hebben.
2: Nou, je bijdrage en die kleine extra motivatie, die waren er wel.
1: Klopt, vandaar ook die 2 doelpunten. Ja.
2: Ja. Is dat dan toevallig, wat je ook net zegt van, ja, misschien net ietsje pietsje extra motivatie?
1: Ja, je weet dat het je oude club is, dus ja, je wilt gewoon laten zien dat jij een betere speler ben geworden uiteindelijk, omdat het daar niet gelukt is. En ja, voor de rest is het gewoon een normale voetbalwedstrijd.
2: Je hebt in de jeugd van ADO Den Haag gezeten, jong ADO Den Haag nog even. En baal je dan dat het daar niet gelukt is?
1: Ja, in eerste instantie is het balen, maar ja, life goes on, dus je moet uiteindelijk door. En ik ben gewoon blij dat ik bij Telstar nu speel.
2: Maar dat is ook wel weer een mooie manier om dit te laten zien, toch? Want dat idee had je natuurlijk niet toen je wegging.
1: Klopt, precies. En ja, iedereen die meekijkt thuis, mijn moeder ook, die is sowieso trots op me dat ik dit vandaag heb laten zien.
2: Heb jij ooit nog het idee van ik wil terug naar ADO Den Haag, omdat je er ook woont en dat je er gespeeld hebt in de jeugd?
1: Ja, misschien in de toekomst, maar dat is niet nu iets waar ik aan denk. Ik focus me gewoon op Telstar.
2: Ja, want dit had niet gehoeven natuurlijk. Als je heel lang met een man meer speelt en al heel snel dus dankzij jou die 1-0 voorsprong pakt.
1: Klopt. Alleen ja, na die 1-0 werden we slordiger. En ja, ik denk een beetje nonchalant. En daardoor vielen die 2 doelpunten. En gelukkig, ja, kwam die 2-2. En daarna moesten we het gewoon over de streep trekken.
0: Al dus de doelpunten maken.

0: denken wij dat het beste past. Nou, en dat is mijn werk en dat is mijn taak om uiteindelijk de beste elf op het veld te zetten naar onze mening. En om de wedstrijd te winnen voor de club. En dan is een individu is ondergeschikt.
1: En dan is het gevolg, neem ik aan, dat een speler, in dit geval Jeff Hardeveld, behoorlijk teleurgesteld is.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat moet hij ook zijn. En hij mag ook boos zijn. Alleen, hij zal het wel moeten accepteren. Want nogmaals, niemand is belangrijker dan de club. Ik ook niet. En we maken keuzes en die zal hij moeten accepteren.
2: Doet dat wat in jullie relatie als trainer aanvoerder?
0: Voor mij niet. Want ik maak een zakelijke keuze. En een relatie met een persoon is niet zakelijk. Dat is persoonlijk. En ik heb een prima relatie met Jeff. En ik heb het hem ook uitgelegd waarom ik de keuze heb gemaakt. En uiteindelijk is hij het daar natuurlijk niet mee eens. En dat mag. Maar hij zal het wel moeten accepteren.
2: Blijft hij aanvoeren?
0: Ja. Ja, daar verandert niks aan. En op naar volgende week.
2: Toch even als laatste, maar hij is niet ingevallen. Is bewust of zit daar nog iets achter? Of is je denkt van ik heb hem op dat moment gewoon niet nodig als je kijkt naar de wedstrijd?
0: Ja, volgens mij heb je hem al ingevuld. Dat laatste. Ja, uiteindelijk kijk je naar wat nodig is in de wedstrijd. Wij dachten vandaag dat we andere jongens moesten inbrengen dan Jeff. En dat is het enige.
3: Dat zei de trainer Henk Brugge over de kwestie Jeff Hardeveld tegen Erik-Jan Brinkman. Ja, hoe gaat dat verder? We hebben het vorige uur al eventjes over gehad, Milton. Jeff Hardeveld, voor de duidelijkheid, hadden we aangevraagd om voor de camera te verschijnen. Maar dat mocht niet. Dat kan ik overigens ook wel weer begrijpen.
4: Ja, maar het is wel een beetje gek dat dat dan voor de neus van onze verslaggever Erik-Jan Brinkman gebeurt.
3: Ja, je kent de situatie.
4: Is dat de kneuterig?
3: Nou ja, je kent Telstar een beetje. Daar is ruimte schaars. Dus alles gebeurt eigenlijk in de openbaarheid. Wat beter misschien achter een deur kan plaatsvinden.
4: Ja, maar ik vind het wel een beetje kwalijk dat de trainer Henk Brugge tegen Erik-Jan zegt dat hij op zoek is naar sensatie. Dit zijn toch gewoon legitieme vragen om te vragen waar.
3: Nou, dat ben ik met je eens.
4: Moet iets aan Brugge zelf vragen. Dat deed hij ook netjes, Erik-Jan. Maar bleef een beetje op de vlakte, vond ik, Brugge erover.
3: Ja, ja. Beetje hetzelfde als weer wat jij laatst had met de trainer van Volendam, Van der Looy en rechtsback Oegu. Die wilde ook niet uit de school klappen over wat dan de redenen zijn. Het is ook wel weer netjes natuurlijk dat je niet de vuile was buiten hangt en niet zegt van ja, Hardeveld doet dit, dat en zus niet goed. Hè? Dat zou je ook niet heel oké vinden, toch?
4: Nee, maar aan de andere kant snap je wel dat die vragen leven bij de supporters. En als journalist zijn we toch een beetje, spreekbuis vind ik een groot woord, maar we zijn wel de vertegenwoordiger voor de supporters ergens.
3: Ja, die willen een antwoord op een vraag.
4: Ja,
3: dat precies. Komt dan niet.
4: Ja.
3: Nee, behalve dan dat het systeem anders is.
4: Ja, maar dat vind ik wel een beetje makkelijk.
3: Ja. Zou Hardeveld geen goede linksback zijn trouwens? Dat vraag ik me toch ook af.
4: Ja, dat vind ik ook wel. Nou, zeker als je zag. Ja, het is een beetje makkelijk om daar nu achteraf is het een koe altijd makkelijk in de kont kijken.
3: Zeker.
4: Marvin Peersman die maakte geen onuitwisbare indruk vandaag. Dus het is wel heel makkelijk om het daar nu op af te schrijven. Maar ik vond niet dat hij goed speelde.
3: Ben benieuwd.
4: Ik denk dat Hardeveld beter is, zou spelen.
3: Ben benieuwd hoe dat volgende week tegen Hajmoussa gaat dan?
4: Ja,
3: dat is...
4: Daar had ik nog niet eens over nagedacht.
3: Nee, die speelde natuurlijk rechtsbuiten bij Feyenoord.
4: Die speelde gisteren Mateo Chaves redelijk dronken bij Vlagen.
3: Ja, hoewel Chaves natuurlijk ook wel aanvallend als zich ook wel deed gelden. Dat is natuurlijk het voordeel als je tegen Hajmoussa speelt, dat je ook aanvallend. En dan is Hardeveld natuurlijk wel een... stel je voor dat het verdedigen misschien wat minder zou zijn. Zou wel weer een overweging kunnen zijn om hem dan juist weer wel op te stellen.
4: Maar aan de andere kant, als Henk Brugge dat nu tegen Jeff Hardeveld heeft gezegd van nou, deze wedstrijd zet ik je aan de kant, maar ik heb je volgende week tegen Feyenoord weer nodig, omdat Anes Hajmoussa dan tegenover je staat, dan snap ik die uitleg weer wat makkelijker.
3: Ja.
4: Maar ik snap ook al dat hij dat dan nu nog niet...
3: Nee, hij gaat natuurlijk niet zijn collega Van Bronckhorst alvast wijzer maken. En hij zei wel van hij blijft mijn aanvoerder, dus het is niet zo dat hij op een zijspoor is beland, Hardeveld.
4: Maar toch heb ik het gevoel dat er iets sluimert.
3: Ergens
4: wringt dit. Ligt dat aan mij?
3: Ja, nee, ik ben helemaal met je eens. Ergens wringt dit nog. En wie weet dat we daar later in de week dan wel weer meer over gaan horen. Telstar Feyenoord als de eerstvolgende wedstrijd. Zaterdag aanstaande om 8:00. Schoonenberg zal wel weer uit zijn voegen barsten dan. Het is uiteraard te volgen via het liveblog op onze site.

0: Ja, Son Meunier was dat uit Den Haag. Puntje erbij voor ADO tegen Telstar. Voelde natuurlijk als een overwinning met 10 man. Dat was in de Eredivisie. Er werd ook gevoetbald in de Eerste Divisie. Daar boekte Volendam vrijdagavond de 5e zege van dit seizoen. Het werd tegen Vitesse 2-0. Luca Blondo kopte de 1-0 binnen. En met een weergaloze hakbal maakte Henk Veerman de 2-0. Nou, voor de aanvoerder van de FC was dat alweer zijn 10e treffer dit seizoen. Voor Blondo was het zijn eerste ooit in het profvoetbal.
1: Ja, natuurlijk heel bijzonder. Mijn eerste goal hier voor Volendam. En natuurlijk thuis. Dus ja, dat is wel een enorm mooi moment voor mezelf.
0: Ja, want je hebt natuurlijk best wel wat wedstrijdjes gespeeld. Ja, niet een karrevracht, maar toch wel een aantal.
1: Ja, dat klopt. Dus om nu eindelijk mijn goal te scoren, dat is wel mooi voor mezelf natuurlijk. En ook voor het team, want daardoor kom je net goed voor rust 1-0 de kleedkamer in. Dus, ja.
0: Hey, heb jij nou als doel ook om als centrale verdediger om een x-aantal doelpunten te proberen te maken in zo'n seizoen?
1: Ja, tuurlijk. Dat is wel iets wat je ook als verdediger kan onderscheiden. Dus dat is wel een doel voor mij. Maar nu de eerste zit erin, dus nu gaan we verder uitbouwen.
0: Ja, wordt daar op de training dan extra aandacht aan besteed, standaard situaties?
1: Dat sowieso. En ook met koppen. Ik heb natuurlijk mijn lengte. Ik kan nog wel wat aan werken natuurlijk, maar dat kan wel een wapen van me worden.
0: Al dus, Luca Blondo, 1,95 meter is hij lang. Dus hij zou inderdaad vaker door de lucht kunnen worden gebruikt en zo zijn doelpuntjes meepikken. Dan van de doelpuntenmaker naar de trainer, Erwin van der Looy. Ja, die heeft het eigenlijk best lastig bij zijn nieuwe club. Thuis gaat het allemaal geweldig, want alle wedstrijden gewonnen. Maar de resultaten buiten Volendam zijn dramatisch. 5 keer gespeeld en 5 keer verloren. En daardoor staat Volendam niet tussen de bovenste ploegen, maar in de middenmoot. Maar ja, over het optreden in eigen huis tegen Vitesse was van der Looy in elk geval tevreden.
2: Ja, maar ook gewoon degelijk, vond ik. Stabiel. Ik heb geen moment eindelijk op de bank gezeten dat je denkt van kan wel eens iets raars gebeuren of zo. We hadden misschien nog iets meer goals moeten maken. We hadden wel goede kansen natuurlijk. Ilan nog, Maka nog 2 goede kansen. Dus ik denk dat Nick natuurlijk niet te vergeten.
0: Dodeman.
2: Dus
0: vlak naar rust.
2: Dus ik denk dat we kansen genoeg hebben gehad. Grote kansen. Ik denk dat zij 1 echt grote kans hebben gehad met Bannes. Ik denk dat ze hebben wel een aantal schoten gehad, maar vooral van ver.
0: Heel veel schoten zelfs.
2: Jawel, maar ja.
0: Allemaal los eigenlijk als je het zegt 1 op doel.
2: Ja, maar heel weinig dat je denkt van dat zijn echte kansen. Kijk, wij, over het algemeen schieten wij als we denken dat iedereen kan gaan. En niet te veel wild schieten. En dat, ik vond er zaten veel wilde schoten bij hem.
0: Is het dan gewoon een degelijke, efficiënte overwinning?
2: Nou, ik vind het een volwassen overwinning. Kijk, ik vond ons vorige week al in Almere al beter op het veld staan met elkaar. Meer samen doen, minder kansen weggeven. En dan win je hem net niet. Heb je ook wat kansen om te winnen. En speel je ook tegen een betere tegenstander. Maar vandaag was het eigenlijk probleemloos.
0: Hoor ik een trainer nu eigenlijk zeggen van de opgaande lijn, de klimmende lijn is ingezet?
2: Ja, jij, ik weet niet, maar ik heb dat nergens gezegd. Maar
0: dat haal ik eruit.
2: Jij leest door de regels, denk ik.
0: Ja. Okay. Maar dat klopt wel.
2: Nou, dat klopt een beetje. Ja. Maar ik wil niet te vroeg juichen, maar dat vind ik wel. Zeker.
0: Nou, we gaan het volgende week zien.
2: Precies.
0: Dat wordt interessant.
2: Dat bedoel ik. Ja. Deze opmerking had ik ook wel verwacht. Ja. We gaan het volgende week zien. Dus dan praten we weer over met elkaar. Zo is het.
0: RKC uit voor de dag.
2: Ja, dat weet ik. Ik zeg het maar even. Ja, nee, ik wist het al.
0: Ja, trainer Erwin van der Looy was dat. RKC tegen Volendam staat voor zondag 12:15 op het programma. 11:45 zeg je normaal gesproken. Milton, wat haal jij eruit uit van der Looy? Behalve dat hij toch wel wat droog humor aan het eind heeft.
3: Ja, maar misschien lag het ook aan de interviewer.
0: Ja, zou kunnen. Ja,
3: geen idee.
0: Ik denk het niet. Maar.
3: Nee, ik haal eruit dat hij vindt dat er een stijgende lijn in het spel van Volendam te zien is.
0: Ja.
3: En dat is ook wel wat wij zien als volgers van Volendam.
0: Gaat langzaam beter, maar.
3: Het zijn wel baby-stapjes.
0: Ja, nou ja, als je ziet dat Almere toch ook weer nu weer met 3-0 wint. En vorige week deden ze het op zich best aardig tegen Almere. Maar het is alleen niet goed genoeg, denk ik, om wat jij vorige week of 2 weken geleden zei. Om bij die top aan te haken. Bij Heracles Almere. Dat gat met Almere is al 7 punten.
3: Ja,
0: het is niet goed genoeg.
3: Dat ze zich toch meer op de play-offs moeten gaan richten dan op de top 2. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. En ik heb volgens mij toen ook 2 weken geleden gezegd dat ik op dit moment de selectie gewoon niet goed genoeg vind. Want de kwaliteit ontbreekt, blijkbaar.
0: En daar is niet te veel aan veranderd. Maar even Veerman er nog even uitlichten. Niet voor het eerste seizoen, wat een goal.
3: Ja, weergeloos.
0: Ja.
3: Hij loopt ook nu 10-10. 10 doelpunten in 10 wedstrijden. Dus hij loopt 1-1. Dus dat is fantastisch. Maar dat hakballetje, dat was niet voor het eerste seizoen dat hij zo'n hakballetje deed.
0: Nee.
3: Ik heb het idee dat hij vrijwel alleen maar mooie doelpunten heeft gemaakt.
0: Ja, omhaal nog een keer dit seizoen.
3: Ja, en ook nog een keer een schot van buiten de 16. Nog een keer een kopbal.
0: Zit goed, ja, in zijn vel.
3: Ja. Maar ik vind Henk Veerman ook wel een typische eerste divisie spits, eerlijk gezegd. Want in de Eredivisie kwam het er vaak niet echt uit. Maar de seizoenen dat hij in de eerste divisie ook nog bij ADO speelde, deed hij het ontzettend goed. De seizoenen bij Van Dam in de eerste divisie deed hij het altijd goed. Ja, dit is toch wel een beetje zijn speeltuin in de eerste divisie, lijkt wel.
0: Ja, die jongen die op linksbuiten staat, die maakte overigens een weergeloze voorbereidende actie. De assist was van Nick Dodeman uiteindelijk. Maar,
3: Jabrael Meftahi bedoel je?
0: Ja, een geweldige actie. Twee man uitspelen op het middenveld en zo met een steekbal Dodeman klaarzetten. En vervolgens de hakbal dus van Veerman bij de eerste paal. Ja, dat was echt wel even het hoogtepunt vanavond.
3: Nou, ik vind die Meftahi sowieso eigenlijk een hoogtepunt afgelopen week. Van vorige week dat ik hem zag bij Almere, ook een van de betere spelers van Van Dam. Had ook nog een mega grote kans in die wedstrijd. En had eigenlijk wel Van Dam op 1-0 moeten zetten. Maar het is eigenlijk wel een verademing op linksbuiten, die jongen. En ik vraag me af, misschien dat Van der Looijen misschien wel iets eerder al moeten brengen dit seizoen. Want sinds hij erin staat, loopt het in ieder geval voorin goed. Achterin is het nog steeds heel erg magertjes, maar voorin lijkt
0: Schouten ontbreekt daar nog steeds. Dat zou wel kunnen helpen. Die is op de weg terug. Overigens, de jongen is gehuurd van Sparta, hè? Meftahi. 19 jaar pas. En zijn contract loopt deze zomer af. Ik weet niet of Sparta een optie heeft, maar dat is wel een jongen om inderdaad in de gaten te houden. Als we even kijken naar de rest van de ontwikkelingen in de eerste divisie. Voor de jongteams was het een slechte avond, want Jong AZ ging in Weidewormen met 1-0 onderuit tegen Den Bosch. En Jong Ajax speelde ook thuis op de toekomst en verloren met 3-0 van VVV Venlo. Als we kijken naar de stand. Ik zei het al, Heracles en Almere, dat zijn de ploegen die de dans leiden met respectievelijk 25 en 22 punten. VVV 21 punten, Emmen 19. Dan zakken we af naar plek 8. Komen we Volendam tegen met 15 punten. Jong AZ staat in de middenmoot. 13 punten, 11e plaats. En voor Jong Ajax moeten we echt naar de onderste regio. Dat was vorig jaar ook al zo, hè? Natuurlijk met het belofte team van Ajax. Ja. 8 punten slechts. Alleen Dordrecht en Jong Utrecht staan er nog onder met ook 8 punten. En 7 punten voor de Utrechtse ploeg.
3: Ja, het is best opvallend dat Jong Ajax het zo slecht blijft doen in de eerste divisie. Want die hebben echt wel een, in ieder geval op papier, een kwaliteitsinjectie gehad met spelers van Barcelona die Montserratis hebben gehaald. Nog een spits van Juventus gehuurd, Diego Puño. Maar het komt er nog steeds niet uit onder de broer van Oscar Garcia.

0: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
1: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
2: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
3: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Over 6:30 in Zandvoort is het 13 graden. Dat is de hoogste tijd voor het regionale nieuws van zondag 11 oktober. Een Amsterdammer die in een bovenwoning in het centrum woont mag van de kantonrechter zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak blokkeren. De toegang tot het dak gaat namelijk via de slaapkamer van de bewoner. De rechter oordeelde dat het gebruik van het appartement zwaarder weegt dan verduurzaming van het pand. Op sociale media gaan filmpjes rond van muizen in de vertrekhal van Schiphol. De luchthaven erkent dat er momenteel meer muizen worden gezien en neemt zo nodig aanvullende maatregelen. Volgens vakbond FNV Schoonmaak moet er meer geïnvesteerd worden in schoonmakers om de muizenplaag aan te pakken. Vanaf morgen rijden er tot en met zaterdag 17 oktober geen treinen tussen de stations Alkmaar en Zaandam. ProRail gaat spoorwegovergangen in Krommenie vervangen en pakt ook het station Uitgeest aan. De Nederlandse spoorwegen zetten bussen in tussen Wormerveer, Krommenie-Assendelft en Uitgeest. Halloween komt er weer aan en de Amerikaanse Haarlemmer Adam Trenchew pakt dat groots aan. In de broedplaats De Volharding in Haarlem-Noord verbouwt hij de voormalige fabriek tot een groot spookhuis. Want Halloween, daar is hij mee opgegroeid.
6: Toen ik klein was, mijn moeder was gek op Halloween en al feestdagen. Maar mijn moeder heeft meer de creatief verhaal gedaan. Altijd de huis versierde, kostuums gemaakt. En omdat ik hier kwam en het was niet, was ik, oh, jammer.
5: En daarom heeft hij zelf een spookhuis gebouwd van allerlei tweedehands materialen. Kijk even naar de overkant, naar Milton Pus, Halloween. En gaat dat goed bij jou in de omgeving? Of komt er niks aan de ramen?
7: Ik zit even te denken, het is 31 oktober natuurlijk.
5: 31 oktober, ja.
7: Ja, dan is de avond van Ajax AZ, dus dan ben ik daarmee bezig.
5: Ah, nee, je bent gewoon met voetbal bezig.
7: Ja, of ben ik daar heel gek in?
5: Nee, dat weet ik niet, maar misschien...
7: Ik moet zeggen dat de volgende vraag is natuurlijk... Wat doen ze in Purmerend met Sint Maarten? Nou, ik heb de afgelopen jaren stevast snoep in huis gehad.
5: Ja, met een grote teleurstelling werd dat, hè?
7: Ja, ik zelf weer opeten.
5: Ja. Goed, Halloween dus. Van 28 tot en met 21 oktober kun je gaan griezelen in de Haunted Trenchew Hotel in De Volharding in Haarlem-Noord. Meer nieuws in de app en op onze site nanieuws.nl. Ja, wat wordt het dan voor weer op 31 oktober? Weet ik dat nog niet. Maar vanavond in elk geval zijn er brede opklaringen en nog wel wat buien. Alsof er nog niet genoeg water naar beneden is gekomen. De wind zwakt af en de temperatuur gaat naar beneden tot een graad of 10. Morgen is het plaatselijk mistig, maar de zon breekt wel door en het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden waait die. En de temperatuur loopt dan uiteindelijk nog op tot 15 graden.

0: Zwart-wit van de Frank Boeien groep was dat. Het is 7:10. Ja, op de drafbaan in Alkmaar waren vanmiddag allerlei koersen, waaronder de 4,5 kilometer. Dat is zo'n beetje de langste race in Europa. Daar hebben we met NH Sport wel vaker aandacht aan besteed. Een waar spektakel. Maar er waren heel veel meer wedstrijden vandaag. En Stefan Brandhorst is in Alkmaar geweest. Stefan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Even voor de duidelijkheid, die drafbaan die ligt in De Hout. En dat is eigenlijk het oude parkeerterrein.
1: Ja.
0: Van Alkmaar De Hout, het AZ-stadion, hè?
1: Ja, nou, die baan die is wel al meer dan 100 jaar oud. Dus dat is echt wel een mooi stukje geschiedenis. Maar voorheen inderdaad stond het stadion van AZ aan de overkant. Dus had je eigenlijk heel mooi het voetbalstadion van AZ en de drafbaan ernaast. En ik hoorde vandaag ook dat wat mensen daar ook nog over hadden. Die zeiden, ja, dat was natuurlijk wel mooi, hè, dat je dan wel eens voetbal op zondagmiddag had. En dan tegelijkertijd ook deze wedstrijd. Maar ja, nu kon je de auto tenminste kwijt. Want het was...
0: Ik weet dat ik daar wel eens geparkeerd heb gestaan.
1: En dan dat kan ik daar, me voorstellen, ja.
0: Die trechter in, want er was maar één toegangsweg. Ja. En dan, ja, als het dan geregend had op een dag als vandaag... ik weet niet hoe de omstandigheden nu waren, maar dan was dat behoorlijk drassig.
1: Ja, nou, dat was het zeker.
0: En Jong Holland voetbalt daar nog, of niet? De voetbalclub?
1: In ja, dat is ook best wel gek als je daarnaar kijkt. Het is natuurlijk een drafbaan van een paar honderd meter.
0: Ja, die is groot.
1: Alleen daarin liggen dus voetbalvelden.
0: Ja.
1: Dus de overkant, die kan je niet heel goed zien van de baan. Althans, als je gewoon op het niveau van de baan staat. Omdat daar dus hekken staan, reclameborden, een voetbalveld, dan nog weer hekken. Dus ja, dat is wel jammer voor het plaatje.
0: Ja, maar goed. Jij was er voor de paardensport. Je had gekozen voor het Open NK Monté. Nou, praat ons bij. Wat is dat?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Monté is dus een discipline in de paardensport, in de drafsport. Waarbij de paarden dus een aantal rondes rennen. Nou, nu ging het over een afstand van 2,5 kilometer. En daarbij is de regel dat de paarden niet in galop mogen. Dus ze moeten echt in een draf tempo. Mm-hmm. Daarbij wordt ook nog gekeken naar de paarden die meedoen. Hoeveel prijzengeld zij in het verleden hebben gewonnen. Op basis daarvan worden ze ingedeeld in de startopstelling. En hoe meer prijzengeld het paard heeft gewonnen, hoe verder die naar achter wordt gezet.
0: Okay,
1: dus je krijgt een soort handicap.
0: Ja. Ah, okay. Ja. En hoeveel stonden er in de baan?
1: Uiteindelijk 8, want er waren 2 afmeldingen.
0: Okay. En ik begreep ook dat de ruiter of het bestuurder van het paard,
1: ja, zeggen,
0: die zit er bovenop op het paard. Zonder zadel ook, volgens mij?
1: Ja, ze hebben dan een speciaal zadel weer voor deze.
0: Jockey wordt nu naar oren gegaan.
1: Ja, een jockey. Ja,
0: ik zocht even het juiste woord.
1: Ja, dat klopt. Ja. Speciaal zadel. En nou is het ook zo dat het gewicht moet minimaal 65 kilo zijn van de ruiter, jockey, piqueur, hoe je het ook wil noemen, van degene die het paard bestuurt. Nou ja, in dit geval, ik heb Suzanne gevolgd. Die woog geen 65 kilo. Dus die had een speciaal loodzadel er nog onder zitten. Waardoor zij dus wel aan die 65 kilo voldeed.
0: Er zijn een hoop regels.
1: Want ja, als je het zo hoort wel, maar uiteindelijk als je ernaar kijkt, dan is het gewoon een race en wie als eerste over de finish komt, die wint.
0: Ja, dat is heel duidelijk uitgelegd. Maar als je paard in galop gaat, dan ben je dan af of zo? Of krijg je dan straf? Of hoe werkt dat?
1: Nou, het paard mag maximaal 2 stappen in galop doen. Doet hij er meer, disqualificatie.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar die paarden, dat is wel heel bijzonder. Die worden dus al een hele leven lang echt getraind om deze discipline te gaan doen. Dus Suzanne die vertelde mij ook van, het gebeurt ook eigenlijk helemaal niet dat dit paard waar ik op rij, Mercedes Star heet het paard,
0: mooie naam,
1: in galop gaat. Want die weet eigenlijk helemaal niet eens wat dat is. Die kan dat helemaal niet. Die weet niet hoe het moet. Die zal je daar echt niet op betrappen.
0: En wie is Suzanne? Voor de duidelijkheid.
1: Suzanne is een ruiter. Daar gaan we weer. Piqueur jockey. Uit Heilo. Dus voor haar een thuiswedstrijd. Veel publiek voor haar dus ook aanwezig. En zij is al meerdere keren Nederlands kampioen geworden. En zij had de eer dus om op dat paard te rijden, Mercedes Star. Want dat is niet haar eigen paard. Dat paard staat in Friesland. Dat wordt daar verzorgd. En zij rijdt er dan op tijdens sommige wedstrijden. En zij was dus de grote favoriet, omdat dat paard al meer dan een ton aan prijzengeld bij elkaar had gereden. Nou, dat is voor Nederlandse begrippen echt heel veel. Want het prijzengeld bij zo'n wedstrijd in Alkmaar is een paar honderd euro. Nou wordt dat paard ook in Frankrijk ingezet tijdens wedstrijden. Daar hebben we het dan gelijk over duizenden euro's. Dus ja, dit is een paard van internationale allure. Dat is de strijd aanging. En dan wil je natuurlijk weten, hoe heeft ze het gedaan?
0: Nou, ik zit te denken, ga ik dat vragen en ga je dat antwoord geven? Of gaan we zeggen van, kijk morgen naar NH Sport om 10:05.
1: Ja, ik wil het best verklappen.
0: Mercedes Star.
1: Je hebt misschien een vermoeden.
0: Nou ja, en de andere paarden, hebben die ook veel geld bij elkaar gelopen? Of
1: nou, dat wel echt een stuk minder.
0: Nou, dan heeft Mercedes Star gewonnen.
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Oh, ik was laatst bij de korte baandraverij in Meneblik. Daar was Aad Polstan de grote favoriet, maar die won ook gewoon.
1: Nee, ja, ik werd dus er naartoe gelokt met het verhaal van deze Mercedes Star. Die rijdt iedereen aan flarden.
0: Deze Mercedes had wat boterproblemen.
1: Maar deze Mercedes die had een beetje pech. Ja? Ja, hij wilde vandaag niet. Nee, er waren wat dingetjes niet helemaal lekker. Zo was Suzanne haar helm kwijt vlak voor de race. Het paard had op het zadel
0: helm kwijt?
1: Vlak voor de race.
0: En toen?
1: Nou ja, moesten ze zoeken. Nou, ja? Uiteindelijk vond ik hem ergens zo in het stro, in de stal waar het paard dus stond.
0: Okay,
1: dat was een soort van pitbox, hè, want er staan er echt tig paarden naast elkaar. Dus dat is best wel indrukwekkend, zeker als je niet vaak met paarden te maken hebt. Maar daar lag dus die helm. Nou, vervolgens ging ze het paard prepareren. Het zadel en zo erop. Maar toen bleek dat het paard ook op het zadel had gepoept. Nou, misschien was dat een voorteken dat hij er niet heel veel zin in had. En daar zaten de hele tijd wat vliegjes bij hem in de buurt.
0: Oh, dus
1: dat geeft een paard niet heel veel rust.
0: Okay.
1: Zeker voor zo'n race. Dus,
0: ja, Mercedes Star werd dan in ieder geval tweede dan.
1: Zullen we daarvoor naar de reportage gaan kijken? Nou, goed, morgen?
0: Op welke plek Mercedes Star eindigt? Was het overigens druk op die baan? Want je kan daar natuurlijk lekker wedden.
1: Ja, het was wisselend druk. Je zag echt wel dat mensen naar bepaalde onderdelen kwamen kijken. Daar waren ze even weg. Het was vooral chaotisch, zou ik het willen noemen. Je moest echt soms aan de kant springen omdat er dan een paard doorheen kwam denderen met een waagje erachter. En sommigen die echt heel graag wilden. Dus ja, het was leuk om bij te zijn.
0: Ja.
1: Zeker.
0: En nog één ding. Je zegt dat paard staat, Mercedes staat normaal in Friesland. En Suzanne
1: Wolvenga
0: komt uit Heilo. Dan kan je ook niet lekker trainen met het paard, denk ik dan.
1: Nee, dat paard heeft dus ook een eigen trainer.
0: Ja, maar dat is niet Suzanne. Dus dat,
1: nee.
0: Ik bedoel, dat klinkt als Max Verstappen die in een andere auto rijdt en dan op de wedstrijddag ineens in zijn Red Bull moet stappen.
1: Ja, dat is dus hoe de paardensport werkt. Die paarden worden voor meerdere wedstrijden gebruikt. Het paard, dat doet de races. En de jockey, die
0: dat
1: zit
0: wisselt.
1: Erop. En dat
0: wisselt ook. Ja, dus de ene keer Suzanne en de andere keer zit er iemand anders op.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook wel eens bijvoorbeeld bij de 24 uur van Le Mans. De auto die rijdt 24 uur en de coureurs die wisselen een beetje.
0: Maar dat heeft natuurlijk met de lengte te maken ook. Dat je niet
1: dat is waar.
0: Maar jij hebt een leuke dag gehad, hoorde ik. En voor mij rolt hier een hele leuke reportage uit. Jouw kennende, helm kwijt, poep op het...
1: De voortekenen waren goed.
0: Ja. En ik wil graag weten hoeveel Mercedes Star is geëindigd natuurlijk, jongens. Zullen we daar geld op inzetten?
1: Ja, maar daar kreeg je niet veel voor terug. Want als die zou winnen, dan kreeg je maar 2,30 terug.
0: Ja, dat is het nadeel als je op de topfavoriet natuurlijk je geld zet.
1: Nou, dus... Maar goed dat we dat niet hebben gedaan.
0: Goed, we gaan het allemaal zien. Jij gaat die reportage monteren. En die is dan het open NK Monté is dan morgen te zien om 5:10 op televisie. En uiteraard elk half uur in de herhaling. Stefan, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Hot Chocolate. Girl Crazy, het is bijna 7:04. We zijn er doorheen, deze 2 uur durende uitzending van NH Sport. Op de dag dat Telstar niet wist te winnen van ADO Den Haag. 2-2 werd het tegen de 10 van ADO. Blikken wij nog eventjes vooruit naar de tv-uitzending van morgen, Milton. Nou, we hebben het al uitgebreid met Stefan zojuist over het Open NK Monté gehad. Paardensport op de drafbaan in Alkmaar. Een mooie reportage is daarvan te zien morgen op televisie. Wat zit nog meer in die uitzending?
1: Zullen we maar beginnen met de locatie waar het vandaan...
0: Ja, wat jij wil. We hebben nog 1 minuut. Dus,
1: Nou, rustig aan dan. Nee, de locatie is het Olympisch Stadion en bij de Rai. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat volgende week zondag de Amsterdam Marathon is.
0: Ja, in alle vroegte. We starten om 9:00.
1: Dus daar gaan we op vooruitblikken. Er is ook een item over de trampolinespringster Thalissa Wijkstra uit Alkmaar. Zij is 18 jaar en ze gaat volgende maand naar het WK in China. Maar ze zoekt nog sponsoren.
0: Oh?
1: Om geld te...
0: Kost dat?
1: €6.000.
0: Oh.
1: Dat is best wel veel geld.
0: Dat is zeker veel geld. Dus dat komt nu uit eigen zak. Thalissa Wijkstra, groot talent uit Alkmaar inderdaad. Paardensport dus.
1: En ook, nog meer variatie. Want we hebben ook nog korfbal. Want we blikken vooruit op het EK korfbal met Nicky Boerhout en Alwin Oud. En zij beantwoorden stellingen over elkaar.
0: Oké, dat zijn natuurlijk voormalig ploeggenoten van elkaar bij Koog Zaandijk. En Boerhout is natuurlijk vertrokken naar Fortuna.
1: Ja. Om de prijs te gaan spelen.
0: Ja, zij wil heel graag een keer landskampioen worden in Ahoy spelen. Dat is echt de ultieme droom. En ja, dat gaat zelfs nog boven een EK of WK-titel in het korfbal.
1: Ja, moet ik nog even benoemen wanneer het EK wordt gehouden en waar?
0: Als jij dat wil.
1: Zeker. Nou, dat begint vrijdag 16 oktober. Dat is volgende week. En het duurt tot 24 oktober. En het is in Tsjechië. Maar we gaan er gewoon vanuit dat Nederland opnieuw Europees kampioen wordt.
0: Het zou een blamage zijn als Nederland geen wereldkampioen wordt. Dat is in ieder geval altijd een van de stellingen. Dit was hem wat ons betreft voor NH Sport op de radio. Namens Arthur en Milton. Een fijne zondagavond nog.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje2Go.
13: Ik ben Mike uit Den Helder.
14: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
15: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
16: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
18: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 7:00.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
19: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Non-stop muziek.
21: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
3: 1974.
1: 1984.
3: 1967.
1: De Muziekmiddag.
4: 1965.
5: No sunshine when she's gone.
3: 1981.
4: Hey!
1: 1964. Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80 Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adriaan uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
2: Ook nog?
1: En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan de Goren.
2: Ik ben Nettie
3: Velsen. Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
2: Ook nog?
1: En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet. Dus

0: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit.
3: Laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman. Belletjes. Hallo? Spelletjes.
2: Simpel, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: Gasten in de studio.
3: Erik Meijer.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Jij

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:00. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.